0: but not for me.
1: Sneller dan het licht, nooit in het duister.
2: BNL. BNL.

kan luisteren als geen één.

0: BNL.
1: Eigenzinnig, eigentijds.
2: Okay, ready. Let's do it.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: De West-Vlaamse Assize jury acht een aardappelboer schuldig die in Waardamme bij Oostkamp zijn twee dochters heeft vermoord. Hij verstikte hen 4 jaar geleden en dat deed hij volgens de jury met voorbedachte raden. Ook de sabotage van een stroomkabel waarmee hij zijn ex-vrouw wilde vermoorden, acht de jury bewezen. Vanmiddag kent hij zijn straf. In Mene bij Kortrijk is het lichaam van een man gevonden in de koffer van zijn auto. De man was al een week vermist. Iemand uit de buurt zag de auto al een tijdje staan en sloeg alarm. Het parket onderzoekt de zaak. Steeds meer Belgen betalen minstens 1 rekening te laat, blijkt uit een rapport van incassobedrijf Intrum. Nu al 1 op 3 Belgen betaalt te laat, vorig jaar was het nog 1 op 5. De stijging is veel sterker dan in de rest van Europa. Ruim 1/4 van de Belgen moet zelfs lenen om rekeningen te kunnen betalen en 4 op 10 Belgen heeft schulden. De Amerikaanse Christa Pike is nog altijd in levensgevaar nadat haar executie in Tennessee is mislukt. Dat zegt een van haar advocaten. De vrouw van 50 zou tijdens de executie onder meer over pijn geklaagd hebben. Alle geplande executies in Tennessee dit jaar zijn voorlopig opgeschort, zegt de gouverneur.
3: The last scheduled execution for this year will not take place.
2: Waarom de executie is mislukt, is nog altijd niet duidelijk. En de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk is 2 keer stilgelegd. Eerst gooiden actievoerders tennisballen met Palestijnse vlaggen en de boodschap "Stop the game" op het veld. En er liep ook een man met een Palestijnse vlag het veld op. Ook buiten het stadion was er al protest tegen het geweld in Gaza. Geen nieuwe stunt voor de vrouwen van OHA Leuven in de Champions League voetbal. Ze gingen met zware 5-0 cijfers onderuit bij het Franse PSG. OHA Leuven zakte daarmee in klassement terug naar de 15e plaats. De mist trekt weg en dan krijgen we geregeld zon bij 20 graden. Ook in het weekend veel zon en 19 tot 20 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: BNL.
3: Eigenzinnig, eigentijds.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Bewust niet geluisterd.

0: BNL Nieuws.
1: De West-Vlaamse Assize jury acht een aardappelboer schuldig die in Waardamme bij Oostkamp zijn twee dochters heeft vermoord. Hij verstikte hen 4 jaar geleden en dat deed hij volgens de jury met voorbedachte raden. Ook de sabotage van een stroomkabel waarmee hij zijn ex-vrouw wilde vermoorden, acht de jury bewezen. Vanmiddag kent hij zijn straf. In Menen bij Kortrijk is het lichaam van een man gevonden in de koffer van zijn auto. De man was al een week vermist. Iemand uit de buurt zag de auto al een tijdje staan en sloeg alarm. Het parket onderzoekt de zaak. Steeds meer Belgen betalen minstens 1 rekening te laat, blijkt uit een rapport van incassobedrijf Intrum. Nu al 1 op 3 Belgen betaalt te laat, vorig jaar was het nog 1 op 5. De stijging is veel sterker dan in de rest van Europa. Ruim 1/4 van de Belgen moet zelfs lenen om rekeningen te kunnen betalen en 4 op 10 Belgen heeft schulden. De Amerikaanse Christa Pike is nog altijd een levensgevaar nadat haar executie in Tennessee is mislukt. Dat zegt een van haar advocaten. De vrouw van 50 zou tijdens de executie onder meer over pijn geklaagd hebben. Alle geplande executies in Tennessee dit jaar zijn voorlopig opgeschort, zegt de gouverneur.
2: The last scheduled execution for this year will not take place.
1: Waarom de executie is mislukt, is nog altijd niet duidelijk. En de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk is 2 keer stilgelegd. Eerst gooiden actievoerders tennisballen met Palestijnse vlaggen en de boodschap "Stop the game" op het veld. En er liep ook een man met een Palestijnse vlag het veld op. Ook buiten het stadion was er al protest tegen het geweld in Gaza. Geen nieuwe stunt voor de vrouwen van OHA Leuven in de Champions League voetbal. Ze gingen met zware 5-0 cijfers onderuit bij het Franse PSG. OHA Leuven zakt daarmee in klassement terug naar de 15e plaats. De mist trekt weg en dan krijgen we geregeld zon bij 20 graden. Ook in het weekend veel zon en 19 tot 20 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Goedemorgen. BNL Nieuws.
1: In een onderzoek naar mensenhandel en prostitutie is een koppel uit Maasmechelen gearresteerd. Politieagenten troffen bij een huiszoeking 5 buitenlandse vrouwen zonder geldige verblijfsvergunning aan. Ze namen ook cashgeld, een auto en mobiele telefoons in beslag. 4 op de 10 Belgen zijn digitaal kwetsbaar. Dat blijkt uit onderzoek van de Koning Boudewijn Stichting. Vooral ouderen hebben moeite met digitale toepassingen of gebruiken ze helemaal niet. Ook wie vlot online geraakt, botst soms op problemen. Zo is het voor veel mensen moeilijk om te herkennen of informatie echt is of vals. De secundaire scholen in Luik blijven vandaag gesloten na de studentenprotesten van gisteren. Die draaiden uit op zware rellen. Jongeren gooiden met voorwerpen naar de politie en staken verkeersborden en steps in brand. 6 mensen zijn opgepakt. De jongeren protesteerden tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In Frankrijk blijven zeker 400 scholen dicht door de aanhoudende onrust. Er geldt ook een betogingsverbod rond scholen. Scholieren komen al meer dan een week op straat uit protest tegen het lerarentekort en de verouderde gebouwen. In verschillende scholen is brand gesticht. Bij de protesten zijn al zeker 2000 mensen opgepakt en bijna 250 mensen gewond geraakt. De Amerikaanse president Trump waarschuwt dat hij Iran heel hard zal aanpakken als blijkt dat het land iets te maken heeft met de steekpartij op een vliegtuig van Fly Dubai. Het toestel was op weg naar Israël en moest woensdag een noodlanding maken in Saoedi-Arabië, nadat de co-piloot de piloot had aangevallen met een mes. Passagiers konden de man overmeesteren. Een andere piloot zette het toestel veilig aan de grond in de stad Tabuk. De co-piloot wilde het toestel laten neerstorten. Zijn motief is nog niet duidelijk. Op de eerste dag van de World Cup korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land 3 medailles veroverd. Roos van Otterdijk behaalde zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. Lucas Onvo pakte zilver op de 400 meter vrije slag. We kunnen genieten van een zonnige nazomerdag. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Ook tijdens het weekend laat de zon zich vaak zien en halen we maxima rond 20 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: gelukt?
1: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
0: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

SEO Showcase vrijdag 20 november. In de Zwarte Zaal Muze. Heus de Zolder. Dit is SEO. In the Shadow Live. Mis dit niet.

Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mama heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader. Maar hij is nu van mama en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hé, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye."

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op Frittel.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: In Luik protesteren scholieren opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren verliepen die betogingen heel onrustig toen zo'n 400 scholieren samenkwamen bij een van de scholen. Er werden voetzoekers gegooid en het verkeer werd geblokkeerd. 6 mensen werden opgepakt. Voorlopig verloopt nu alles vrij rustig. In Ans waren er wel schermutselingen, zegt de brandweer. Telenet mag de termen fiber en glasvezel niet meer gebruiken voor internetverbindingen die niet volledig uit glasvezel bestaan. Dat zegt nu ook het Hof van Beroep. De ondernemingsrechtbank had dat in februari al beslist, na een klacht van concurrent Proximus. Maar Telenet was toen in beroep gegaan. Nu krijgt het opnieuw ongelijk. Als Telenet toch nog verkeerd gebruikt maakt van de begrippen, riskeert het dwangsommen tot 1 miljoen euro. Steeds meer Vlamingen laten een testament registreren bij de notaris. In de eerste helft van dit jaar waren het er bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Opvallend is dat meer dan 14% van de nieuwe testamenten wordt opgesteld door 18 tot 40-jarigen. Een testament bij de notaris kost gemiddeld zo'n 600 euro. Een eigenhandig testament kan ook, maar biedt minder waarborgen. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet tegen Rusland. President Zelensky maakte de inzet bekend van de FP-7. Die raket is ontwikkeld door het Oekraïnse defensiebedrijf Firepoint. Ze zou een bereik hebben van ongeveer 200 kilometer. Oekraïne wil op het vlak van raketten minder afhankelijk zijn van het Westen. Het is zonnig vandaag met soms wat wolken en tot 20 graden. Ook de volgende dagen wisselen wolken af met geregeld zon. Het blijft nog zacht tot 20 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bonjour! Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Van boterzacht tot staalhard.
2: BNL. BNL. BNL. BNL. BNL.

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: In Luik protesteren scholieren opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren verliepen die betogingen heel onrustig toen zo'n 400 scholieren samenkwamen bij een van de scholen. Er werden voetzoekers gegooid en het verkeer werd geblokkeerd. 6 mensen werden opgepakt. Voorlopig verloopt nu alles vrij rustig. In Anse waren er wel schermutselingen, zegt de brandweer. Telenet mag de termen fiber en glasvezel niet meer gebruiken voor internetverbindingen die niet volledig uit glasvezel bestaan. Dat zegt nu ook het Hof van Beroep. De ondernemingsrechtbank had dat in februari al beslist, na een klacht van concurrent Proximus. Maar Telenet was toen in beroep gegaan. Nu krijgt het opnieuw ongelijk. Als Telenet toch nog verkeerd gebruik maakt van de begrippen, riskeert het dwangsommen tot 1 miljoen euro. Steeds meer Vlamingen laten een testament registreren bij de notaris. In de eerste helft van dit jaar waren het er bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Opvallend is dat meer dan 14% van de nieuwe testamenten wordt opgesteld door 18 tot 40-jarigen. Een testament bij de notaris kost gemiddeld zo'n 600 euro. Een eigenhandig testament kan ook, maar biedt minder waarborgen. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet tegen Rusland. President Zelensky maakte de inzet bekend van de FP-7. Die raket is ontwikkeld door het Oekraïnse defensiebedrijf Firepoint. Ze zou een bereik hebben van ongeveer 200 kilometer. Oekraïne wil op het vlak van raketten minder afhankelijk zijn van het Westen. Het is zonnig vandaag met soms wat wolken en tot 20 graden. Ook de volgende dagen wisselen wolken af met geregeld zon. Het blijft nog zacht tot 20 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.
3: Het Infouur. Weet wat te doen bij jou in de buurt.

0: Bonjour! Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Radio BNL. 24 uur podcast. Live vanuit de waterfront in Beringen.
2: BNN, curated sound reel connection.

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: In Luik protesteren scholieren opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren verliepen die betogingen heel onrustig toen zo'n 400 scholieren samenkwamen bij een van de scholen. Er werden voetzoekers gegooid en het verkeer werd geblokkeerd. 6 mensen werden opgepakt. Voorlopig verloopt nu alles vrij rustig. In Ans waren er wel schermutselingen, zegt de brandweer. Telenet mag de termen fiber en glasvezel niet meer gebruiken voor internetverbindingen die niet volledig uit glasvezel bestaan. Dat zegt nu ook het Hof van Beroep. De ondernemingsrechtbank had dat in februari al beslist, na een klacht van concurrent Proximus. Maar Telenet was toen in beroep gegaan. Nu krijgt het opnieuw ongelijk. Als Telenet toch nog verkeerd gebruikt maakt van de begrippen, riskeert het dwangsommen tot 1 miljoen euro. Steeds meer Vlamingen laten een testament registreren bij de notaris. In de eerste helft van dit jaar waren het er bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Opvallend is dat meer dan 14% van de nieuwe testamenten wordt opgesteld door 18 tot 40-jarigen. Een testament bij de notaris kost gemiddeld zo'n 600 euro. Een eigenhandig testament kan ook, maar biedt minder waarborgen. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet tegen Rusland. President Zelensky maakte de inzet bekend van de FP-7. Die raket is ontwikkeld door het Oekraïnse defensiebedrijf Firepoint. Ze zou een bereik hebben van ongeveer 200 kilometer. Oekraïne wil op het vlak van raketten minder afhankelijk zijn van het Westen. Het is zonnig vandaag met soms wat wolken en tot 20 graden. Ook de volgende dagen wisselen wolken af met geregeld zon. Het blijft nog zacht tot 20 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.
3: Het Infouur. Weet wat te doen bij jou in de buurt.

Radio Showcase vrijdag 20 november. In de Zwarte Zaal Muze. Heus de Zolder. Dit is Sio. In the Shadow Life. Mis dit niet.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A biento, chez Lamine.
1: Radio BNL. 24 uur podcast. Live vanuit de waterfront in Beringen.
2: BNL.
3: Bewust niet geluisterd.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Cultureel verbindend, muzikaal verrijkend.
2: BNL.
3: The next train will be leaving from platform 1.

0: BNL Nieuws.
1: In Luik protesteren scholieren opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren verliepen die betogingen heel onrustig toen zo'n 400 scholieren samenkwamen bij een van de scholen. Er werden voetzoekers gegooid en het verkeer werd geblokkeerd. 6 mensen werden opgepakt. Voorlopig verloopt nu alles vrij rustig. In Ans waren er wel schermutselingen, zegt de brandweer. Telenet mag de termen fiber en glasvezel niet meer gebruiken voor internetverbindingen die niet volledig uit glasvezel bestaan. Dat zegt nu ook het Hof van Beroep. De ondernemingsrechtbank had dat in februari al beslist, na een klacht van concurrent Proximus. Maar Telenet was toen in beroep gegaan. Nu krijgt het opnieuw ongelijk. Als Telenet toch nog verkeerd gebruik maakt van de begrippen, riskeert het dwangsommen tot 1 miljoen euro. Steeds meer Vlamingen laten een testament registreren bij de notaris. In de eerste helft van dit jaar waren het er bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Opvallend is dat meer dan 14% van de nieuwe testamenten wordt opgesteld door 18 tot 40-jarigen. Een testament bij de notaris kost gemiddeld zo'n 600 euro. Een eigenhandig testament kan ook, maar biedt minder waarborgen. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet tegen Rusland. President Zelensky maakte de inzet bekend van de FP-7. Die raket is ontwikkeld door het Oekraïnse defensiebedrijf Firepoint. Ze zou een bereik hebben van ongeveer 200 kilometer. Oekraïne wil op het vlak van raketten minder afhankelijk zijn van het Westen. Het is zonnig vandaag met soms wat wolken en tot 20 graden. Ook de volgende dagen wisselen wolken af met geregeld zon. Blijft nog zacht tot 20 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: B-E-R-O. Bewust niet geluisterd.

0: Radio BNL. 24 uur podcast. Live vanuit de Watertoren in Beringen.
1: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
2: BNL. BNL. BNL. BNL.

0: Goedenavond allemaal. Welkom bij Culture Code, het Radio BNL. Dit was Waterfront van de Simple Minds. Nu, jullie vragen wel af, er is niet een gewone stem die jullie horen bij Culture Coded. Niet de warme Wim Willems stem, maar hij zit hier wel bij ons. Dag Wim, goedenavond.
1: Dag Silke. Alles goed?
0: Ja, met jou?
1: Ben je niet moe? Hoeveel keren hebben we de laatste twee dagen deze 6 verdiepingen, 188 trays gedaan?
0: Ik denk toch heel veel. Ik denk als we het goed hebben, toch een 10 keer op en af.
1: Ik denk meer 30 keer. Denk
0: ja, zeker. 188 trades met het opzetten van deze mooie locatie. Voor degenen die het niet weten, zitten we vandaag op een externe locatie, namelijk bij de Waterfront Tower in Beringen, de Keistraat 1, waar wij ook 24 uur, ja, ik zeg het heel goed, 24 uur live gaan uitzenden met de meest geweldige gasten. We waren oorspronkelijk begonnen met 24 gasten, maar nee, wij zijn soms zo'n beetje gek en we hebben er inderdaad 45 van gemaakt.
1: Ja, maar dat gek zijn, ik vind gewoon dat er vandaag de dag heel veel verbinding moet zijn en je moet mensen samenbrengen. Ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. En ik ben ook, Anne, ze zit naast jou, heel dankbaar, want eigenlijk, ik kijk dan naar de burgemeester, Thomas Vins. Ik was een paar weken geleden op de bibliotheek van Beringen, want daar hebben we ook elk jaar ons festijn, dat weet je.
2: Klopt.
1: En ik zei tegen Els van de bibliotheek van, een droom van mij is al een jaar hier in de toren een 24 uur uitzending doen. En wat heb ik dan gedaan? Ik ben van de bibliotheek vertrokken en ik ben naar Artstone gereden, hier een beetje verder. En ik heb gevraagd of dat ik hier 24 uur mag uitzenden met de meest mooie mensen.
2: En hier zitten we.
1: En hier zitten we nu. En daarom zou ik Anne toch ook een dankwoord willen geven.
0: Anne, heel erg bedankt. Mag ik kort eens heel even vragen. Watertoren Front, Waterfront Tower. Het blijft soms een moeilijke naam, maar het is wel heel catchy. Kan je er heel even iets meer over zeggen?
3: Ja, goedenavond allemaal. Dat is, zoals velen weten, de oude cementtoren. Die ooit gebouwd geweest is voor de aanleg van de E313, de Boudewijnsnelweg toen. Dus het cement werd hier geleverd via de schepen en werd dan overgeslagen op de vrachtwagens. Die toren is dan nadien verbouwd en dus nu vraagt men zich nog altijd af wat is nu de functie op dit moment. Dus wij hebben die nu recent verbouwd als meetingruimte in zijn totaliteit en de twee onderste verdiepingen worden ook als vakantiewoning verhuurd.
0: Dankjewel, Anne. Wim, stel jij het onze gasten voor die wij nu hebben?
1: Ja, heel zeker. Hier aan de rechterkant, ik weet het ook nog maar pas van gisteren. Wouter Beke, ja, wist hij dat hij een boek geschreven had? Mijn excuses, Wouter. Maar sinds gisteren had ik dat gezien en ik dacht, Wouter Beke, die is bij mij wel nog wel eens een keer geweest bij een 24 uur. En ik dacht, ik ga die mensen opbellen. En je was de eerste keer in de meeting. En toen dacht ik van, ik ga nog eens bellen. En dan heb je bij zelf teruggebeld. En toen heb ik jou gevraagd voor een van deze 24 uren hier te mogen zijn. En dat heb je ook gedaan. Dank daarvoor, Wouter Beke. Hou vast of houd greep. Hoeveel boeken heb je al geschreven?
4: 6 of 7, denk ik. Dit is mijn laatste. En toen je me belde, was ik in gesprek met Peter Wellink. Dat is de vroegere baas van ASML in Nederland, die nu een rapport geschreven heeft voor de Nederlandse regering. Hoe kunnen we opnieuw houvast geven in Nederland, aan de industrie in Nederland? En het gesprek dat ik met hem had, was over de vraag, hoe kunnen we dat eigenlijk in onze regio doen? Want er zijn heel veel zaken die op ons afkomen, die de mensen heel ongerust maken. Hè? Trump die een oorlog voert in Iran en het doet hier alleen maar de prijzen aan de pomp omhoog gaan. Poetin die oorlog voert in Oekraïne en de prijzen zijn ook omhoog gegaan. China die goedkope materialen dumpen, waardoor dat fabrieken hier sluiten omdat ze zeggen, daar kunnen we niet tegen concurreren. En de mensen voelen zich wel in een houtgreep genomen. En de vraag is, kunnen we opnieuw houvast bieden aan de mensen? En ik ben ervan overtuigd dat we dat wel kunnen doen, als we daar de juiste keuzes in maken. En daar ging mijn gesprek gisteren over met Peter Welling toen jij me belde.
1: Oké, en het was positief dan?
4: Wel, positief. Het is, het gaat over geloof, hoop en toekomst. Je moet hopen dat het beter kan, maar dat is niet genoeg. Je moet er ook in geloven. En die toekomst moet je ook zelf een beetje maken. Ik heb vorige week in een interview voor het Belang van Limburg gezegd, wij kunnen van deze regio van Leuven over Limburg tot Aken en Eindhoven het Californië van Europa maken. We hebben zoveel mooie dingen die we eigenlijk compleet onderschatten. We zitten hier in een fantastische locatie. Maar we hebben ook mooie dingen die de toekomst mee kunnen maken. Als je kijkt naar wat er gebeurt in Leuven rond IMEC, de ASML in Eindhoven, en dan verder doortrekt naar wat er in Aken allemaal gebeurt. We zitten eigenlijk op een van de toekomstaders van heel Europa. Ik ben onderhandelaar voor de Biotech Act. Dat is iets heel ingewikkeld, maar kort samengevat. Het gaat over de helft van onze medicijnen en therapieën worden biotech-based gemaakt nu. We zijn daar in Vlaanderen nummer 1 in. En we kunnen daar nog verder in accelereren als we tenminste de zaken in de juiste richting weten te krijgen. En dat is, vind ik, onze opdracht om daaraan mee te werken. En daarover gaat eigenlijk een stukje in mijn boek.
1: Wouter, een andere vraag. Hoe belangrijk is het dat jij naar Europa gegaan bent voor Limburg? Want ik kan me wel voorstellen dat wij mensen nodig hebben van Limburg die in de Europese Commissie zitten. Hoe belangrijk is dat geweest? Want ja, je hebt de Vlaamse gedaan.
4: Ik heb al van alles gedaan.
1: Ik herinner me de eerste keer dat ik jou interviewde, dat was denk ik in 2009. Ik herinner me ook nog dat ik die dag Rick Torfs ook nog had. Ik weet niet dat
4: herinner ik me ook nog.
1: Ja, toen was jij nog de opkomende CVP was dat toen denk ik nog. Hè? Toen waren jullie nog geen CD&V, denk ik.
4: Ja, het was al CD&V. Ja. Maar ik was nog opkomend.
1: Ja, hij was nog opkomend. En dan, dan zie ik jou later, dus bij die 24 uren terug, waar we ook zo heel mooie gasten hadden. Hoe belangrijk is het voor jou, voor iemand te hebben als Wouter Beke in een Europese Commissie? Als Limburger natuurlijk, bedoel ik.
4: Ja, ik wil mezelf daar niet in opblazen, maar het is wel belangrijk voor onze provincie. Omwille van een aantal redenen. Ten eerste, wij zijn de provincie van de maakindustrie in Vlaanderen. En dat betekent dat wij voor onze industrie, voor onze jobs, voor onze werkgelegenheid, voor onze KMO's heel sterk afhankelijk zijn van de ons omliggende landen. België, Nederland, maar ook voor onze export. En als het in die landen goed gaat, gaat het bij ons ook goed. Als het in die landen, en zeker in Duitsland, slecht gaat, dan gaat het bij ons ook slecht. En we kunnen er samen voor zorgen dat het beter gaat. En dat is een opdracht die we hebben. Limburg heeft historisch vanuit Europa best wel wat fondsen gekregen. De burgemeester Thomas Vint zal dat kunnen herkennen. Hè. Er zijn sociale fondsen, regionale fondsen. EFRO-subsidies die dat er de voorbije 20, 25 jaar geweldig veel geld naar Limburg hebben gebracht, waar we samen met lokale besturen en met privaat initiatief een multiplicatoreffect opgezet hebben, waardoor dat we eigenlijk van een achterstandsregio helemaal zijn bijgebeend. Vergeet niet dat de voorbije 30 jaar wij een paar keer wel geweldige schokken hebben gehad. De schok van de sluiting van de mijnen, de schok van het Fort Genk. Ja. Schokken die dat we iedere keer omgezet hebben in nieuwe kansen. En vandaag krijgen we opnieuw te maken met schokken. In Duitsland bijvoorbeeld, alleen al vorig jaar, alleen al in 2025, zijn er 50.000 jobs verloren gegaan in de automotive, in de auto-industrie. Op 1 jaar tijd. Dat is 10 keren Fort Genk. Het geeft misschien een idee van een impact wat dat voor Duitsland moet geweest zijn. Alles samen zijn er al 150.000, 200.000 jobs verloren gegaan. En men vreest dat we nog 300.000 jobs daar zouden kunnen verloren gaan. En dan kan je bij de pakken blijven zitten en zeggen, ja, het is wat het is. Of je kan zeggen, wat wij in Limburg al een aantal keren gedaan hebben, samen met lokale besturen, met steden en gemeenten, met Beringen, met Genk, met al die mijnsteden en gemeenten, met Vlaanderen, met de provincies, met federaal en met Europa, van te kijken, oké, in elke crisis zit er ook een nieuwe kans, een nieuwe opportuniteit. En we gaan die opportuniteit grijpen. Als je nu kijkt naar Beringen bijvoorbeeld. Ja, toen bij de sluiting van de mijnen zou niemand gedacht hebben dat 25, 30 jaar later Beringen zou staan waar het is, op het vlak van werkgelegenheid, de hele ontwikkeling van de mijnsite. En dat is natuurlijk een werk van lange adem, maar het is vooral een werk van samenwerking en zorgen dat er een plan is waar je probeert samen opnieuw geloof, hoop en toekomst rond te maken.
1: Oké, dankjewel. Ik kijk naar Thomas Vins. Thomas, de eerste keer dat ik jou interviewde, ja, dat was een hele zwarte dag, want het land ging plat, hè? Herinner je dat nog?
2: Ja, juist.
1: Dat was mijn eerste interview. Ik wou,
2: begin COVID, denk ik, inderdaad.
1: Ja, ja, ja, ja. Ik herinner me dat jouw gsm toen gewoon plat... Allee,
2: was hij maar plat toen, denk ik.
1: Ja, ja, ja, misschien wel. Hoe gaat het met jou ondertussen?
2: Ça va, ja. Alles oké. Okay.
1: Ja, want ja, jij hebt ook een geschiedenis met Wouter, hè? Want jij hebt toch ook op het kabinet ja, lang klopt. Gewerkt. Ook samen met jouw andere collega Van Halen, Erik van Roelen natuurlijk.
2: Ja,
1: hè?
2: Helemaal waar.
1: Bel jij Wouter nog veel op?
2: We zien elkaar nog regelmatig, maar het klopt. Ik ben in 2012 de lokale politiek ingerold. Zo op die manier inderdaad bij Wouter de eerste werkervaring opgedaan. Ik denk tot 14, 15 of 16 op het kabinet. Dan eventjes weg geweest naar het provinciaal secretariaat hier in onze provincie. En dan terug naar het kabinet toen dat hij nog partijvoorzitter was. Klopt.
1: Wat is het meest waardevolle dat hem jou geleerd heeft?
2: Vooral ook de menselijkheid in de omgang. Aandacht. Goed, toen dat we daar nog zaten in de wet 89, een gebouw met verschillende verdiepen, ook met alle medewerkers het contact. Niet vanuit een ivoren toren, maar vanuit de beide voeten op de grond. Ook iemand die natuurlijk lokale ervaring heeft en had. Wat natuurlijk ook wel belangrijk is als je vanuit Brussel een partij leiding geeft, dat je toch wel die voeling houdt met de basis. Wat ik misschien nog wel het meest is bijgebleven, is de visie die er toen was. Om jonge mensen kansen te geven, ik herinner het me nog goed. We hadden het Inesto-congres, wat Wouter toen boven het hoofd had gehouden. Dat was, de juiste zinspeling ben ik kwijt, maar iets met nieuwe wijn op de oude ranken, of de nieuwe wijnstokken in de oude ranken. Om inderdaad op de vele en de brede basis die er in de partij zit, om daar ook heel veel jonge mensen kansen te geven, om daar ook het verhaal van onze partij mee te schrijven. Dat vond ik een van de meest knappe dingen die CD&V de afgelopen jaren zeg maar, gedaan heeft, om toch die brede basis die we hebben, om daar ook te zorgen naar de vernieuwing en de omschakeling. En het op een andere manier achter te laten voor de generatie daarna komt. Dat vond ik een van de zaken die mij van toen het meest is bijgebleven.
1: Ja. Heeft Wouter jou ook ambitie gegeven om nationaal te gaan?
2: Ik heb vooral gefocust, denk ik, op het lokale verhaal. Daar lag... ik heb dan in 2016 de kans gekregen om schepen te worden hier in Beringen. Wat het hij toen ook wel stimuleerde. Hij zei ook van, kijk, dat is misschien een goede manier om te combineren. Ook wel de verbinding met Brussel. Dat ik vandaag nog wel ervaar dat toch belangrijk is als je lokaal aan politiek doet, om ook zeker die verbinding met de andere echelons te houden. Want zoals Wouter zei, er zijn heel veel zaken die je samen doet, die overheden samen op een goede manier tot stand brengen. Dan is het toch wel nodig dat je goed je tentakels wat kan uitspreiden. Om daar te zorgen dat je de juiste mensen op de juiste plaats kent.
1: Ja, want ja, we zitten hier bij Woutersgrond. Je kent Anne Schutter uiteraard. Je hebt vorige week met haar ook nog in het...
2: En nog een panel gezeten.
1: In een panel gezeten, ja. Hè? Economie is ook voor jou heel belangrijk, hè? Want als je ziet wat je bij Beamine aan het verwezenlijken bent...
2: Ja, klopt. Sluit een beetje aan, denk ik, bij wat het Wouter zei. Het is 30 jaar geleden dat de mijn, of de laatste mijn, gesloten was. Ik heb dat nooit actief meegemaakt. Ik was 2 jaar toen dat de mijn van Beringen dichtging. Dus een actieve herinnering, die heb ik daar niet aan. Maar ik kan me wel voorstellen dat zeker als lokale beleidsmaker die jaren nadien wel een uitdaging is geweest. Van hoe kan je die hele transformatie doen? Duizenden mijnwerkers die je moet omscholen, die je moet kijken van oké, welke toekomst gaan we daar toch aan kunnen geven? Die mijnen hebben onze hele streek ongelooflijk getekend en gevormd. Hè. Voor de mijnen was dat hier met alle respect waren dat veel keuterdorpjes en boeren die hier actief waren. En die industrialisatie is toch wel op een enorme manier op gang gekomen. Maar dat ook heel veel uitdagingen met zich meebrengt. Hè. Op een bepaald moment wou niemand hier nog naar beneden gaan. Heb je de hele migratie op gang gekregen om daar toch hier het werk te komen doen wat wij eigenlijk niet meer wouden doen. En als je zeker de afgelopen jaren kijkt en de uitdagingen die er in heel de mijnstreek zitten op dat vlak, is toch niet onbelangrijk om daarmee aan de slag te gaan. We hebben vanuit Bering altijd zelf geprobeerd, bijvoorbeeld door industrie- en bedrijventerreinen zelf te gaan ontwikkelen, omdat je op die manier ook wel zelf kan bepalen welk type activiteit je aantrekt. We hebben daar heel sterk in gezet in het verleden op lagescholde arbeid, op veel arbeidsplaatsen, om hier de mensen toch wel aan het werk te krijgen. Dus dat is ongelooflijk belangrijk dat je daar dat ondernemersklimaat ook in je stad kan vestigen. Op dat vlak ook heel dankbaar, hè, dat mensen zoals Anne initiatieven nemen als deze. Want je voelt vandaag de dag heel goed dat we die transformatie een stukje wel aan het omslaan zijn. We proberen ook meer in te zetten op de vrije tijdseconomie. Dat is denk ik toch ook wel de economie van de toekomst. En dan heb je partners nodig als Anne die op de meest unieke locaties. Dit is een unieke locatie, maar als je ooit eens de kans hebt, moet je zeker bij Just Be Mine is langsgaan. Ook een ongelooflijk pand met een zeker karakter. We hebben het ooit vanuit de stad verkocht. Was niet evident om heel veel erfgoed wat je hebt, om dat op een goede manier te herbestemmen. Waar je best, en dat besef ik me al te goed aan, heel wat voorwaarden dan opgelegd om het gebouw, toen dat gebouw in de markt zette. Niet evident voor een ondernemer om daarmee aan de slag te gaan. Maar ik denk wat je vandaag ziet is fantastisch hoe dat het erfgoed opnieuw kan beleefd worden. Want erfgoed, ja, als dat alleen maar stenen zijn om naar te kijken, dan heb je daar niks aan. Dan denk je dat erfgoed altijd moet laten beleven, dat verhaal moet kunnen vertellen. Dat is ook wat er op BeMine gebeurt, waar dat ook hard aan gewerkt wordt. Dat zijn allemaal zaken die vandaag de dag ongelooflijk belangrijk zijn.
1: Ja, ik herinner me nog van die mijnsluiting, Gaston Geens. Hè, die was toen het premier van Vlaanderen. Ik weet niet, heb jij nog Gaston Geens gekend?
4: Ik heb Gaston Geens nog ooit gesproken, ja.
1: Ja, dus dat is ook de man die de eerste Vlaamse minister, dacht ik toch ook. Hè? En ook een heel, heel slimme persoon. Hè? Die heeft heel veel, ja, als je ziet wat hij doet met de Vlaanderse technologie, heeft hij toch op de kaart gezet, dacht ik.
4: Ja, als ik daarnet sprak over iMac bijvoorbeeld, dan is dat een van de zaadjes die door Gaston Geens geplant zijn in de jaren 80 met Vlaanders Technology. Hij was een ongelooflijke visionaire mens. In Leuven is er een straat naar hem genoemd, waar iMac zit, waar de bio-incubator zit.
1: Klopt, ja.
4: Al die toekomstsectoren. En dat is het gevolg geweest van een doordachte visie en die ook aanhoudend vast te houden en door te trekken. En dat is eigenlijk wel belangrijk in de politiek. Ik denk dat mensen worden geconfronteerd elke dag met honderden nieuwe ideetjes die ze de dag nadien al lang vergeten zijn. Van allerlei soorten partijen. Terwijl de vraag is, wat is eigenlijk het gedragen idee waar dat we toekomst mee kunnen maken? En ik denk dat daar wel veel hunker naar is. Ook een positief idee. We worden ook heel veel met negativiteiten geconfronteerd. Terwijl dat er ook heel veel mensen zijn die hunkeren naar een toekomstidee, realistisch. Ik bedoel, we moeten geen verhaaltjes gaan vertellen die niet waar zijn. Hè. Maar je moet mensen wel mee kunnen nemen. En dat doet een burgemeester in zijn stad en in zijn gemeente, zoals Thomas dat nu doet. Om te zeggen, oké, we hebben een bepaald idee. We weten altijd dat als je ergens naartoe wilt gaan, als je verandering wilt, dat je weerstand gaat creëren. En daar gaan we in overleg. Dat zetten we niet naast ons neer. We gaan in overleg. Maar we beginnen wel vanuit een goed doordacht idee van op deze manier kunnen we hier toekomst geven.
1: Oké. Wouter, ik weet ook dat jij een schilder bent. Hè? Net zoals Mark Eijskes schilder jij ook. Hè?
4: Klopt.
1: We hebben hier ook nog iemand hier aan het tafel, Anne van der Linden. En zij maakt heel veel schilderijen met eigenlijk die wijnbouw. Je hebt het misschien al gezien. Hè? Goedenavond, Anne.
5: Goedenavond, Wim.
1: Hoe gaat het met jou?
5: Goed.
1: Hoe voelt dat zo om bij de burgemeester en bij de ex-minister van Volksgezondheid te zitten?
5: Ik heb al lang gedacht dat ik degene van de drie ga zijn die het minste goed kan uitleggen.
1: jouw kunst hier, hè? Leg eens uit eigenlijk. Hè? Die twee eerste, dat heeft echt wel met de mijn te maken, dacht ik. Hè?
5: Ja. Ik heb een jaar of 7 geleden een aantal maanden op BeMine, op de losvloer, schilderijen mogen maken. Ik maak mijn verf zelf van steenkool. De meeste verf maak ik van de steenkool uit Beringen, want dat is de zwaarste. Okay. Maar ik gebruik van alle... Ik heb ondertussen van alle Limburgse steenkoolmijnen ben ik er ook in geslaagd om er steenkool van te verzamelen. Maar ik werk meestal met Beringen, dat is mijn hoofdverf, zal ik maar zeggen. Ik heb lang ook eigenlijk delen van het gebouw gebruikt gehad in mijn werk. Dan zijn er een aantal projecten tussen gekomen waarbij ik altijd mijn steenkool ben blijven gebruiken, maar die visueel, zal ik maar zeggen, niks meer met mijn gebouwen te maken hadden. En nu mijn laatste, dat zijn die twee kleinen die daar hangen. Dat zijn er van dit jaar. Recent ben ik terug begonnen met terug het mijn gebouw, maar dan andere delen die ik nog niet gedaan had, dan vanuit een ander standpunt. Dit zijn er nu waarbij dat ik van boven op de losvloer naar beneden gekeken heb. Ik vond naar beneden kijken in deze locatie ook een passend om op te hangen. Terwijl mijn eerdere werken altijd elementen uit het gebouw gehaald hebben. En nu ben ik het nog wat ruimtelijker aan het trekken. Ja. Dus mijn bedoeling is zo om de verwondering en zo wat, het gevoel van ontzag dat ik heb als ik in dat gebouw ben, van dat proberen over te brengen.
1: Als je dan zo in Beringen op de Mijn, daar een paar maanden verblijft eigenlijk, hè, mm-hmm. Welk gevoel geeft dat dan?
5: Ja, dat is fantastisch.
1: Voel je dan een mijnwerker?
5: Nee, die zitten onder de grond.
1: Ja.
5: Ik bedoel, ik ben ook twee keer een onderaf geweest in mijn leven. Dat was iets bekrompener. Ik bedoel, de losvloer is een prachtige grote hal. Elke centimeter die je daar ziet is eigenlijk een schilderij waard. Al die structuren en dat gebouw dat ademt gewoon historie uit. Je kunt niet anders dan denken aan dat stof en het zweet dat de mensen daar gelaten hebben.
1: Okay.
5: Geweldig wat die gedaan hebben. Hè?
1: Heb je een vraag, Wouter?
4: Ja, als je zegt dat de kolen van Beringen de zwartste kolen zijn, mm-hmm. is er dan zo'n groot verschil in? Want die Limburgse mijnen waren toch met elkaar verbonden. Dat is toch dezelfde kolenlaag? Of zit daar toch verschil in?
5: Er zit toch wat verschil in, want ook in eenzelfde mijn hangt het van koollaag tot koollaag af. Zitten ook nog tinten in. En het kan natuurlijk toeval zijn dat ik nu net van Beringen kool heb meegekregen die veel zwarter is dan dat ik uit de andere mijnen te pakken heb gekregen. Maar ik heb nu toch al van een paar locaties. Ja, bij die andere raak ik niet zo zwart als met die van Beringen. Ik weet niet hoe het komt, maar...
1: Oké. Okay. Thomas, jij kent Anne ook al een paar jaren, denk ik.
2: Ja,
1: hè?
2: Klopt. Leren kennen, denk ik, met de grote werken toen en het hele project dat ze toen gedaan heeft in een van de gebouwen op Beamine, klopt.
1: Ja, want ze heeft ook ooit nog voorgesteld, toen ik jullie allemaal voor de verkiezingen van Beringen had ik iedere kandidaat burgemeester, toen hadden we haar ook uitgenodigd voor haar kunst, omdat zij toch wel heel wat met Beringen te maken heeft, hè. Is het goed als we naar muziek gaan luisteren? Is het goed als we Anne een plaat cadeau doen van The Cure? Ben jij een fan van The Cure?
4: Niet bepaald.
1: Jij wel, hè, Thomas?
4: Maar af en toe kan ik het smaken.
2: Ik kan het wel smaken, absoluut. Ja.
1: Wat wil je horen?
5: Oh, Charlotte Sometimes.
1: Oké.
5: Okay. Mag ook iets anders zijn, hoor. Dat was het eerste wat me opkwam.
1: Ja?
5: Ja.
1: Je bent
5: ik heb ze dit jaar voor de 20ste keer gezien.
1: De 20ste keer?
5: Ja.
1: Ongelooflijk.
2: We zitten met een fan.
1: Ja, dat denk ik wel.

0: Anne van der Linden, dat was voor jou, hè? Anne, hoeveel tentoonstellingen heb je al gedaan? Want ik weet, je bent tegenwoordig ook veel in Brussel te zien, dacht ik. Hè?
1: Ja.
0: Hoe is dat zo ontstaan, dat je daar mag gaan tentoonstellen?
1: Hard werken. ja, hard werken. En voor kunstenaars heb je open calls waar dat je dingen kunt voor insturen. En als je geluk hebt, word je één keer om de zoveel tijd eens ergens voor geselecteerd. Allee, ja, zo verruimt je je netwerk, zal ik maar zeggen. En je, ja.
0: Jouw reviews dat je krijgt, zijn die meestal positief?
1: Gelukkig wel.
0: Ja? Heb je al negatieve reviews gekregen?
1: Nee.
0: Nee. En wat staat er dan meestal in die reviews? Hoe omschrijven ze jou dan?
1: Dat is een moeilijke vraag.
0: Dat is een moeilijke vraag.
1: Ja.
0: Ja, dan stellen we ze gewoon niet, hè. Okay. Misschien kan ik ze aan Thomas vragen, misschien.
2: Want ik zei het daarnet, dat ik de twee werken die ze daarnet beschreef redelijk klein vind, wat ik mij herinner. Mm-hmm. Van de vorige keer, zat Anne vooral op hele grote stukken haar werken maakte.
1: Dat klopt.
2: En dat ik daar toen ook nog zo... Ja, goed, in de grootsheid van het werk was al indrukwekkend, hè, om naar te kijken. En dat je toch in de schakering van de verschillende kleuren... Ja, het nodigt wel uit om naar te blijven kijken. En hoe langer je kijkt, soms dat je wat meer dingen ziet. Hè. Inderdaad, de inspiratie die ze gehaald heeft uit de gebouwen van het mijnverleden. Ja, die herken je natuurlijk als je van hier in de buurt bent. Probeer het wel weer voor te stellen. Dus dat was wat mij wel aantrok aan de werken van haar. De grootsheid die mij dan ook deed denken aan de grootsheid van de gebouwen op onze site.
0: Ja, oké. Okay, Wouter, dat straks ga ik die vraag ook aan jou stellen.
1: Dank je wel.
0: Als je het goed bekeken hebt, natuurlijk. Hè. Nu, Thomas, om terug bij jou te komen. Jij wordt volgend jaar 40 jaar, heb je gezegd, vorige week. Hè?
2: Ja, volgend jaar in mei word ik 40.
0: En je wil nog een marathon lopen?
2: Ja, om een of andere reden is dat in mijn hoofd zo'n... een grotere stap dan toen ik 30 werd, denk ik. Ofwel ben ik dat van toen ik 29,5 was al vergeten hoe belangrijk ik dat vond dat ik 30 werd. Dus ik wou mezelf nog een doel stellen. Ja, goed, ik ben een tijdje geleden terug beginnen met lopen. En misschien is dat wel een mooie ambitie om proberen een marathon te lopen voor mijn 40ste. En als ik het doel niet te ver voor mij uitduw, dan is dat iets waar je kan achterzetten. Hè.
0: Heb je ook al een tijd in gedachten?
2: Nee. Laat ons eerst maar proberen die afstand te lopen. Dan zullen we wel kijken. Maar goed, je kent mij. Je weet dat ik vrij competitief ben. Klopt. Dus tegen dat het zover is, zal ik ongetwijfeld toch wel een tijd of een ambitie op willen plakken. Maar we zullen kijken hoe dat de trainingen wat lopen.
0: Ga je dan trainen met iemand, een looptrainer? Of?
2: Ja, ik ben eigenlijk anderhalf jaar geleden... Ik heb eigenlijk het hele lopen terug heel langzaam terug opgebouwd. Ik heb toen ik in Leuven zat nog gelopen. Op een moment ben ik beginnen sukkelen met mijn knie. Eigenlijk nooit vanaf geraakt. Ben ik beginnen fietsen. Fantastisch. Een probleem bij die knie was elke keer opnieuw opstarten. Elke keer opnieuw de teleurstelling. Dacht, voert, ik stop daarmee. Ik ga gewoon fietsen. Veel fijner. En geen probleem met de schokken. Maar toen ik dan 3 jaar geleden ongeveer ziek ben geworden, heb ik ook bij de kini alles terug wat opgebouwd. Ik dacht, ik ga dat begeleid doen. Want anders dan zit er waarschijnlijk geen rem op om terug de goede fysiek in orde te komen. En die had gezegd, kijk, we gaan die knie gewoon meenemen. We gaan kijken hoe ver dat gaat. En ja, voor ik het wist, was ik toch ongeveer terug aan het lopen. En herinner ik me nog inderdaad, vorig jaar was het dwars door Hasselt. Dat was dan de eerste keer dat ik nog eens 10 kilometer zonder pijn gelopen had. Heel traag opgebouwd. Echt een heel voorjaar, een hele zomer heel traag opgebouwd. En sindsdien is de trein vertrokken en kan ik voorlopig hout afkloppen blijven lopen. Dus we zullen kijken of dat de belasting van een hele marathon realistisch zal zijn of niet.
0: Ja, ik heb misschien een idee, maar het is misschien kort dag. Hè. Je kan misschien zelf in Beringen en Koersel...

0: doet er paal bij. Zelf een marathon organiseren.
1: Ja, ik heb een aantal kameraden die dat in tijden van COVID gedaan hadden. Die hadden getraind voor een marathon. Maar dan was dat weggevallen. Had inderdaad die lokale een lus gedaan. Maar
2: dat zit dan ook in Leopoldsbrug.
1: Ja, voilà. Dan, of dan kun jij mij begeleiden met de fiets, Wouter. Dat is misschien ook nog een optie.
0: Maar dat is misschien wel een idee. Dat zou toch origineel zijn?
1: Ja, klopt.
0: Dat je voor je 40ste verjaardag... Ik herinner me ook...
1: Ik zou graag Rotterdam lopen eigenlijk. Ja, als je mij dan toch... Ik vind Beren een iconische stad, maar Rotterdam vind ik dan toch nog net iets iconischer.
0: Eindhoven is ook met heel snel.
1: Ja, maar Rotterdam past blijkbaar goed in de planning. Ik ben nu bezig ook met een looptrainer. Sander, hele toffe kerel. Die er wel wat begeleid probeert te doen. En die zei me ook al van, ja, Rotterdam was een... als je er al binnen geraakt, dat is een fantastisch mooie wedstrijd om te lopen.
0: Ja, want ik herinner me ook nog jullie collega, Raf ter Winningen. Die ken je natuurlijk. Die heeft ooit wel eens... Ik heb daar toen 2 of 3 keer mee meegelopen, Raf. Ik was toen zelfs nog in Leopoldsbrug. Jo van Deurzen was toen... Ja, ik denk, jij was ook toen aanwezig, hè. Ik heb toen met Raf een paar keren meegetraind, omdat ik zelf ook marathons gelopen heb. Ja. En omdat ik zelf ook, u weet, sportief ben. En ja, ik herinner me nog dat hij 50 jaar was geworden. Jo, en ik dacht dat jij ook in Leopoldsbrug was, want er was nog taart. Herinner je dat niet?
2: Ja, en dat was...
1: Maar je hebt taart is een zwarte erbij. Ja.
0: Maar je hebt niet meegelopen, hè?
2: Limburgse Vlaai. Toen niet, maar zondag hebben we wel samen gelopen.
0: Ja? Ja. Ben jij ook van plan van nog een marathon te lopen ooit?
2: Nee.
1: Dat was heel resoluut.
2: Dat was ook mijn ambitie bij mijn 40ste, maar ik ben intussen de 50 gepasseerd. Dus.
1: Was maar dat ik, gelukt op je 40ste?
2: Nee. Nee, dat was ook mijn ambitie. Nee, ik probeer wel in het weekend, zaterdags en of zondags, een 10-tal kilometer te gaan lopen. Maar...
0: Is dat dan ook voor natuurlijk de stress van de week natuurlijk? Want ik kan me wel voorstellen...
2: Nee,
0: ja.
2: Nee. Weet je, toen ik partijvoorzitter werd, ik was absoluut niet sportief. Nooit geweest. En toen ik partijvoorzitter werd, had ik een kennismakingsgesprek met Elio Di Rupo. Die 20 jaar ouder is als ik.
0: Ja.
2: En die vroeg mij, Wouter, sport jij? Ik zeg, nee. Hij zegt, Wouter, je bent nu partijvoorzitter geworden. Dat is toppolitiek. En toppolitiek, dat is topsport. Als je in de toppolitiek wil blijven, dan moet je vanaf nu gaan sporten. En dus dan ben ik dat maar beginnen doen. met joggen en fietsen en wat zwemmen. En om heel eerlijk te zijn, ik heb nog nooit zo een runner's high gekend. Ik ben altijd blij als ik thuis toekom en ik heb het gedaan. Dan ben ik blij dat ik het gedaan heb. En ik, als ik zondags, meestal is het zondagsmorgens dat ik rond de Merel ga joggen met een hond. En dan heb ik ook zo mijn vaste podcast die ik wil beluisteren. Maar ik ben vooral blij dat het gepasseerd is. Ja. Ja. Maar ik ben ook wel, er wringt wel ook wel iets als het is een weekend niet lukt. Moet ik ook wel toegeven.
0: Ja. Hoe belangrijk is materiaal voor jou? Ik bedoel schoenen?
2: Schoenen?
0: Ja.
2: Ja, zoals je ziet, niet belangrijk.
0: Nee, maar ik bedoel het lopen natuurlijk. Hè.
2: Ah. Ik ben vorig weekend in de Runners Lab hier in Beringen nieuwe schoenen gaan halen. Heb je mij gezien of zo?
0: Nee, maar is dat te belangrijk voor jou?
2: Wel, ik ben dus nieuwe schoenen gaan halen daar. En ze vroegen, wilt je oude schoenen ook eens laten zien? Ik liet ze zien en ze zeiden... Hoe lang loop je er al mee? Ik zeg, ja, ik denk een jaar of 6, 7. Ja, zij is die zijn tot op een draad versleten. Dus zo belangrijk zijn schoenen voor mij.
0: Ja. En dan heb je een nieuwe gekocht.
2: Ja.
0: Maar mag ik ook weten, het merk? Want ik ben nogal met merken, dat weet je niet.
2: Nee. Ze hebben mij gezegd, dat zijn goede schoenen voor u. En dan heb ik gezegd, dat is goed. Dan...
0: Thomas, hoe zit dat bij jou? Want jij bent wel meer een freak, denk ik, hè?
1: Ja, toen ik dit jaar wel wedstrijden begon te lopen, ik wil ook een snelle schoen dan. En, ik ben dan bij een podoloog in Hasselt geweest. Ik heb ook speciale steunzolen nodig, want dat was blijkbaar de oorzaak van mijn loopblessures en andere. Ik heb wel een paar schoenen in de kast liggen die ik voor het een of het andere moment eens kan gebruiken. Ik wissel ook graag wel af. Snelle schoen voor de wedstrijd. Een schoen met wat meer grip voor als ik de bos lopen bijvoorbeeld in Beringen heb gedaan. Dus veel ze tussen de oren, hè? Want je denkt dat dat beter gaat met nieuwe schoenen of dat het allemaal veel vlotter gaat.
0: Ik weet niet, ik had 3 weken geleden bij mij Christophe Rozen, ik weet niet of die naam iets zegt, die heeft zo dat appje ondertussen 160.000 abonnees. En ik vroeg ook aan hem, die speciale Nike-schoenen, die 500 of 300 euro kosten, gebruik je die? Ja, zegt hem. En dat heeft ook een effect. Je gaat ook sneller lopen. Nu, zelf ben ik niet iemand die ik heb zelf... Ik denk nog een 15 paar loopschoenen staan thuis. Maar zeker niet die snelle of zo.
1: Maar daar moet je blijkbaar echt snel voor kunnen lopen. Want ik heb me ook eens laten vertellen, die schoenen met een carbonplaat. Ja, als je gewoon aan 6 minuten de kilometer loopt, heeft die schoen geen zin. Hè? Die schoenen beginnen hun vruchten af te werpen als je al snel kan lopen. Om dan nog dat tikkeltje extra te geven. Dus, ja.
0: Oké.
3: Hoe snel loop je?
1: Dat varieert. Mijn halve marathons heb ik aan 4,45 de kilometer gelopen. Dus dat is dan 13, 14 kilometer per uur.
3: Oh, mooi.
1: Het snelste was een halve marathon. Maar goed, dat was niet zo snel. Dat was onder, ik denk, 1 uur 38 ongeveer voor 21 kilometer. Ja. Maar dan ben ik wel choco, hè.
0: Ja, dat is waar. Maar dan 3 dagen ben je dan wel terug opgewekt.
1: Dan kriebelt dat opnieuw. En dan,
0: om af te sluiten, Wouter. Jouw boek, Houvast of Houtgreep. Ik heb gehoord van jou gisteren ook dat je daar lezingen voor doet. Morgen ga je naar Essen. Waar heb je nog lezingen in de buurt hier over jouw boek?
2: Vorige week ben ik in Tongeren geweest. Morgen in Essen. Overmorgen in Lokeren. Ik ga er heel Vlaanderen mee rond, als ze mij vragen.
0: Ja, als ik dat zie, Houvast of Houtgreep, hoe zie jij de toekomst?
2: Dat zal echt van ons afhangen. Er zijn veel zaken waar we geen grip op hebben. China, Xi Jinping, daar hebben we geen grip op. Amerika, Trump, daar hebben we geen grip op. Poetin, Rusland, daar hebben we geen grip op. Waar we wel grip op kunnen krijgen, dat is hoe we zelf in Europa onze toekomst vormgeven. Als wij kunnen zorgen dat we in Europa echt een eengemaakte markt hebben, dan kunnen we onze groei omhoog krikken. En als we onze groei omhoog kunnen krikken, betekent dat meer jobs, meer belastingsinkomsten en kunnen we ook ons sociaal model houden. Als we in Europa kunnen komen tot 1 Europese defensie in plaats van een fragmentatie van 27 legers, ja, dan kunnen we onze veiligheid zelf in handen nemen. Maar dat hangt echt wel van onszelf af. En dat is denk ik de grote uitdaging. En er zijn zo'n aantal zaken waarbij dat regeringsleiders vaak zeggen, ik weet wel dat dat moet, maar de bevolking is daartegen, dus we gaan dat niet doen. Maar bijvoorbeeld als het gaat over een Europese defensie, dan is 80% van de Europeanen die zegt, daar moeten we naartoe gaan. Dus het probleem ligt niet bij de bevolking. Het probleem ligt bij leiders die hun macht, hun nationale macht, niet willen afgeven. Terwijl dat de enige manier is om een vuist te maken. Ik begin en eindig mijn boek met een gesprek dat ik had met Slitsko, dat is de burgemeester van Kiev. En dat is een oud bokser. Een boom van een kerel, 2,10 meter groot, met zo'n klauwen van handen. En ik gaf hem een hand en ik maakte een grapje over zijn hand, want mijn hele hand was kleiner dan zijn vinger. En toen zei hij, ik heb al vaak met mijn vingers een tegenstander kunnen pijn doen in de boksring. Maar ik heb nooit iemand kunnen neerkloppen. Dat heb ik alleen maar kunnen doen door daar vuisten van te maken. En hij zei, Oekraïne, dat is maar 1 vinger. Maar samen met Europa kunnen we wel een vuist maken. En kunnen we ten aanzien van Poetin wel zeggen, zo gaat dat niet. En dat is met Europa ook. Samen zijn wij, België alleen, dat is geen vinger, hè, dat is een pinkske.
0: Ja.
2: Maar samen kunnen we wel een vuist maken en kunnen we die toekomst wel borgen voor de mensen.
0: Ja, maar krijgen wij in Europa ook, want daar schrijf je ook over, Peter Thiel, je kent hem goed, hè, man die, een developer, hij heeft ook een filosoof, die filosoof moest hij nu nog leven, die zou zich iets omdraaien, hè, want de filosofie die hij gebruikt, hij denkt dat die filosoof zo dacht, hè, je kan me volgen denk ik wel.
2: Ja, absoluut, Peter Thiel is de man die zegt dat vrijheid en democratie niet samengaan. En dat vrijheid te verkiezen is boven democratie. En dat is eigenlijk wel een hele vieze gedachte. Want na de val van de Berlijnse muur dachten wij, ook na de Tweede Wereldoorlog, dachten we dat vrijheid en democratie wel samen gingen. Dat die twee, dat een Siamese tweeling was. En hij zegt, nee, dat gaat niet samen. En dus wij moeten vrijheid kiezen. En democratie staat dat in de weg. Want democratie, dat betekent regels. Ja, dat betekent inderdaad regels. Dat betekent regels met rechten en plichten. Dat zijn regels om de zwakken te beschermen en om sterke kansen te geven. Dat is democratie. Maar de vrijheid die hij voor ogen heeft, dat is de vrijheid van de sterkste. Maar dat is de vrijheid van de schapen als er wolven in de buurt zijn. Dat is de vrijheid van de kippen als er een vos in het hok zit. Dat is geen vrijheid.
0: Maar die hebben we hier ook.
2: We hebben hier ook vossen. Dus, en wolven.
0: Ja. Mag ik jullie bedanken voor het gesprek dat jullie hier aanwezig waren. We hebben hier nog een wit bord. Wil je daar een quote op schrijven? Want dat is iets dat ik van iedere gast vraag. Dat ze een quote erop schrijven om nog meer naar de verbinding te gaan. Dank je wel. En ik zou zeggen tot later.
2: Jij zei bedankt.
1: Veel plezier.
3: Dank je wel.
2: En veel succes.
0: Dank je.

did you find yourself? Were you created?

drain pipe, doing things he helped prohibit.

0: Ja, ons eerste uur zit erop met Wouter Beke, Thomas Vins en Anne van der Linden. We hebben al opnieuw twee gasten. Eén gast die is bij mij. Vorig jaar, denk ik, ergens in september, oktober, was die bij mij, Thierry de Baas. Topchirurg heb ik jou nog toen genoemd. Hè? Maar jij hebt toen tegen mij gezegd, je bent de chirurg van het gewone volk.
1: Ja, inderdaad. Het woord top is alleen als je op tv komt. En tot nu toe ben ik alleen op de radio gekomen, dus ik ben gewoon chiller.
0: En vandaar dat ik jou bij Ben Lambrechts gezet heb. Hè. Ben is de bekendste Limburger. Jij kent het hem niet, hè?
1: Nee, maar ja, Limburg is
2: je had maar harder moeten studeren.
1: Een verre uithoek, hè, Limburg.
0: Ja, maar nu heb jij hem leren... Allee, toch al een beetje, hè? Want ja, mensenkennis heb jij ook wel, hè? Omschrijf hem eens.
1: Mensenkennis, ja. Ik kom natuurlijk heel veel in contact met mensen. En het is wel nuttig als arts om de mens te kunnen inschatten. Omdat je moet weten hoe dat je hem kunt behandelen. En hoeveel dat je zelf in handen moet nemen. En hoeveel dat je in de handen van de patiënt zelf kunt laten.
0: Dat is waar. Thierry, toch nog even. Hoe is het met jou? Want een paar maanden geleden heb jij wat pech gehad, denk ik. Hè?
1: Het leven neemt soms bijzondere wendingen. Maar als je het nog kunt verder vertellen, is alles goed, denk ik.
0: Ja. Je hebt ook die 188 treinen vandaag kunnen doen. Hè?
1: Zonder probleem.
0: Okay. Ik zou zeggen, welkom dat je hier bent vandaag bij ons.
1: Dank je.
0: Ben Lambrechts, ja, hoe gaat het met jou?
2: Ja, eigenlijk goed. Het academiejaar is gestart. En ik voel mij, zoals altijd, 14, 15, 16 jaar. Dus ik ben heel goed gemutst. Er waren weer heel veel nieuwe jonge mensen en minder jonge mensen die ik
0: onder ogen zocht.
2: Ook veel uit Beringen hier, uit de contreien.
0: Ja. Maar zelfs de minister?
2: Ja, ik heb haar onmiddellijk een sms gestuurd. Het is nu, moet je naar mij luisteren. En weet ik ook mij van strafstudie kan bedienen. Ze kon ermee lachen.
0: Ja, ze kon ermee lachen. Ja,
2: ja. Ze stuurde smiley.
0: Ja, want hoe vind jij het onderwijs vandaag de dag?
2: Oh, dat is geen simpele vraag, hè, vriend.
0: Nee, maar daarom stel ik ze ook aan jou.
2: Ik moet eerlijk zeggen dat het onderwijs verdient aandacht. Hè. En het onderwijs is natuurlijk heel breed, want je hebt natuurlijk ontzettend veel niveaus. Maar ik denk wel, ja, men praat over de PISA. Hè, ja. PISA of andere meetinstrumenten. En het is maar een meetinstrument, het is een momentopname. Maar als dat jaar na jaar uw reputaties gaat over België en over Vlaanderen, dat onze jongeren minder goed kunnen lezen en minder goed kunnen tellen, dan kun je draaien en keren zoals je dat wil. Dat is niet goed. En dan moeten we dat rechtzetten. Maar er zijn nu inspanningen, geconcentreerde inspanningen gebeuren. En eigenlijk is dat geen grote toverformule. Dat is zoals toen ik jong was, gingen we naar de boekerij. En dan moest je veel lezen. En dan ging meester Roger met zijn stopwatch langs u staan. En dan moest je lezen en nog eens lezen. En dan kreeg je niveaus. En dat zijn ze nu ook aan het doen. Jongeren meer te laten lezen en die goesting geven. Want waar je ook je beweegt, ook digitaal, moet je lezen. En moet je ook, zelfs ChatGPT moet je lezen. En daarnaast, als je dan goed kunt lezen, word je ook slimmer. Want dan krijg je nieuwe informatie die anders nooit tot u zou komen. En dan kun je bijgevolg ook kritisch zijn. Ook voor ChatGPT en alles wat er op je afkomt. En dat we dan ook wat beter kunnen tellen, vind ik iets minder belangrijk. Maar vind ik ook belangrijk. Want je kunt niet tellen als je niet kunt lezen. Dus lezen is nog belangrijk. Juist de volgtijdelijkheid. Dus ik heb echt hoop dat in de toekomst met een geconcentreerde inspanning, dat we daar terug gaan komen. Gewoon meer aandacht aan geven. En alles wat je aandacht geeft, dat groeit.
0: Mark Koenen vertelde mij ooit eens... vertelde mij ooit eens dat jij hem gevraagd had om docent te worden.
2: En, hij stond mij gekropen, smekend, om bij ons te mogen werken. Zo, dat is de waarheid.
0: Dat is de waarheid.
2: Ergens tussenin.
0: Hij zag daar de grote versterker en hij zei... Dat is een goede directeur, want die houdt van muziek. Hè?
2: Dat is een anekdote die echt waar is. Hij kwam op mijn bureau en hij moest eigenlijk een formele selectie doen. Maar hij had zo'n formele selecties met Mark Koenen. Dat is nu niet echt aangewezen. De voormalig directeur van de VRT, dat iedereen weet waar we over spreken. En ook columnist en de man die Humo mee kleur gegeven heeft ook altijd. En de man die zag mijn versterken en zegt, ja, dat moet hier wel een fantastische hogeschool zijn. En... Dat is een hele slimme mens, Mark Koenen, dat weet je. En hij had ook gelijk.
0: Dat is een socioloog, zeker, hè?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet, maar hij had gelijk. Ja. En hij is dan hoofd geworden van onze opleiding journalistiek.
0: Oké.
2: Okay, fijne man, ik zie die echt nog altijd graag.
0: Ja. Thierry, ja, jij hebt KU Leuven gedaan, denk ik, hè? Als West-Vlaming, ja, want je Oost-Vlaming ben jij, denk ik.
1: Nee, West-Vlaming, wel, geboren in Oost-Vlaanderen, gewoond in West-Vlaanderen. Maar ik ben begonnen in Namen, ik heb mijn kandidaturen... mijn bachelor's tegenwoordig in Namen gedaan. En dan ben ik naar Leuven gegaan. En in mijn specialisatie ben ik ook nog eventjes in Gent gepasseerd. Ik heb eigenlijk mijn specialisatie in alle Vlaamse provincies gedaan.
0: Ja. Ik herinner me ook dat jij vorige keer zei dat jullie met zessen waren. En dat jij de domste was.
1: De jongste en de minst slimme, zeg ik tegenwoordig. Dat klinkt beter.
0: Ja, oké. Ben je nu al terug wel slimmer geworden?
1: Wordt niet iedereen elke dag een beetje slimmer? Of elke dag een beetje dommer, een van de twee? Ik word misschien slimmer, maar mijn broers en zussen worden ook slimmer. Dus ik blijf de dag te komen. Hè.
0: Ja. Vertel eens, orthopedie, hè.
1: Ja.
0: Hoe gaat dat bij jou in te werken? Ja, want je zei dat je voor het gewone volk...
1: Ik werk in turnout en wij werken voor... Iedereen die komt is welkom natuurlijk. Als de koning zou komen, zouden we hem met evenveel zorgen behandelen als Jan met de pet. Maar ik doe orthopedie en een beetje specifiek, ik doe traumatologie. Ik doe dus alleen fracturen. Wat dat eigenlijk al een beetje een droom was als kind, wilde ik iets met geneeskunde doen, maar ik wilde iets met ongevallen doen. En dat was al vrij lastig als student, want als we het over ziektes en bacteriën en virussen hadden... Professor Van Rans gaat niet graag horen, nee. Maar was dat mijn ding niet. Ik wilde alleen de anatomie en de beenderen en de fracturen kennen. Dus dat was een beetje een nadeel dat ik al zo goed wist wat ik wilde. Natuurlijk heeft het ook zijn voordeel omdat je er dan gemotiveerd voor kunt gaan.
0: Ja, ik weet ook iemand, jij bent ook iemand die heel veel over gezondheid praat, hè? In jouw boeken ook. Mm-hmm. Hè? Over alcohol, maar ook over suiker, noem het allemaal maar op natuurlijk. Hè? Dat schrijf je ook in jouw boeken natuurlijk. Hè?
1: Wel, ik heb een boek geschreven inderdaad over sterke botten en soepele gewrichten. Dat is dan zeer specifiek. En we moeten wel zeggen dat roken en alcohol een zeer slechte invloed hebben op botten en gewrichten. En wat mij frustreert soms is dat ik zie hoeveel dat alcohol genormaliseerd is, maar ook hoeveel schade dat het brengt bij mensen. Mijn collega's oncologen, dus kankerspecialisten, worden dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van roken en alcohol ook. Maar mijn collega en echtgenote psychiater komt ook in contact met alcohol. Ik zelf zie heel frequent mensen die iets gebroken hebben, niet omdat ze zat zijn, je hebt er altijd die zat zijn, maar omdat ze wat ontremd zijn, sneller tegen de muur kloppen of sneller met de fiets vallen, omdat ze toch gedronken hebben en uw reactiesnelheid en uw reactiesnelheid, maar ook uw verstand vertraagt wat. Dus alcohol is voor mij toch wel een boosdoener op alle vlakken. En ik ben eigenlijk weinig voorstander van alcohol en zeker van het normaliseren van alcohol. En wat mij soms frustreert is dat zelfs jonge mensen die toch alle gevaren nu al kennen en weten tot wat het leidt, toch beginnen drinken. Dat ook onder studenten wordt het gezegd, het is normaal. Het is normaal dat je drinkt, dat je regelmatig zat bent, dat je naar een kantus gaat. En ik zou graag die gewoonte kunnen verbreken, maar het is geen gemakkelijke strijd.
0: Oké, ik kijk naar Ben Lammers. Hoe gaat dat in PXL? Wordt er nog veel gedronken?
2: Ik moet zeggen dat ik daar geen grote studies rond gedaan heb. Dus dat is puur empirische ervaring. Maar onze studenten, dat zijn niet meer de wilde fuifbeesten. Zoals, misschien als ik zo'n beetje naar u kijk, mijn vermoedens kan hebben. Maar dat zijn eigenlijk brave mensen geworden eigenlijk. Die graag een café latte gaan drinken. Die eens gaan winkelen. Dus je hebt natuurlijk wel wat kantussen en nog wat verenigingen. Maar die zijn eigenlijk dun bevolkt. Toch wat Hassel betreft en zo. En ik zie dat ook in Leuven. Dat toch de rust wat weer een keer is. En ik hoop... Maar dat zou ik toch eens moeten onderzoeken. Of aan een van onze onderzoekers moeten vragen dat ik de jeugd toch minder alcohol gebruik. Maar misschien zijn er andere dingen die ik niet kan detecteren. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar ik heb de indruk dat dat vroeger nog veel genormaliseerder was dan dat vandaag is. Hè.
0: Ja.
2: Als ik naar mijn eigen kinderen al kijk, is het nog vele malen rustiger dan ik om me heen kijk. Nu, ik kom uit het blueswereld, dat was wel een bijzonder milieu. Hè. Dat moet ik wel even meegeven.
0: Ja, want je was
2: wel de grootste toof van Europa als je naar het bluesfestival op Peer ging.
0: Ja, met Blues Lee, daar ben je eigenlijk, hoe lang heb je daarbij gespeeld?
2: Ik ben daar begonnen in 1995, denk ik. Ik ben gestopt in 2003-2004, denk ik. Zo.
0: Ja. Steven de Bruin, die ken jij ook goed. Hè? Ja. Hij is ook zoals jou een mondharmonica-speler.
2: Ja, ik vind hem wel een hele echte mondharmonica-speler.
0: Toets Zielemans heeft ooit tegen hem gezegd dat hij beter was als Toets zelf. Hè?
2: Ja, je kunt dat moeilijk vergelijken. Toets was natuurlijk, dat is zoals je gitaristen hebt. Wie is de beste gitarist ter wereld?
0: Eddie Van Halen.
2: Ik zou, ja, die goût et die couleur, onder de spiekpa. Maar Toets kon bijvoorbeeld, die speelt heel zuiver, terwijl Steve, en ook ik op mijn manier, veel vettiger schuur. Dat doet meer pijn dan bluesmannen. Dus dat zijn eigenlijk wel hetzelfde instrument, en zelfs een ander instrument, want wij spelen veel diatonen, Steve speelt wel allebei heel veel. Dus het zijn eigenlijk moeilijke dingen om met elkaar te vergelijken. Maar Steven de Bruin hoort wel bij de wereldtop. Voor dat even te zeggen dat Toets dat was, dat weten we. Maar Toets was eigenlijk een hele goede gitarist. Hè. Daar is hij mee begonnen. En ongelooflijk kon hij goed fluiten. Hè.
0: Ja, kon jij dat goed fluiten?
2: De meisjes achterna fluiten, ja.
0: Want hoe ben jij in die blueswereld terechtgekomen? Wie heeft jou geïnspireerd?
2: Nou, daar heb ik, we hadden bij ons de Giro van Boekt. Boekt Zolders, ik zie het erachter liggen. Hè. En dat werd daar met een paplepel ingegeven. Dus wij hadden de fuif van de Giro heten, de healer party, naar echte healerplaten. Dan hadden wij Boekt Blues, was ons festival. Ja, alles draaide daar om blues. Als we 's morgens op kamp wakker werden, zo, wake me up, darling. Zo werd je wat. Wij, popmuziek was ons vreemd. We hadden coal mine blues als thema's. Dus ja, wij werden daar echt geïndoctrineerd. Dus dat wordt dan een deel van jezelf.
0: Ja, want ja, jij bent al heel lang PXL-directeur. Ja. En iedereen weet dat jij de man bent met de mondharmonica. Je hebt ze ook trouwens bij, heb je juist gezegd.
2: Altijd, dat is mijn talisman.
0: Ja, je gaat dan... zijn er bijvoorbeeld docenten bij jou die zeggen, daar heb je het meer?
2: Ja, maar dat durven die niet zeggen. Het is een complete dictatuur in onze hogeschool. Als je dat zegt, ja, dan moeten we helaas afscheid van u nemen of u laten verdwijnen in een of andere mijnschacht of zo. Nee, ik hoor dat weinig, omdat ik probeer er wat spaarzamer mee om te gaan. Maar de laatste tijd kriebelde het weer veel. Ik heb nu 2 dagen geleden met een van mijn absolute heroes mogen spelen. Samen Guy Zwin heb ik nog mogen spelen. Dus ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Maar je moet het doseren. Daarom ben ik ook gitaar beginnen te spelen. Want dat trekt wel niet op zoveel, moet ik eerlijk zeggen. Maar,
0: Heeft het te maken met humor dat jij nog altijd de PXL-directeur bent? Want ik denk, je gaat ook met de dingen heel anders om, denk ik.
2: Ja, ik ben natuurlijk wel benoemd, dat helpt. Hè. Een benoemd ambtenaar, daar raak ik eigenlijk moeilijk vanaf. Maar mocht het niet zo goed gaan met onze hogeschool, dan zouden onze bestuurders snel daar zijn. Nee, ik denk dat ik... Mijn ADHD helpt. Ik hou van heel veel vernieuwing. Dus ik ben na een paar jaren alles al een beetje beu. Dus, en ik hou wel wat goed is, maar probeer ook wel genoeg vernieuwing in onze hogeschool te zetten. Ik denk ook dat we de hogeschool goed opbouwen door samen te werken met de buitenwereld. Hè. Als ik op het Vlaams parlement hoor spreken over... Dan zijn er 3 hogescholen die vernoemd worden. Wij zijn er 1 van en wij zijn blijkbaar exquis heel goed in het samenwerken met bedrijven en opleidingen. Duaal leren, alles werkplek leren. Zijn wij de beste van Vlaanderen, zoals men zegt. Dus het samen opleiden, dat denk ik wel dat ik met mijn ADHD en mijn netwerken dat wel heb kunnen realiseren samen met al mijn collega's. Ja,
0: ja. Je zegt ADHD. Vorige week heb ik nog een lezing van Lieve van Lommel, die kennen jullie ook. Lieve van Lommel is de man van Foodmaker, ja. Company heeft bijvoorbeeld, die betaalt hem elke maand veel geld voor reclame te maken voor hem. Die zei vorige week ook nog, dankzij mijn ADHD ben ik de persoon die ik vandaag in de wereld ben. Ja.
2: Nu, ik moet zeggen, ik moet daar natuurlijk niet in overdrijven. Dat kon ik vroeger echt niet toen ik jong was. Gaan stilzitten en een boek lezen, dat kan ik nu wel. Ik kan uren naar podcasts luisteren, radio luisteren. Ik kan dat ook terugspoelen en opnieuw beluisteren om diepgang te krijgen. Dus die kwaliteit heb ik wel. Maar ADHD is, ik moet natuurlijk, het is ongelooflijk veel discipline schakelen. Ik heb hier de eer om naast een echte specialist te zitten. Toch ook in onze volksmond noemen we daar een specialist ook. Ja, ja. Hè? Omdat die in een discipline heel heel sterk is, maar hij heeft het wel verbreed naar de hele gezondheidszorg. Dat vind ik knap, maar hij blijft een sterke... Ik weet eigenlijk van alles wat, maar niks te goed. En dat is mijn discipline. Van alles wat weten, maar niet te goed. En ik heb de eer en het genoegen om met alle disciplines, met stakeholders te mogen ontmoeten. Dus dat is onze discipline. Dat is een eer. En dan moet je wel snel kunnen schakelen. Maar alle vernieuwing ligt daar waar disciplines elkaar ontmoeten. Hè. Daar liggen er nu de vernieuwingen ook.
0: Ja. Thierry... Jouw vrouw, ja, ze staat in het onderwijs, hè? Thomas Moorschool, denk ik.
1: Ze stond in het onderwijs. Dat is sinds kort gestopt. Maar ik wil het eventjes hebben over het feit dat je zo zegt, ja, dat die ADHD helpt mij. En ik vind het leuk om te horen, want tegenwoordig worden heel veel ziektes, tussen aanhalingstekens, of zelfs trauma's, als nadeel aanzien. En je moet een beetje... medelijden opwekken. Ah, ik heb ADHD, ik moet een speciaal statuut krijgen op school of op het werk. Of ik heb een zwaar trauma. En dat is natuurlijk allemaal misschien niet zo leuk, maar het heeft ook voordelen. En ik denk dat je niet van alles een ziekte of een pathologie moet maken. En ook niet altijd moet willen helpen met alle soorten medicatie. Maar gewoon de voordelen van nemen. Ik kan me inbeelden dat met je ADHD dat je misschien geen chirurg moet worden.
2: Maar dat zou ik echt niet aanraden. Maar anderzijds, ik heb meer vertrouwen in robots dan als ik chirurg
1: zou. Maar anderzijds, als je inderdaad op één iets gefocust bent, kun je ook geen directeur worden. Want je zult te veel micromanagement doen. En dus elke persoonlijkheid met voor- en nadelen heeft zijn voordelen. En ik vind het leuk om te horen dat geen pathologie is. En dat is ook zo met veel andere aandoeningen. Autisme, ja, dat zijn nu de mensen die super gespecialiseerd kunnen zijn.
2: Absoluut.
1: Die inderdaad absoluut geen directeur gaan kunnen worden. Maar geeft die een taak in de IT bijvoorbeeld, gaan die dat waarschijnlijk beter dan ChatGPT kunnen doen. En dat vind ik wel leuk om te horen, dat het geen pathologie is.
2: Great minds think alike. Dat vind ik heel fijn dat u dat zegt, want dat is echt mijn basiscredo eigenlijk. Hè. Vroeger werd dat ook gezegd. Ik ben heel modern, hoop ik. Hè. Hoewel het woordje modern is niet meer zo modern eigenlijk. Maar goed, ik ben heel modern, ik ben progressief, kijk naar de toekomst. Ik heb ook de eer en genoeg om veel te mogen proeven van nieuwe dingen. Maar tegelijkertijd ben ik ook heel conservatief. Mijn ouders zeiden, doe door, man. Hè. Doe gewoon door, wat er ook gebeurt. En soms moeten we het ook niet groter maken. We moeten dingen die moeilijk zijn soms ook proberen te verkleinen. En alles wat je niet kapot maakt, maakt je sterker. Dat zegt buurman, dat is een goede vriend van mij. Hè. En dat vind ik mooi dat u dat zegt, want dat is positief, dat is ook academisch optimisme. Hè. Naar de positieve dingen kijken. En dat versterken. Ik vind het mooi dat u dat zegt. Hè.
0: Ja. Ben, jij bent bij de Giro van Boekt geweest.
2: Ja.
0: Ben jij dan ook leider geweest?
2: Ik ben ook leider geweest. Ja, ik denk 3 jaar of zo ben ik dat geweest. Ja, ben ik leider geweest. Sorry voor die kinderen. Mijn excuses. Maar ze komen nog terug naar mij. En ze hebben gezegd, vonden mij toch een fijne leider. Ze zeiden, je nam ons altijd mee op tochten en overal naartoe gaan. En je bracht je ook mee naar... Ik was ook heel verliefd, dus ik nam die dan mee naar Berkenbos. Dan was ik ook naar mijn lief, want ik daar ook weer geweest. Maar ik had dan... Dus je moet middel en doel.
0: Ja. Maar ze zeggen altijd Giro-leiders en scouts. Ben jij scoutsleider geweest?
1: Ik ben scoutsleider geweest.
0: Dat zijn meestal... dat is de toekomst, zeggen ze altijd.
2: Ja, en ik ben ook blij dat de jeugdbeweging het eigenlijk nog nooit zo goed gedaan hebben als nu. Ik hoor dat dat geborgenheid geeft, structuur biedt. Dat ook veel jonge mensen daar met veel plezier naartoe gaan. En dat alle standen daar elkaar kunnen ontmoeten en samen spelen. En dat die gsm af en toe eens aan de kant mag gaan. Ik denk dat dat een goede zaak is. Daar ben ik blij om.
0: Ja, als we dan terugkijken naar het PXL... jullie hebben weer nieuwe richtingen, denk ik. Hè?
2: Ja, dit jaar hebben we even moeten passen. Want elke keer als je een nieuwe richting moet oprichten, dat kost onnoemelijk veel miljoenen euro's. Dus we hebben na de toegepaste psychologie, die zijn er 4 waard. Want er zijn er onmiddellijk in 1 smak. Zitten we nu, denk ik, aan 1300 studenten. Dat betekent, je moet dat ook prefinancieren. Dat kost ongeveer 90 miljoen euro op een periode van 10 jaar. Waarvan je 33 miljoen euro uit je... reserves van de hogeschool moet halen. Dus ik ga even passen nog in de toekomst. Misschien een paar interessante graduaatsopleidingen. Dan zie ik nog wel het levenslicht laten zien. Maar we moeten goed nadenken. Welke opleidingen doen? Welke specialisaties zijn er nodig? Want we hebben eigenlijk al een heel hybride school. En zoals ik zei, je kan ook mensen proberen op te leiden. Maar het is ook heel belangrijk dat ze heel wat nieuwe dingen telkens leren kennen. Dus je kan hen een discipline leren. En niet als je echt gediplomeerde beroepen hebt met beroepstitels enzovoort. Daar moet je heel voorzichtig rond zijn. Ik heb graag een verpleegkundige, echt een verpleegkundige is. Maar er zijn ook onnoemelijk veel beroepen die we nu nog niet kennen. Of die gaan veranderen. En waarvan je eigenlijk moet binnen een hogeschool kennis aanleren, maar omdat je dan ook snel andere kennis kan aanleren. Want eigenlijk zijn er maar 27% van de mensen die het beroep uitoefenen de laatste 10 jaar waarvoor ze gestudeerd hebben. En de wereld verandert wel heel erg hard.
0: Dat klopt. Jullie hebben ook een muziekafdeling, hè?
2: Ja.
0: Portland bijvoorbeeld, iemand die bij ons ook op de radio ook nog begonnen is.
2: Ja.
0: We herinneren hem nog als 15-jarig jongetje. Die belde me...
2: Jente.
0: Jente, die belde me elke week op van... mag je nog eens komen spelen?
2: Hij is echt entrepreneur, ik zie die jongen graag.
0: Was dat ook een idee van jou om dat op te richten?
2: Och, je weet, mooie projecten hebben vele vaders. Ik moet eerlijk zeggen dat dat ontstaan was vanuit de muziekodromen. Koen van Duffel, klopt, maar ook Chokri was een van de vaders. En ik denk dat ik ook... Ze hadden iemand wel die didactisch sterk was. En ze dachten, die jong heeft toch een sixke. En dat is, die is bekend niet zo muziek. En ik vind, ben nog altijd heel erg trots op dat we gedurfd hebben. Want natuurlijk, zelfs uit de muzieksector, zelfs van muzikanten, kregen we veel tegenwind. Terwijl nu iedereen zegt dat we toch een gevestigde waarde zijn. Als je kijkt wie daar uitgekomen is allemaal. En niet alleen naar muzikanten toe, maar ook vooral naar techniek. Wat we op dat terrein, dat zijn de dingen die je eigenlijk niet ziet, maar wel zou moeten horen. Denk ik dat we grote stappen gezet hebben. Ook in Limburg toch wel een vuurtoren zijn geworden voor onze provincie. Daar ben ik heel trots. Ik ben trots dat ik moet eigenlijk nederig zijn. Ik heb heel wat studenten die ik tegenkom en die ik grotere goden vind dan de grote directeur van de PXL. En Jenten is daar zeker eentje van. En ik ben ook blij dat ik met hem mocht meespelen afgelopen zomer op Blue Spear. Hè. Ja, ik heb hem eigenlijk moeten smeken bijna. Zoals Koenen bij mij moest komen smeken.
0: Echt waar?
2: Ja, nee. Hij zei, speel op Blue Spear, kom je niet meespelen, zei hem. Want hij weet dat dat mijn festival is en mijn heimat. Hè.
0: Ja, wie is de grootste muzikant waar jij mee samengespeeld hebt? Want jij hebt toch met heel wat bluesmuzikanten ook gespeeld.
2: Ik heb samen aan de Pisbak met Van Morrison gestaan, maar dat kan ik niet moeilijk musiceren genoemen. We hebben wel ritmes samen geplast, maar dat telt niet mee, denk ik.
0: Louis van Dievel heeft ooit met Lou Reed geplast.
2: Ah ja, chic. Die is hier in Hasselt nog geweest.
0: Over de... Ik heb ooit in de Abdij van Averbode, ik was er dan een lezing naar een communicatie geweest. En daar stond ik naast minister Peters nog. Die was toen nog...
2: Allee, goed. Maar ik ben in de buurt geweest van B.B. King, want die was ook een bluespeler.
0: Ja.
2: Ik heb niet zo ver van Little Richard afgekomen. Ik heb met Ike Turner mogen spreken, maar nooit meer gemusiceerd. Dan denk ik dat toch, als ik zo alles mag optellen... Is dat toch C6 Steve dan geweest? Maar ja, die niet iedereen kent. Maar in de blueswereld is toch wel een renommee. Heb ik 2 jaar geleden Bluespeer mee mogen afsluiten. En eigenlijk ben ik een hele dommerik. Want hij heeft eigenlijk gezegd... Call me anytime, Mr. Lamp. Want hij vond dat wel grappig. Hè? Mr. Lamp. En dan, dus ik mag eigenlijk over waar hij speelt... Mag ik bellen, mag ik naar het festival gaan en een nummer meespelen. Ik zou eigenlijk die show even aan de kant moeten schuiven... En daar toch eens gebruik van maken. Hè?
0: Ken jij Remco van Damme?
2: Nee, die ken ik niet.
0: Dat is ook iemand die heeft nu een boek uitgebracht. Dat is misschien wel interessant voor jou. Robert Johnson.
2: Ah, ja, ja.
0: Dat boek komt...
2: At the Crossroads.
0: En die komt binnen
2: 4... Maar moet je ziel verkopen aan...
0: Dat is waar.
2: Je ziel verkopen.
0: Ja, maar die komt binnen 4 dagen op interview.
2: Nee, dank je. Dus ja. Misschien ken ik hem. Ik ken heel veel mensen van zicht, maar niet altijd
0: hij
2: van
0: is ook naam. Al op B-Mang Blues geweest. Ja, dacht ja, ik. Okay. Ja, want ik heb hem ook al bij mijn uitzending gehad om gitaar te spelen. Ja. Dus, maar goed, Thierry, wat is jouw muziekkeuze?
1: Ha, maar dat weet je al een beetje, hè.
0: Ja.
1: Toen ik op uw interview geweest ben vorig jaar... Heb je dat een bijzondere muziekkeuze genoemd, omdat het gevarieerd was en wat minder bekend voor u? Inderdaad, want van die blues ken ik helemaal niks. Ik luister naar vrij veel verschillende genres, maar die Franse muziek, filmmuziek, melancholische muziek vaak ook. Klassieke muziek vind ik ook goed als tiener / student had ik van alle requiems ongeveer een cd.
2: Fauré is de allermooiste.
1: Dus, ja, maar die van Brahms is ook
2: mooi.
1: Ja,
2: maar Fauré toucheert mij.
1: Mooi. Ja, alle requiems zijn gewoon mooi.
2: Maar we gaan allemaal dood.
0: Ja, dat is waar. Nu, in Genk is een collega van jou.
1: Ja.
0: En die man speelt blues. Hè? Hoe noemt hij nu weer? Die,
1: Een orthopedisch chirurg of een arts?
0: Nee, een chirurg, maar ik weet niet juist. Maar hij is heel gekend, want hij is een grote bluesmuzikant.
2: Ik ben op kweester nu, ik weet niet.
0: Je weet het niet? Ja, ik weet het ook niet. Als Mark Haaslaf hier zou zijn, dan zou ik het direct weten, want die werkt het zo. Maar jij hebt ook muziek gespeeld vroeger?
1: Ja, we waren een zeer muzikale familie. Ja, 6 kinderen en we deden allemaal muziek. En in mijn geval moest ik muziek doen. Nu, ik mijn notenleer is mijn eerste... mijn tweede kleuterklasje was mijn eerste bisjaar. Maar mijn tweede bisjaar was mijn tweede notenleer. Want het probleem was, ik moest op mijn theorie 19 of 20 hebben. Want mijn dictée, daar had ik rond de 0 of de 2, denk ik.
2: Ik was er ook 20. Niet goed in. Ik heb
1: en zang was ook niet goed. Ik was laatst naar een heel mooie film gaan kijken. Enfant Fare. Een Franse film. En dat gaat over twee broers die niet weten dat ze broers zijn en geadopteerd zijn. En de ene in een rijke familie en de andere in een arme familie. En de ene wordt een grote dirigent en de andere speelt een lokale fanfare. En het is alleen door de context dat ik eigenlijk wist dat die dirigent met goede muziek te maken had en die fanfare speelde vals. Maar ik hoorde niet dat het vals was. Het was enkel door de context dat ik het wist. Dus ik geniet van muziek, maar ik voel mij niet geroepen om nog ooit muziek te maken.
0: Was dat omdat je moest muziek volgen misschien?
1: Ja, dus van thuis uit. Vooral mijn moeder was nogal muzikaal en vond dat een goede deel van de opvoeding om muziek te volgen. Maar ik, dat was geen hobby van mij. Dat was een plicht en een straf bijna. En het was dan ook een drama als ik gestopt ben. Want ik speelde dwarsfluit en dat was ook waarschijnlijk geen goede keuze.
0: Ja. Welke plaat wil je nu horen?
1: Mag ik zo?
0: Ja, zeg maar.
1: The Blues, the Businessman.
0: Toch blues?
2: Ja.
1: Ja. Ja, ik moet me een beetje aanpassen.
2: Ja, vind ik goed. Maar dat is intelligentie, dat is je aanpassen aan de omgeving.
0: Ja, dat is waar. Ja. Hebben we ze, Bart? Ja, Bart vindt alles. Dat is het geluk van leraar te zijn, hè?
2: Ja, maar slimme mensen voelt je.
0: Ja,
1: het is uit een film ook, hè. Het is een film. En het is ook een beetje melancholisch. Het is een zakenman die alles bereikt op financieel vlak. Maar in het lied komt het heel mooi voor dat hij eigenlijk ongelukkig is omdat hij niet kan doen wat hij echt wil doen.
0: Ben Lammerks, is dat zo?
2: Ik denk dat alle clichés bestaan omdat ze waar zijn.
0: Oh, jij bent niet ongelukkig wat je doet.
2: Ik ben echt, ik zou me schamen mocht ik zeggen dat ik ongelukkig was. Ik ben echt een gelukkige mens. Ik voel me ook een zondagskind. Sommigen zeggen tegen mij, je maakt je leven daar zo na. Maar als het werkt, ben ik daar tevreden over. En ik maak me niks wijs, maar ik ben een gelukkige mens.
0: Oké, hier komt de plaats voor je. Voilà, vie.

0: Thierry, de mooie muziek.
1: Ja, dank u, maar ik heb het niet zelf gemaakt.
0: Nee, Ben, dat is toch muziek dat jij ook apprecieert, denk ik.
2: Ik ben een cultureel omnivoor wat muziek betreft. Ik kan naar Les Voix Bulgaires luisteren. Ik hou van requiems en ik word daar zelfs goed gezind van. In tegenstelling wat je van een requiem zou verwachten. Ik heb zelf chorale muziek ooit gezongen.

0: waar ze soms moet verbouwen. Dat is wat wij samen gemeenschappelijk hebben. Wij bouwen aan mensen. Ik zei de software, ik doe de software, hij de hardware. Maar hij heeft met zijn boek ook de wereld naar de software geopend. Dus we hebben veel meer gemeenschappelijk dan je op het eerste zicht zou denken.
1: De ideale opvolger voor jou, hoe ziet die eruit?
0: Een hele slechte. De totale onbekwame. Dus ik stel ook voor dat ik dan in de jury zou zitten. En ik zou die dan ook selecteren, zodat iedereen mij zou missen. Als ik er niet meer zou zijn. Maar ik ben wel een hele eerlijke mens. Hè? Dat moet je wel van mij aannemen. Nee, ik wil toch, als ik dan ooit op pensioen zou moeten gaan, dan wil ik graag voorzitter worden van de hogeschool. Dan zal ik een ontzettend goede directeur nemen. Maar we zullen kijken wat dat tijdsvrij nodig heeft. Maar toch iemand die aan onze X-factor beantwoordt. Iemand die veel passie heeft, die veel uren wil kloppen. En die graag met mensen omgaat. En die empathie heeft en passie. Maar die ook entrepreneurship heeft, die graag netwerkt, samenwerkt en die zijn roots in de regio heeft. Want wij zijn toch Limburgers, maar met een blik op de wereld. Ach, mooi gezegd. Ja. Goed zo.
1: En met een visie.
0: Maar die bestaan niet, die mensen. Dat is een utopia.
1: Ja, dat is waar. Thierry, als ik dan terug bij jou kom, bij de operaties, heb je daar muziek op staan?
2: Nee, ik ben een van de weinigen die dat niet wil. Omdat ik heb eigenlijk graag mijn concentratie bij de operatie. En je hebt al het lawaai van het afzuigsysteem, van de anesthesietoestel. Er zijn veel lawaaien en ik vind zo bijkomend muziek vind ik persoonlijk storend. Soms bij het sluiten of als het heel laat is op de dag dan wel. Maar het probleem is dat ik dan liefst rustige muziek heb, klassieke muziek. En dat irriteert dan meestal de verpleging. en de echte klassiek, allee, of de popmuziek op de radio vind ik dan te storend en te veel lawaai. Dus nee. Maar
0: ik zou me ook graag door u dan laten opereren. Want als een chirurg op dezelfde manier omgaat met muziek zoals ik daarmee zou omgaan, dan is dat echt niet aan te raden, denk ik. Dat ik een chirurg die muziek opzet, dan heb ik toch afvoordeel.
2: Er zijn veel chirurgen die wel met muziek opereren en ik denk dat ze heel goed opereren, maar ja, ze luisteren er ook niet naar. Het is achtergrond. Dus,
1: Nochtans, ik ken wel chirurgen die met zware techno
2: maar ongetwijfeld
1: opereren. En maar dan denk ik ook wel, dan moet hij toch wel zijn assistenten vinden die dat ook goed vinden. Want ik kan me voorstellen, als je dat niet goed vindt, dat je fouten gaat maken.
2: Ja, ik weet niet of je fouten maakt, maar het is, als je het niet goed vindt, is het wel onaangenaam om in zo'n sfeer te moeten werken. Maar gelukkig is die mentaliteit toch al wat veranderd, dat de assistenten gewoon moeten zwijgen en gehoorzamen. Maar ja, geen muziek is natuurlijk, ja, dan heb je ook niet de verkeerde keuze gemaakt van welke muziek. Dat is het voordeel. Maar ik heb graag rust rond mij. En een operatie kan toch, ja, eist toch een zekere concentratie. En ik vind dat alles dat u daaruit haalt, ja, de patiënt verdient uw volle concentratie. En, dus ik denk niet dat muziek, voor mij persoonlijk past het er niet bij.
1: Thierry, zoals ik jou ken, zou je ook een goede leraar geweest zijn. Hè? Want je neemt ook verantwoordelijkheid. En je bent ook iemand die een visie heeft. En iemand die ook, je kan ook iemand coachen.
2: Coach weet ik niet, maar lesgeven. Ik ben af en toe gastdocent in Thomas More in Turnhout. Maar nu, naar aanleiding denk van mijn boek, geef ik veel voordrachten. En het is grappig dat je dat zegt, omdat ik gisteren nog een e-mailtje gehad heb van iemand die de dag ervoor op een voordracht was, om mij echt te bedanken, omdat ik het heel duidelijk uitgelegd heb. En ja, dat doet wel plezier als je zo'n mailtje krijgt natuurlijk. Of dat ik echt les zou kunnen geven aan studenten en dan nog examens afnemen, dat weet ik niet. Maar de mensen iets bijleren, dat doe ik wel graag. Maar eigenlijk probeer ik dat bij alle patiënten te doen, omdat ik denk dat elke patiënt ook verantwoordelijkheid heeft over zijn eigen lichaam, over zijn eigen letsel. Maar natuurlijk, soms weten ze niet wat ze kunnen of moeten doen. En dat moeten wij uitleggen. En je moet je tijd nemen, want mensen hebben niet de medische opleiding gehad die wij gehad hebben. En onze terminologie is veel te moeilijk, is natuurlijk jargon. Dus je moet dat aanpassen, je moet dat vergelijken met een voetbalmatch, met een biljartbal, met dingen in het dagelijks leven. En zo geef ik wel graag les. Het is natuurlijk zo dat leerkrachten een ongelooflijk belangrijke functie hebben, niet alleen voor de kennis, maar ook voor de inspiratie die ze kunnen geven aan de studenten of aan,

0: de mensen aan wie ze leren. En ik hoop dat ik ook voor mijn patiënten een beetje een inspiratiebron kan zijn. Ja.
1: Je bent niet de man die, zoals dokter Bocour in de tijd, hè, de spoedarts, die was geweldig hevig met ongelukken. Dat ben je denk ik niet, hè, naar leerlingen toe.
0: Twee dingen daarover. Het waren andere tijden.
1: Ja.
0: Er waren elk weekend 10 tot 20 doden in die tijd. Dus het moest denk ik wel een shocktherapie zijn. Dus dat hebben we niet. Maar ja, het is natuurlijk een beetje macho-achtig om foto's te tonen van afgerukte ledematen en gecrashte wagens. Misschien helpt het shock-effect wel, maar het is niet mijn stijl ook.
1: Nee, hè? Ben, zou Thierry bij jou kunnen een
2: ja, als hij zich nog bekwaam beter wordt, dan mag je van Thomas Moore naar PXL komen. We moeten nog even trainen, zo nog wat verbeteren, meer maturiteit aan de dag leggen. Ik heb vanmiddag een lunch gehad met de directeur van Thomas Moore hier in de Kempen. Maar als hij zijn best doet, mag hij later komen.
1: Ja,
2: dokter Bocour was er wel geweest met zijn foto's. Die was verbonden aan onze hogeschool vroeger.
1: Ja? Oké.
0: Okay. Ik dacht dat Antwerpenaren de mensen waren die minder bescheiden waren. Maar het heeft zich verzet,
2: maar
0: duidelijk.
2: Voor elke regel wordt pas bevestigd door de uitzondering.
1: Ja, dat is waar.
2: En humor natuurlijk. Want eigenlijk zit er heel veel zelfreflectie in en bescheidenheid, hoop ik. Want het is maar humor, hoor.
1: Dat is waar. Ben Landrix is eigenlijk de Bart Wever van Limburg.
2: Och, joh.
1: Nee, wil jij muziekje spelen? Op je mond daarom.
2: Oh, heel graag.
1: Dat willen we wel eens horen hier.
2: Ik zal iets improviseren.
1: Doe maar, ja. En kan je ook zingen dan?
2: Ja.
1: Oké, okay,
2: goed. Maar ik moet de tekst nog maken, maar misschien als je t-shirt recht houdt, kan ik daar iets mee aanvangen.
1: Het gaat wel over het onderwijs. Het is
2: ja,
1: wel
2: daarom. Van, hè? Of zoiets.

0: G-Star. Ah nee, sorry.
1: Prachtig. Ja. Ja, je bent ook een artiest, hè?
0: Showman.
1: Ja. Ben je ooit in de politiek geweest?
0: Nee, nooit.
1: Want dat heb je altijd afgezworen? Of?
0: Afgezworen.
1: Want ik kan me wel voorstellen dat ze jou wel ooit gevraagd hebben.
0: Dat zou kunnen.
1: Ja. Hoeveel partijen?
0: Veel.
1: Ja.
0: Maar ik ben een heel eclectische mens. En ik ben graag bij een club, de PXL, maar niet graag bij andere clubs. Omdat ik wil verschillende kiezen. Ik ben ook een beetje links, ik ben een beetje rechts. Ik ben een beetje in het middenfiguur. Ik laat me ook graag verwonderen door vernieuwingen. En ik vind het een ongelooflijk knappe job, politiek. Ik heb daar geen negatieve connotaties aan. Ik denk soms ook dat ik daar niet bekwaam voor zou zijn. Omdat je moet toch, godverdekken, straf zijn. Je moet heel veel kennis hebben. Je moet ook heel veel mensen kennen. En je moet ook uit het juiste hout gesneden zijn. En je moet ook een veel te brede rug hebben, denk ik. En ik denk dat ik eerder, zoals de mascotte van onze hogeschool, eerder een pandabeer ben. Of de golden retriever. Ik ben wel een hele felle, maar ik probeer dat met veel liefde en genegenheid te doen. En de politiek is een harde, hele harde stijl. Dus ik ben een beetje bevreesd dat dat toch niet mijn bier zou zijn. Excuseer, mijn cola. Ja, geen bier. Geen bier.
1: Thierry, hoe zie jij de toekomst van AI?
2: Oei, hoe zie ik de toekomst? Ik ken niks van IT, dus van AI ook niet. Ik gebruik het een beetje natuurlijk, zoals iedereen. Ik hoor de onheilspellende berichtgeving. En ik denk dat dat realiteit zou kunnen zijn. Maar ik hoop dat de mens op een zeker ogenblik verstandig genoeg zal zijn om het juist aan te wenden. Maar ja, met elke goede uitvinding zijn er ook slechte dingen gebeurd. Dus ik vrees dat dit met AI ook zal zijn. Maar veel kan ik er niet over zeggen.
1: Nee, gebruik jij veel AI?
0: Ongelooflijk veel.
1: Ook voor uw speeches?
0: Ja, ik laat me daardoor assisteren, maar zonder hallucinerende citaten.
1: Maar je hebt nog geen problemen gehad, zoals sommigen?
0: Nee. Omdat ik heb heel veel gestudeerd, dus ik maak geen fouten. Ik omarm dat ook. En ik raad ook iedereen aan om dat goed te omarmen met de nodige voorzichtigheid, met de kritische reflectie, met een sterke ingesteldheid. En het is te gemakkelijk om te zeggen dat het weer een revolutie is zoals radio, televisie en die vergelijking te maken. Want de geschiedenis herhaalt zich, maar niet altijd op dezelfde manier. Het zal wel weer heel anders zijn. En ik moet ook wel eerlijk zeggen dat ik toch al een beetje in de achteruitkijkspiegel kan kijken. En ik ook heel veel met mensen omgaan die soms nog verder in de achteruitkijkspiegel kunnen kijken. Het dient zich wel heel snel aan. En in grote schreden, in rassen schreden. Dus dat die ongerustheid er is, die herken ik. Maar optimism is a moral duty. Ik heb u ook gezegd dat ik academisch optimisme geniet. Wij omarmen dat ook. Ik heb binnenkort ook volgende week een afspraak met de CEO van Microsoft om te kijken hoe we nog dieper kunnen gaan. En hoe we ons leven beter kunnen maken. Ik geloof ook dat AI ons leven echt kan verbeteren. Waardoor we nog meer tijd kunnen hebben. En eigenlijk tijd voor elkaar kunnen maken. En de wereld mooier kunnen maken. Dus ik kijk daar met veel positieve emoties naar. En ik probeer die negatieve kant op mijn hoede te zijn en die te vermijden.
1: Ik weet dat jij een druk bezet man bent. Hè? Mm-hmm. Wat doe je voor vrije tijd nog?
0: Ik moet eerlijk zeggen dat mijn gedachten gaan 24 uur op 24 gaan die bijna over de hogeschool. Ik heb daarom ook een beetje slaapproblemen daardoor. Dat is ook wat we moeten doen, want je kunt dat niet altijd volhouden. Maar die muziek helpt mij wel eens. Hè, als ik zoals af en toe, maar dat geeft ook wat stress mee. Wat zenuwachtigheid op mijn podium. En ik ben niet altijd de best voorbereide man. Daarom dat ik meestal ook als gastmuzikant kom één nummertje, twee nummertjes gaan meedoen. Zo ga ik volgende week weer met een big band meespelen. Dan ga ik weer met een andere band, met Victor Simoni, meespelen. Maar altijd voor goede doelen probeer ik wel dat te doen. En voor de rest, als ik echt mijn vrije tijd heb en echt mijn goesting mag doen, ga ik gewoon liggen. Liggen. En zoals indutten op het salon, dat doe ik niet te veel. Maar vind ik het fijnste wat er is. En ik moet ook wel zeggen, mijn vrouw heeft me de laatste jaren echt overtuigd. Mijn vrouw is een absolute voetbalfan om echt naar het voetbal te kijken. Dus ik zou normaal gezien nu naar België, Turkije. Of is het nu Turkije, België? Nee, mm-hmm. Turkije, België.
1: Ja, ja.
0: Maar ik moet dus kijken of ik voorzichtig hier uit deze mijn gemeente straks, om met onze Turkse gemeenschap, ik hoop dat zij winnen, of ik straks in colère. Want onze Turkse collega's zijn vol vuur en passie over een ploeg. Dus ik hoop dat ze veilig weggeraakt straks.
1: Ja, moet ik de burgemeester bellen voor politiebegeleiding of zo?
0: Ja, want die is er sowieso bij mij. Hè.
1: Okay. Wanneer komt er een biografie van jou?
0: Oh, tja, dan moet je... Ik heb er veel gelezen, ik heb er eigenlijk al veel uitgehaald. Als ik nu zeg, de allermooiste trouwens is die van Wilfried Martens. Vind ik nog altijd een hele sterke, een Latijnse naam, iets met rugrechten of iets. The boy can leave the town, but town can never leave the boy. Heel mooi. Maar ik heb nog een tijd te gaan. Ik ben een jonge man van 51. Ik heb nog een hele lange weg te gaan en wie weet, ik vertel een stuk en een brokken over wat ik allemaal heb mogen meemaken. En ik hoop dat mensen, tegen dat ik op pensioen ga, nog een boek lezen en dan hebben we de afspraak.
1: Mag Mark Koenen hem schrijven?
0: Nee, hij is dood tegen dan. Morgen dood.
1: Oké, mag ik jullie alle twee hartelijk bedanken, Thierry, omdat jij van het mooie Turnhout naar hier komt om ons Limburg beter te leren kennen, hè? Nu ken je Ben Lammerks, hè?
2: Ja, ik voelde dat ik wel een beetje de vreemde eend in de bijt was. Hè. Jullie kennen alles aan iedereen hier in de buurt. En ik kende jullie... Allee, jou ken ik wel.
0: We kennen elkaar
2: nu. Nu ken
0: en
2: ik
0: dat is voor mij een grotere, heel grote eer. Ik wou niet zeggen groter, maar toch een heel grote eer dat ik u mocht ontmoeten.
1: Ja, Thierry, ga je nu volgende week bij uw consultaties tegen de mensen die toch altijd de kinderen een nieuwe richting zoeken van ga maar PXL.
0: Ik zal hem eerst eens bij ons uitnodigen dat hij ook empirisch kan ondervinden dat de kwaliteiten er ook echt zijn. Maar mocht u eraan twijfelen, wij zijn toch bij de top wat betreft de externe visitaties van onze hogeschool. Dus we zijn vlot, maar ook heel serieus als het over de kwaliteit van onze opleidingen gaat.
1: Ja, terwijl er een vriend van jou binnenkomt, denk ik.
0: Ah, Tom! Tom okay. Michelson, en die komt uit Houston Attic. Dat is een belendende gemeente hier van Beringen.
1: Dat is goed. Zullen we eens naar die Robert Johnson luisteren?
0: Absoluut.
1: Ja, welk nummer verkies je?
0: Ja, je moet de Crossroads kiezen.
1: Oké, okay. Goed. We gaan kijken of Bartas snel genoeg is om hem te vinden. Hè. Thierry, dankjewel. De groeten aan jouw vrouw.
2: Dat zal ik doen.
1: En mogen we jou nog eens uitnodigen?
2: Je mag mij altijd uitnodigen. Wim.
1: Ja? Dankjewel. Ben, dankjewel dat je hier was. Hè.
0: Nee, het is voor mij een grote eer dat ik hier mocht zijn. Dank u.
1: Ja? Oké, okay. Dankjewel. Hier komt hij.

0: Bob Dylan. En ja, we spelen dat eigenlijk, hè, omdat Tom Michielsen hier bij ons zit. En Tom Michielsen heeft ooit in de uitzending gezegd, Wim Vraagmakers, dat hij ooit daar een eindwerk voor gemaakt heeft. En zijn professor zei van, Bob Dylan, dat is geen literatuur. En achteraf wint hij gewoon een Nobelprijs, Tom.
1: Ja, en dan gaan we, dat is een trauma voor mij wat je nu aanhaalt. Nou, dan spreken we over ergens begin jaren 90. Ik studeerde Germaanse taalletterkunde en dan moet je op het einde moet je dan een licentiaat verhandelingsschrijver zijn. Dat is een nummer toen. En ik wilde het over Bob Dylan maken, maar na 6 maanden moest ik daarmee ophouden, want de promotor vond het toch maar niks, Bob Dylan. Dus ja, had ik een thesisjaar aan mijn broek. Maar wel blij om dan achteraf dan toch die... Toch een beetje die erkenning te krijgen dat hij toch de Nobelprijs voor de literatuur heeft gekregen.
0: Maar heb je die promotor dan nog tegengekomen?
1: Ik kom die af en toe nog wel eens tegen. Het was de professor van, niet van Germaanse taalletterkunde, maar van de politieke en sociale wetenschappen. Mag ik het zeggen, Rudy Laarmans, een bekende prof.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja. Maar ik heb hem er nooit meer mee durven confronteren.
0: En nu, Tom, vanwege dat, wat je daar dan doet. Want ja, jij bent cultuurfunctionaris, hoe ben ik jou noemen?
1: Ja, officieel is mijn naam, is mijn functie directeur, maar daar hoort eigenlijk alles in. Hè.
0: Ja, dat hoort alles in, maar jij bent ook iemand die, ja, een beetje zoals Ben Lammerix, die juist hier zat, af en toe toch andere dingen doet die anderen niet doen. Hè. Want bij jou in de muze, daar gebeurt wel iets anders dan in de meeste cultuurhuizen.
1: Ja, dat proberen wij ook wel. Dit ook wel een heel open cultuurhuis zijn, waar ja, alle kunsten ook aan bod kunnen komen. Dus wij programmeren theater, film, muziek, beeldende kunst. En al die genres moeten een plek krijgen. Maar wat dat toch wel onze focus is van het Limburgs talent dat er is, hè, want er is echt wel behoorlijk wat, proberen we een plek te geven. En we proberen ook voldoende aandacht te geven aan dat, wat men dan noemt meer de niches in de cultuur. Dat kunnen wat ja, moeilijkere projecten zijn, interdisciplinaire projecten, jazzmuziek ook, daar zijn we eigenlijk al heel lang mee bezig en dat is toch wel fijn om te zien dat we daar dan ook een publiek voor hebben kunnen opbouwen en dat we ondertussen dan ook in gans Limburg actief zijn met die jazzwerking, want ik ben ook voorzitter van de VZW Motors voor Jazz en ik kom net van de Velings in Tongeren, waar we dus gisteren gestart zijn met een 4-daags jazzfestival. Waar alle variëteiten van de Belgische jazz aan bod komen. Dat is super spannend, dat is heel avontuurlijk. En ja, dat is eigenlijk geweldig dat je zo'n job mocht doen. Hè, want wij proberen ja, heel veel mensen een podium te geven. Heel veel mensen vragen ook naar een podium, want er, ja, elke dag krijg ik tientallen mails, telefoons, berichten van ja, kun je ons niet programmeren. Dus we moeten altijd die moeilijke selectie maken van ja, welke artiest laten we toe op het podium. Dat is altijd toch. Een hele boeiende, maar vaak ook moeilijke selectie en evenwichtsoefening. Want we moeten veel meer nee zeggen dan ja. En waar dat wij vroeger ook vooral ja, ook wel eens wat meer internationaal programmeerden, zijn we nu ook noodgedwongen, heeft ook met de besparingen te maken enzovoort, dat we toch wel echt wel op dat Belgische landschap en nog meer op dat Vlaamse cultuurlandschap gefocust zijn, omdat hier ja, zo ontzettend veel talent rondloopt, dat te weinig gezien wordt. En dat is denk ik ook de taak als cultuurhuis, als cultuurcentrum,

0: 100% herkenbare namen en minstens 50% nieuwe namen. Dat dat nieuwe talent echt een plek krijgt en hopelijk dat kan doorgroeien. Hè.
1: Ja, natuurlijk. Jij bent iemand die directeur is, hè, zoals het juist zegt. Jij luistert ook heel veel naar muzikanten, hè, want Wim Rijmakers, ik zei u in de week, vioolbouwer, ja, dat vind je allemaal interessant, hè?
0: Ja, super. Ja, ik ken u nog niet, dus ik ga hem vandaag veel beter leren kennen. Maar dat boeit mij enorm van, ja, we zijn natuurlijk met alle kunstdisciplines bezig, maar muziek ligt me toch wel het meest nauw aan mijn hart. En dan de fascinatie ook voor een instrument en dan vooral ook hoe dat je zoiets gebouwd krijgt. Ik ben zelf ook amateurgitarist. Dus ik proef soms zelf ook aan mijn gitaar en dan hoor ik net van u dat hij ook wel zijn gitaar durft te bouwen. Daar is straks wel meer over vertellen. Maar ja, dat is allemaal cultuur. Hè? Ja. Alles begint bij het instrument dat gemaakt moet worden en uiteindelijk zo goed mogelijk bespeeld moet worden.
1: Hoeveel gitaren heb jij ondertussen?
0: Ik heb er ondertussen, ik denk een zestal. Ja. En dat gaat van gewoon een akoestische gitaar, maar wel een goede, zo'n Martin. Gitaar. En dan de standaard elektrische gitaar, zoals een Fender Telecaster, een Stratocaster en een Gibson Les Paul. Dat zijn wel goede spulletjes. Ja. Ja. Ik speel daar graag op.
1: Tom, je bent geen Limburger, denk ik. Hè?
0: Ah nee, ik ben wel Limburger geworden. Hè.
1: Bent van Turnhout op die kant.
0: Ik ben in Turnhout geboren, ja. Maar ik ben opgegroeid in Herentals, Noorderwijk.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk is dat ja, zijn de Antwerpse campen.
1: Ben je dan het Sint-Jozef College geweest?
0: Ik ben naar het Sint-Jozef College.
1: Heb je gezwommen?
0: Ik heb daar ook gesprongen in het Sint-Jozef College. Ja.
1: Ja, heb jij Bart Boels als collega gehad daar? Bart Boels, de gitarist.
0: Ah, Bart Boels ken ik goed, ja.
1: Die is
0: ja,
1: daar geweest, denk ik.
0: Ja, ja, die is daar ook naar school geweest. Ja, maar die is iets ouder dan mij, denk ik. Ja. Dus, maar die kom ik af en toe wel eens tegen in het cultuurcentrum, want die speelt bij zoveel muzikanten. Maar Jan Houtenkeek heeft ook een heel mooie tribute aan de muziek van de Dire Straits gemaakt.
1: Met David Clifford, die morgen hier ook al
0: mee
1: is. Dus wat die hebben we morgen ook uitgenodigd. Maar goed, we gaan Wim Rijmakers eens voorstellen. Hè. Wim, heel toevallig dat jij hier bent eigenlijk, hè, want 3 weken geleden ken ik jou nog niet. En dan kom jij bij de Rhino Sessions aan, en, voor je gitaar eigenlijk. En dan leg je me uit dat je vioolbouwer bent.
2: Ja. Ja, ik denk dat ik iemand ben van verschillende gezichten, dus ik ben vioolbouwer eigenlijk geweest, dus ik ben nu gepensioneerd, maar dat was mijn beroep, ja. Ze zeggen dan, je zet dat voor je leven, maar voor mij is die tijd zo'n klein beetje, ik heb dat gehad, dat was heel interessant en ik heb daar veel uit geleerd en veel beleefd, maar mijn interesses gaan verschillende kanten op, dus dat was er één van eigenlijk. Ja, maar dat heeft beroepsmatig wel een grote impact gehad.
1: Hoeveel violen heb jij ooit gebouwd?
2: Bouwen uiteindelijk niet zoveel, ik denk een 20-tal. Ik heb heel veel gerestaureerd.

dingen naar het buitenland gegaan, waar ik soms van denk, ja, je zou nog wel eens willen horen. Bij veel bouwers is dat zo, ofwel leg je je toe op nieuwbouw en dan moet je daar een naam in maken, moet je zorgen dat je bekend wordt en dat je een beetje renommee krijgt in die wereld. Of je gaat dan meer naar restauraties. Meestal gaan we wel een beetje specialiseren toch. Het is ook een beetje een speciale wereld waar het jezelf verkopen ook wel belangrijk is. En misschien mag je daar ook niet zo

0: besloten.
1: Ja, dat klopt.
0: Heeft dat er misschien mee te maken dat je een echte bluesman bent, die eigenlijk de oude blues eigenlijk

0: alles wat een beetje zin heeft en aanspreekt, daar sta ik voor open.
1: Oké, okay, mooi. Je hebt nu een viool bij, hè?
0: Ja,
1: die heb je zelf gemaakt.
0: Klopt, ja.
1: Stel je die morgen verkoopt, hoeveel is die dan waard?
0: Deze ga ik niet verkopen, dat is eentje die ik voor mezelf.

0: is. De Schouwsiebe. Voor een stuk wel, ja. Heeft hij ook een naam eigenlijk? Geef jij jouw viool een naam?
1: Ik heb dat wel eens gedaan, ja.
0: Ja?
1: Deze heet denk ik gewoon Gofriller, want ze is geïnspireerd door een viool van Gofriller. Dus eigenlijk een iemand van Duitse of Oostenrijkse afkomst die in Italië heeft gewerkt. En die ook een bepaalde eigen stijl. Het is eigenlijk niet echt

0: instrument.
1: Sta je dat om?
0: Een beetje, maar ik vraag me af hoe lang bouwt je dan aan zo'n instrument?
2: Ja, hangt ook een beetje af van de routine die je krijgt. Ik denk dat ik in die periode dat ik deze bouwde, zo'n drietal weken daarmee bezig was.
0: Toch een drietal weken?
2: Ja.

0: Dit is een stukje van een... wordt toegeschreven aan een man die veroordeeld was tot de dood, omdat hij iets had misdaan. En volgens de traditie zou hij deze melodie gespeeld hebben op weg naar de galg. Dus Coleman's March heet ze. Dus meneer Coleman zou volgens de traditie deze melodie gemaakt hebben. Het is een melodie die veel in Amerika, ook in Ierland en zo, gespeeld wordt. Het zit ergens in zo de Angelsaksische Ierse traditie.
1: Oké, ik ben benieuwd.

0: Dank u wel. Er zijn natuurlijk betere violisten dan ik. Hè. Maar...
1: vrolijk stukje voor iemand die eigenlijk naar de galg gaat. Ja, dat is semi-vrolijk. Zo. Ik vind dat wel...
0: Maar dat heb je veel in die traditie. Zo. Je hebt zo... Ook, ik weet niet, bij de Dubliners hadden dat ook zo van die liedjes. Zo van een vrouw die een mes steekt in het hoofd van een kind. En dan is dat zo een liedje van... wacht, hoe gaat het nou weer? There was a woman, there was an old woman and she lived in the woods. Will ya, while. Je hoort die vrolijke toon, maar het gaat dus echt over een vrouw die dan ter dood veroordeeld wordt omdat ze een kindermoord had gepleegd. Dus dat is, ja, dat zijn van die rare combinaties. Maar het is een mars, dus hij is echt op weg naar de galg. Dus het moest een ritme zijn dat toch een beetje tempo had. Voor hem misschien niet te snel, maar ja.
2: Wim, dat hout van deze viool, van waar komt dat?
0: Dit heb ik, als ik het goed voor heb, gekocht in Mittenwald. Dat is dus Kermis Partenkirche, dat kent iedereen wel. Dat is zo de plaats waar op mijn nieuwjaar de schansspringen nog altijd plaatsvinden, denk ik. Het is het dorp daar vlak naast, dus Hooggebergte. Een plaats waar dat al sinds de 18e eeuw vioolbouwers bijeen zitten en waar dus ook veel hout verhandeld wordt. Het is ook hout dat traag gegroeid is. Dus het hout dat van bomen die op de bergen staan, op de bergflanken, is eigenlijk het beste hout, omdat dat het stevigste hout is. Want de houtsoorten zijn meestal dezelfde. Dus esdoren voor onderblad, zijkanten, hals. En dan voor het bovenblad een zachtere houtsoort. Maar de kwaliteit maakt veel verschil. Dus het feit dat traag gegroeid is, dat die structuur regelmatig is, dus die nerf is regelmatig, dat er een mooie welving zit in het achterblad, dat is eigenlijk de nerf die op en neer gaat. En door die door te schaven krijg je dan een soort spiegeling, zo'n beetje gelijk die figuurtjes die vroeger bij de zuurpakjes zaten, zo, waar dat je, als je die in het licht hield, dat de mannetjes beweegden. Zo. Dus dat effect krijg je zo'n beetje bij een viool ook. En dat is dan niet de nerf, maar dit is eigenlijk de welving, dus verticaal, terwijl de nerf, als je die doorsnijdt, zitten dus met eigenlijk strepen naast elkaar. Hè. Ja. Dus misschien een beetje te technisch, maar... Daar komt het op neer.
2: Oké. Okay. Tom, heb jij zelf ooit muziek iets gemaakt? Zelf?
1: Nee, ik heb wel veel gitaren uit elkaar geschroefd. Ja, dat vond ik wel spannend om te weten van hoe zit dat nu eigenlijk in elkaar. En dan proberen terug weer in elkaar te steken. Maar ja, een gitaar op zich is dan niet zo complex. Hè. Je hebt eigenlijk een houten body. Je hebt de steel en dan heb je de snaar en de brug en de kam en de... Ja, de elektronica daarin. Maar ik denk dat zo'n viool veel complexer is om te maken. Het is ook kleiner, fijner. Ik denk dat je daar toch op een heel andere manier mee moet omgaan. Natuurlijk zijn ook... Ik trek het nu misschien een beetje op flessen, want het is maar kort door de bocht. Maar het is... Ik vind het fascinerend dat zo'n instrument ooit überhaupt gemaakt is geworden. En dan die evolutie van een akoestische gitaar... naar die elektrische gitaar. En dan gaat er echt een wereld van verschil open. Dat is... En oneindig veel mogelijkheden natuurlijk. Hè.
2: Ja. Krijg jij veel mensen met violen bij jou?
1: Ja, toch wel. Ja. Je hebt heel veel goede violisten in België. Niet alleen in het klassieke milieu, maar ook in het pop- en rockcircuit. Denk aan Emiel Verstraeten bijvoorbeeld. Zeer begenadigde violist die er ook heel fijn over kan praten en onder andere met Bart Peters meespeelt, denk ik. Maar ja, er zijn er echt wel een heleboel bijzondere talenten in ons land, absoluut.
2: Ja, Tom, die fascinatie van muziek, hè, ook wat jij doet. Hè, jij bent heel anders dan je collega's in de omtrek natuurlijk. Van waar komt die fascinatie voor muziek?
1: Goh, eigenlijk ben ik muziek pas vrij laat... beginnen ontdekken toen ik een jaar of 17 was. Want ik heb 3 oudere broers en die waren opgegroeid met de muziek zo van ja, de jaren 80. En dat was dan Michael Jackson, Queen, David Bowie ook. Hè, goede dingen. Maar toen zijn wij verhuisd binnen hetzelfde dorp. En daar woonde een jongen in de buurt. En die was een jaar ouder, maar die was helemaal into de muziek van Neil Young, Bob Dylan. Die oudere, Crosby, Stills, Nash & Young en zo. Tom Petty en de Heartbreakers. Ik kende die muziek niet. En pas vanaf toen ben ik echt wel de diepgang van muziek beginnen ontdekken. Zeker ook door de muziek van onder andere Bob Dylan en Neil Young, die echt heel diep kunnen gaan qua emotie en ook in het verhalen vertellen. Hè, in het begin beleeft je muziek heel primitief, zijn de ritmes, want je vindt dat tof klinkt en dat een heel fijn ritme heeft en je kunt daar leuk op dansen. Maar op een bepaald moment krijg je wat meer maturiteit en begint je ook op teksten te gaan letten. En dan vooral die combinatie van prachtige muziek, melodieën, gecombineerd met sterke teksten, ja, dan krijg je wel een heel sterk gevoel en een hele mooie emotie. Van de week nog naar de muziek van Marianne Faithfull aan het luisteren geweest, omdat er een prachtige documentaire ook is uitgekomen, Broken English. En ook daar voelt je die enorme emotionaliteit van die stem gecombineerd dan met prachtige muziekcomposities. En dan laat u dan nooit meer los. En dan koopt u dan zelf een gitaar en begint zelf muziek te maken. En als je dan één keer ook in een muziekgroep begint te spelen en die energie van samen te spelen, ik vind dat wonderbaarlijk. He, wat je met uiteindelijk 12 noten kunt doen. He. Quincy Jones heeft ooit in een documentaire gezegd, there are only 12 notes and see what you can do with it. It's amazing. Maar het is ook 12 noten. En je kunt daar... Je kunt daar echt alle kanten mee uit. En als je dat kunt delen met vrienden in een band, en dat klopt allemaal, ja, dan krijg je soms een extatisch gevoel.
2: Heeft die vriend van jou in de tijd jou ook naar de Germaanse taal gestuurd?
1: Nee.
2: Dat was jou, dat
1: nee
2: was
1: mijn pa was zelf leerkracht talen, die gaf Frans.
2: Ja.
1: En talen, dat lukte mij wel. Wiskunde was iets moeilijker. Hoewel ik ook een wetenschappelijke opleiding heb gehad in de humanioren. Maar dan ben ik toch voor talen gaan studeren, veiligheidshalve. Maar ja, dat draagt er wel toe bij. Als je dan professioneel in de cultuursector komt, ja, dan let je dan ook wel... Ik let altijd wel heel fel als ik programmeer van ja, wat een muzikant of een band te vertellen heeft. Muziek is belangrijk. Maar ook de storytelling daar rond vind ik superbelangrijk. Zelfs ook de binteksten enzovoort. Als je naar een concert gaat, is dat zo fijn dat een artiest u verwelkomt in zijn universum. En er zijn een aantal mensen die dat schitterend doen. Kijk naar de Frank van der Linden van de Mens. En binteksten zijn soms heerlijk. Of een Stoomboot bijvoorbeeld, Niels Boutsen. Ja, schitterende kleinkunst en zo grappige tussencommentaren. En dat zijn ook mensen die stap voor stap... Stef Bos heeft dat bijvoorbeeld ook. En die mensen bouwen dan echt wel publiek op. Niet alleen voor die muziek, maar ook voor dat verhaal wat die artiest dan brengt.
2: Ja. Wim, waar is die fascinatie bij jou begonnen met viool bouwen?
0: Wacht, dan moet ik even terugdenken. Mijn grootvader die had een bedrijf van kunstmeubelen. Die was ook architect en die gaf les in Aarschot aan de academie tekenen. Maar dat houtwerk, dat moet er ergens bij mij ingezeten hebben. Dat gevoel voor mijn hout te werken. Muziek heeft me ook altijd aangesproken. Ik vind trouwens het samen musiceren met mensen heel leuk. En voor mij, als er geen goede verstandhouding is tussen de mensen, is het ook moeilijk om dat vol te houden. Om samen muziek te maken, heb ik al gemerkt. Mm-hmm. Dus die twee zijn ergens bijeengekomen. Dus die interesse voor muziek en dan dat gevoel voor hout en voor kunst in het algemeen. Ik heb ook kunstgeschiedenis gestudeerd, dus dat artistieke zat er zeker van in het begin bij. En ik had al tijdens het middelbaar zo het gevoel van ja, ik wil meer met mijn handen doen. Want ja, zeker in die periode was het nog belangrijk van iets intellectueel te doen. En je moet studeren en je moet naar de universiteit. Hmm. Oké, ik heb dat dan uiteindelijk wel gedaan, maar daar ontbrak altijd iets aan. En ik ben dat dus zelf gaan beginnen doen. En dan heb ik een opleiding gevolgd. Ben ik uiteindelijk ook bij een vioolbouwer terechtgekomen in Brussel. Pascal Gillis. Die trouwens nog altijd actief is. En zo is dat dan. Ik had een gewone job in de uitgeverij van het gemeentekrediet. Ik bedoel, was ook een klein beetje in de kunstrichting, maar dat voldeed mij niet. Dus ik wou echt wel mij daarop toeleggen. En dan ben ik zelfstandig begonnen. Gedeeltelijk in samenwerking met mijn leermeester, zal ik maar zeggen. En dan vanaf een bepaald moment met een eigen ateliertje.
2: Hoe kwamen ze bij jou terecht?
0: Ik heb
2: want dat is zelfstandig. Ja, je moet viool bouwen. Hoe komen mensen bij jou terecht? Waarom hebben ze voor jou gekozen?
0: Ja, in Leuven waren er een paar troeven. Het gaat daar wat vroeger het Lemmens Instituut was. Je had daar ook het VRT-orkest dat daar zat in het depot op een bepaald moment. Dus er waren wel, gaat het universitair symfonisch orkest. Dus er waren wel muzikanten daar. Dus er was een potentieel van klanten. En ik heb ook in het begin een mailing gedaan. Je hebt natuurlijk de wet van de privacy, maar ik mocht bijvoorbeeld in het Lemmens de namen en de adressen van de studenten inkijken, niet kopiëren. Overschrijven mocht wel, dus ik heb daar een aantal uren aan besteed om die allemaal over te schrijven. Ik weet niet of dat dan nu nog zou kunnen, maar die kregen dus allemaal een brief van kijk, er is een vioolbouwer in Leuven en je kunt terecht met uw problemen in verband met uw strijkinstrumenten.
2: Was jij de enige in Leuven?
0: Ik ben samen begonnen met iemand uit Polen, die wel verbonden was met... dat was de schoonbroer van Jan Strik, die in Brussel een grote naam heeft. Ik ben op dezelfde dag begonnen, maar hij is na een tijdje heeft hij zich toegelegd op Polen zelf. Dus hij had twee ateliers, hij pendelde, maar hij heeft dat op een bepaald moment gelaten. En het grappige is, zijn zoon, Christophe Stetchkowski, is nu onlangs begonnen met een atelier in Leuven. Dus hij heeft een beetje mijn niche ingenomen. Maar dat vind ik eigenlijk fijn, want als er een goede bouwer is en die kan die traditie voortzetten... Dat doet mij eigenlijk wel plezier.
2: Zie je hem nog?
0: Ik ben er bij het begin van zijn... bij de opening van zijn atelier ben ik er naartoe gegaan... gewoon om kennis te maken. Want ik kende hem niet. Hè. Dus ik had zijn vader een aantal keren ontmoet... maar hem kende ik niet. En het was een heel, heel leuk contact. Dus ja...
2: Want het is niet dat jij met hem in gesprek gaat over dat hij u dingen vraagt van hoe zou jij dat doen?
0: Hij heeft ook een heel goede opleiding gehad en ik heb hem wel een aantal dingen aangedragen van hoe

de Marino Waltz, dat is ook, ook weer iets uit dat Angelsaksisch, Keltisch milieu, zou ik maar zeggen. Dat is een wals die zo'n beetje musette-achtig aandoet, maar...

0: ik u. Tom, je zit hier op het waterfront.
1: Mm-hmm. Prachtige plek, hè?
0: Ja.
1: Amai.
0: Je kan het ook afhuren.
1: Goh. Ja, en ik kwam hier binnen en was meteen zo ja, een heel, heel fijn gevoel. En vooral zo dat je weet, ik mag die trappen beklimmen tot helemaal bovenaan. Ja. Dat is alleen al een geweldige sensatie. En dan blijkt dat ik de eigenares ook nog ken. Want we hebben vroeger nog elkaar ontmoet op een vakantieoord in het diepe zuiden van Frankrijk. En inderdaad, voilà, toen waren jullie denk ik bezig net met de restauratie. Van deze cementtoren is het geweest, denk ik. Hè? Dus dat is, ja, dat is echt prachtig om dan hier eens te mogen komen. Ik vind het echt indrukwekkend.
0: Ja.
1: Ja.
0: Zou je hier niks kunnen organiseren?
1: Zou kunnen, maar ja, ik moet al binnenkort in een toren in Heusden-Zolder van alles gaan organiseren. Want we zijn daar de schakbok aan het restaureren. Op de mijnsite van Zolder.
0: Ja.
1: 60 meter hoog.
0: Ja, dat heb ik gehoord. Ja,
1: en
0: ja.
1: Een paar weken geleden is daar een... Ja, letterlijk een skybox, dus echt een doosje opgezet waar 50 mensen in kunnen. En de bedoeling is dat het vanaf 1 januari 2028 dat het dan klaar zou moeten zijn. En dan gaan we die ruimte mogen gebruiken. Onder andere ook voor ja, kleine cultuurprojecten. Dus we gaan daar vrij veel solo-artiesten aan het werk laten. En dat kan gaan van een violist, een cellist tot een solo-muzikant. Of misschien zelfs een dichter en daar... Gecombineerd met een goed glas wijn en een lekker hapje, moet dat wel een succes zijn, denk ik dan. Hè?
0: Ja, ja. Tom, wie zou je nog heel graag op het podium zien?
1: Oh,
0: moest je nu echt mogen kiezen, hè? Dat Mario Bormans, jouw burgemeester, zegt van... Tom, je mag kiezen, we hebben budget.
1: Oh, jongens toch, dat is een moeilijke vraag. Ze. Dat zijn, ja... Ten eerste veel artiesten die al lang dood zijn. Zoals Leonard Cohen bijvoorbeeld... En David Bowie en Tom Petty, noem maar op. En de mensen die nog leven, ja, dan zou ik toch wel proberen... ja, als ik dan moet kiezen tussen Bob Dylan en Neil Young, kies ik dan toch wel voor Neil Young.
0: Toch wel, ja.
1: Omdat hij nog bijzonder energiek is. Ik heb Bob Dylan ook al een aantal keren live gezien, maar ik ben de laatste keer ben ik echt afgehaakt, omdat het mij echt niet meer... Kon bekoren, alle respect voor de mensen.
0: Hij komt terug, denk ik, hè, volgend jaar.
1: Hij komt terug, en mensen is ook al 85
0: maar
1: natuurlijk.
0: Maar je kan niet gaan.
1: Nee, nee, nee. Maar Neil Young, dat blijft... dat is eigenlijk fascinerend om te zien hoe dat sommige mensen op een bepaalde leeftijd toch nog... Ja, de Rolling Stones hebben dat ook, een figuur als Mick Jagger bijvoorbeeld. Maar wat Neil Young de dag van vandaag nog presteert, vind ik toch wel enorm.
0: We hebben nu zelf een Neil Young, hè, met Pieter Pesmeer. Die ken je
1: ook. Ja, die kennen we heel goed. Hè. We gaan binnenkort trouwens een show doen met ja, de band noemt Le Noise.
0: Ja.
1: Hè, dat is ook nog vernoemd naar een album van... Van Neil Young. En ze komen op 7 november, denk ik, een show doen samen met de dames van Lais. Met Jorin Bouwerarts en Nathalie Delcroix. En met Jeroen Baart, trouwens ook een hele goede violist. En ja, daar kijk ik enorm naar uit.
0: Okay.
1: Dat is al wekenlang uitverkocht. Ik vind het echt wel tof dat dat toch ja, ook weer een band met in hoofdzaak Limburgs talent... dat hij toch zoveel succes oogste. Ja, we hebben eigenlijk ook mee op weg geholpen. Hè? Omdat je nu over Pieter Pesmeer begint, Le Noise. Tijdens de coronaperiode hebben wij ook niet stilgezeten als cultuurcentrum. En hebben heel veel streams of streamings gedaan. Dus artiesten kwamen bij ons in huis. Die hadden allemaal hun eigen zonen om te werken. Hè? Iedereen veilig. En dat werd dan allemaal opgenomen en dan uitgezonden. En Le Noise was een van die bands. En dan die filmpjes zijn dan toevallig... Ja, in Frankrijk terechtgekomen, zijn ze daar geboekt. En dan is dat zelfs terechtgekomen in de entourage van Neil Young. En daar hebben ze heel veel appreciatie voor gekregen. En sindsdien trekken die mannen naar Engeland, Denemarken, noem maar op. Om daar het werk van de grootmeester te brengen.
0: Ja, Blues.

0: dat is ook iets dat jullie ook nog veel brengen. Hè?
1: Ja, en dat doen we zeker niet alleen. Dat doen we dankzij een aantal partnerorganisaties. Want dat vind ik ook wel belangrijk als cultuurcentrum. Je kunt dat allemaal niet alleen doen, heel die programmering. En dan werken we op vlak van muziek samen met twee organisaties. Mindblues, VZW Crossroads eigenlijk, die ook het jaarlijkse Mindblues Festival doen bij ons. Die trouwens vroeger in Beringen zaten.
0: Klopt, ja.
1: En dan heb je ook nog de VZW Move to Blues uit Hasselt. Die ook al een aantal jaren bij ons...
0: Dat is Danny Gilliams, denk ik.
1: Dat is Danny Gilliams, ja. En Johnny Thijs. En die programmeren vooral Angelsaksische, Amerikaanse artiesten. Terwijl dat de mensen van Mindblues meer eigenlijk vanuit de lage landen... Of artiesten uit de lage landen programmeren. En dan... Ja, zelfs ook iemand als een Fred Klee. Hè?
0: De Fred Klee.
1: Ook een bekende.
0: Hij brengt een nieuwe cd.
1: Hij gaat een nieuw album.
0: 19 november ben je, denk
1: ja,
0: ik.
1: Klopt. Ja, klopt. En die ja, gaat klopt, dan ja, bij ons ook voorgesteld worden. Maar die gaat binnenkort, heeft een groep uit Mississippi Heat. Dus een groep uit Mississippi uitgenodigd. Een heel straffe band. Die dan binnenkort ook in het muziekcafé komt spelen. En dat vind ik ook wel heel fijn dat wij... En daarom zijn we ook een beetje anders misschien dan andere cultuurhuizen. Wij programmeren niet alleen in zo, hè, klassiek in de Schouwburg, hè, voor een zittend publiek. Maar ook behoorlijk wat, hè, zoals vanavond ook in onze balzaal voor een staand publiek. En heel veel ook in het muziekcafé. En dat geeft toch altijd een andere vibe als je zo een concert kunt bijwonen. Zo, met een, ja, met een lekker drankje daarbij. Dat is veel meer ontspannend dat je zo gekluisterd zit in je stoel. En je kunt eigenlijk, hè, bij wijze van spreken, niet veel bewegen. Dus dat geeft ons heel veel mogelijkheden om gevarieerd te programmeren. Hè. Plus dan ook nog eens dat plein dat we daar buiten hebben. Die prachtige oude industriehal, hè, die compressorenzaal van de persluchtcentrale. Ja, dat zijn prachtige ruimtes. En net zoals hier die cementtoren, ja, dat nodigt echt uit om daar, zoals jullie nu ook doen, om daar prachtige culturele dingen te doen. Hè.
0: Ja, die mijngemeentes, ja, ze beginnen toch... naam te krijgen. Hè.
1: Ja,
0: als je de B-mine hier ziet...
1: Absoluut, dat is fantastisch. En we moeten daar zeer dankbaar... over zijn. Wij hebben heel veel Nederlanders die bij ons over de vloer komen. Die zijn enorm jaloers, want in Nederland is er niks meer van de steenkoolmijnen. Hè. Buiten hier en daar nog een relict en één mijnmuseum. En ja, die komen heel vaak hier naar de Limburgse mijnstreek om daar te ontdekken wat hun vaders of grootvaders voor werk hebben gedaan. En vele oud-mijnwerkers ook uit Nederland die dan hier op bezoek komen. En ja, je voelt echt het toeristisch potentieel, dat groeit jaar na jaar. En de komst van natuurlijk Mindset hier in Beringen. Ja, daar hebben we ook heel hoge verwachtingen van. Hè. De mijn van Beringen is natuurlijk de enige die volledig is bewaard gebleven. De mijn van Zolder is ongeveer 20% bewaard gebleven. Dus dat is natuurlijk een pak minder te beleven. C-Mine is ook prachtig gedaan. Connecterra in Maasmechelen. Dus iedereen heeft wel zo'n beetje zijn eigen identiteit gevonden als mijnsite. En de ene zet wat meer in op cultuur en educatie. De andere meer op pleasure. En dat is ook goed, maar ik vind wel dat er nog veel meer samenwerking mag zijn in de mijnstreek, hoor. Om nog meer naar de buitenwereld toe, en zeker internationaal, om die kaart nog sterker te krijgen. Allee, als je naar Wallonië kijkt, daar is dat UNESCO werelderfgoed. Terwijl hier in de Limburgse mijnstreek is dat nog altijd niet. Terwijl in Wallonië ligt dat echt heel ver uit elkaar. Dat is meer dan 100 kilometer. En als je van Blenny, van Luik naar Charleroi moet, hè, naar de site van Marcinelle en zo... terwijl hier, ja, hier is het amper 75 kilometer. Dus je hebt een heel krachtig kolenspoor dat heel goed met elkaar verbonden is. Dus ja, ik hoop echt dat Mindset als mijnmuseum, dat het echt een katalysator kan zijn om, ja, die ganse mijnstreek echt tot verdere ontplooiing te brengen. En niet alleen naar de rest van Vlaanderen toe te promoten, maar echt internationaal. Want wij als Limburgers, ik noem mezelf ondertussen ook Limburgers, voor ons is het allemaal evident dat er is, hè. Maar als er buitenlanders komen of mensen van andere provincies, die zijn zo onder de indruk van die architectuur en ook hetgeen wat we daar ook allemaal in doen. Dus nog veel potentieel, absoluut.
0: We krijgen morgen vroeg om 7:00 komt Mark Wouters, die ken je ook.
1: Ah, ja.
0: Heeft ook,
1: ja,
0: heel veel betekend voor het circuit van Zolder. Maar in verband met wielrennen natuurlijk ook wel. Hij heeft ook dat wielrennen op de kaart gezet. Heeft er ook voor gezorgd dat er de Remco Evenepoels van vandaag en de Wout van Aerts nog beter kunnen fietsen met alles wat hij doet. BMX-circuit, die komt morgen. Dat is ook in Huis de Zolder.
1: Ja.
0: Hebben jullie contact?
1: We hebben niet zoveel contact. We zien elkaar wel eens geregeld. Omdat wat we wel proberen te doen in Huis de Zolder is een goede verbinding te maken tussen de site van de Velodroom en het circuit van Zolder. wat eigenlijk aan de zuidflank van de gemeente zit en dicht bij Hasselt ligt. Terwijl wij met het cultuurcentrum Muze in die oude steenkoolmijn, we zitten echt aan de noordflank. Hè, wij grenzen dan meer aan Koersel-Beringen. Maar wij omarmen eigenlijk letterlijk de gemeente, die zuidflank en die noordflank. En we zijn er wel aan het werken dat we die twee sites op toeristisch-recreatief vlak nog veel beter met elkaar verbinden. Dat kan ook door het fietsroutenetwerk. Maar wat ik nog interessanter vind, is dat nog breder open te trekken. Hè? Want we hebben ook al gesprekken gehad met Beringen bijvoorbeeld. We hebben twee mooie mijnsites, maar we hebben ook twee prachtige natuurdomeinen. Hè? Je hebt in Koersel, de Watersnip is het, denk ik.
0: Klopt, ja.
1: En wij zitten met domein Bovie, hè, in de buurt van de Velodroom. En je kunt echt prachtig fietsen en dan de twee mijnsites aandoen en de twee natuurdomeinen. En dan ook langs het Albertkanaal. Die verbinding maken en zo. Dus dat is een fietstocht van ongeveer 30 à 40 kilometer. Maar dat zijn dingen die bestaan al, maar dat zijn wel zaken die we, vind ik, nog wel verder als samenwerking tussen lokale besturen kunnen promoten.
0: Oké. Okay. Heren, mag ik jullie bedanken dat jullie hier waren.
1: Wim, is het al voorbij?
0: Ja, spijt genoeg wel. Maar we hebben nog een plaat, hè?
1: Ah, ja.
0: We zijn begonnen met Bob Dylan. Vind je het goed als we bij Neil Young... Dat we Tom een plaat van Neil Young... Want hij verkiest Neil Young boven Bob Dylan.
2: Ik ook trouwens. Ik vind de teksten van Bob Dylan inderdaad goed. En die heeft iets teweeg gebracht. Maar Neil Young, muzikaal vind ik... zijn teksten zijn ook heel goed. En muzikaal zit het voor mij een stuk boven Bob Dylan.
0: En welke plaatsen willen jullie horen?
1: Ja, Harvest vind ik nog altijd een van de strafste albums van Neil Young.
0: Is dat goed voor jou?
1: En Harvest Moon ook natuurlijk, dat is een beetje een vervolg.
2: Er mogen gerust wat gitaren in voorkomen, vind ik.
1: Ja, het mag ruigere werk zijn. Of een Heart of Gold, dat is natuurlijk een enorme klassieker.
2: Ik vind bijvoorbeeld Old Man vind ik heel mooi.
1: Ah ja, Old Man is ook een prachtig. Ja, laat ons dat kiezen. Zeer ontroerend nummer. Ja, ja.
0: Mag ik jullie bedanken dat jullie mij weer verrijkt hebben. Want vanavond heb ik zoveel mooie gasten. Ik heb die ook elke week natuurlijk. Maar die verrijken mij zoveel. En in een wereld die we nodig hebben voor verbinding, is dat het belangrijkste voor mij.
2: Ik denk dat het ook nodig gaat zijn om die verbinding te voelen, om u wakker te houden zo lang.
0: Dank je wel, Wim. Dank je wel voor de moed die je me geeft, Tom.
1: Dank je wel voor de uitnodiging. Ja, was zeer fijn.
2: Ja, bedankt.
0: Neil Young.

0: Wat gaat het hier snel vandaag? Onze vierde gasten zijn al gearriveerd. Julie de Smet. Julie, toen ik jou woensdag belde... Mm-hmm. Ja, ik kende jou niet, maar ik wist wel op LinkedIn. Ik zeg, ja, ik moet Julie misschien toch wel vragen om iemand te vervangen. Hè? Je was vrij rap bereid eigenlijk, hè?
1: Ja, ik zit in een flow van... laten we dat doen. Ik probeer altijd ja te zeggen op leuke vragen, zoals deze. Dus hier ben ik ineens.
0: Wat vind je van een locatie?
1: Ja, heel apart en op een positieve manier apart. Ja, ik vind het fantastisch. Al die trappen en dan die beton overal en dan ja, die fantastische meubels. Dus, ik zou hier denk ik kunnen wonen, maar ja? Ik weet niet of ik het ga kunnen betalen.
0: We kunnen het straks eens vragen. Hè?
1: Ik ga dat doen.
0: Oké. Okay. Jouw boek, Wetenschapscommunicatie, is dat jouw eerste boek dat je schrijft? Of?
1: Ja, dat is mijn eerste boek. Ja.
0: Je bent ook heel veel met jongeren bezig, hè?
1: Heel veel zou ik nu niet durven zeggen. Ik werk natuurlijk wel met jonge onderzoekers, maar ik weet niet wat dat dan... Wat is voor jong? Misschien moet ik dat vragen.
0: Jong is voor mij nog 25 jaar.
1: Ja, oké. Okay. Dan werk ik inderdaad met jonge mensen. Ja.
0: Ja. Die wetenschapscommunicatie, van waar komt dat?
1: Ja, misschien moet ik eerst even vertellen wat het is, of wat dat voor mij is. Wetenschapscommunicatie is eigenlijk communiceren over onderzoek en wetenschap in de breedste zin van het woord. Aan universiteiten en hogescholen, maar ook in bedrijven en in overheidsinstanties en zo, die doen aan onderzoek. En dat is fantastisch. Maar heel vaak is de output van waar dat die resultaten komen, dat is vaak in rapporten die niemand leest. Of in publicaties, vakpublicaties, in een taal die niemand begrijpt, in output die niemand leest. En dat is een beetje frustrerend. En ik ben dan daar om eigenlijk te helpen om te zoeken naar de juiste doelgroepen van wie moet er eigenlijk echt iets weten, vinden of doen met die inzichten en die resultaten uit onderzoek. En ik probeer dan de mensen eigenlijk te begeleiden en te ondersteunen om de juiste mensen te vinden, de juiste kanalen, zodat die wetenschap tenminste nut heeft en betekenisvol kan zijn. En dat is dan wetenschapscommunicatie.
0: Ja, je hebt in Antwerpen gestudeerd, dacht ik?
1: Ja, klopt.
0: En wat heb je gestudeerd dan?
1: Ik heb een master in politieke communicatie. En daarvoor heb ik vooral heel veel communicatie, management gedaan, heel praktisch. En dan communicatiewetenschappen gestudeerd. Dus ik ben zo... Ik doe nu een job met de opleiding die ik heb gevolgd. Dus dat is zo, dat volgt elkaar allemaal wel op.
0: Heb jij ooit lesgegeven dan? Want ik kan me wel voorstellen dat jij...
1: Ook... Nee, ik geef nu wel soms gastlessen voor studenten. Dat is een heel grappige groep, want dat zijn zo jongeren, hè, die zo niet altijd luisteren. En waar dat je zo even heel veel rumoer of iets van lawaai of iets raar moet doen, zodat je alle aandacht krijgt. Maar ik heb nooit echt lesgegeven. Ik heb vooral veel onderzoek gedaan vroeger. En nu werk ik vooral met volwassenen, geen studenten meer.
0: Ja. Want de vraag die ik me dan stel... Ja, we hebben het in het onderwijs niet makkelijk vandaag de dag. Hè? Je hoort... ik heb de tekst van Nelson Mandela aan.
1: Ja.
0: Heb je dan nooit geen zin om zelf... terug les gaan te geven, dat je denkt van, hier kan ik misschien toch wel iets betekenen.
1: Ik heb het gevoel dat ik heel veel kan betekenen in mijn huidige job. En dat is ook, dat zijn die onderzoekers die vaak van de schoolbanken komen, maar ook 50ers, 60ers. Ik voel dat ik wel veel betekenis kan geven, net omdat er redelijk weinig wordt gecommuniceerd naar buiten. Als je gaat kijken naar de academische wereld, het is heel vaak communiceren voor je eigen peers, voor je eigen vakgenoten eigenlijk. Mm-hmm. En ik voel wel dat ik heel wat kan betekenen. Niet alleen per se voor jongeren op de schoolbanken, maar de volwassenen ook. We hebben nog zoveel te leren als volwassenen.
0: Oké. Okay. Ja. Casper is hier van Kalki. Jij bent de CEO van Kalki. Hè? Vertel eens, Kalki, wie zijn jullie?
2: Hallo, inderdaad. Wij zijn een software voor architecten en aannemers om projectbudgetten te beheren. Dus als je als opdrachtgever, als bouwheer soms denkt, Het is moeilijk om tot een goede prijs te komen en een goede offerte te krijgen. Je bent niet alleen. Voor architecten en aannemers is dat eigenlijk vaak net zo moeilijk. En dus wij zijn eigenlijk een tool voor hen om dat te vergemakkelijken.
0: Ja, jullie hebben ook iets nieuws op de markt, hè?
2: Ja, inderdaad. Twee weken geleden hebben we een tool gelanceerd voor de aannemer specifiek, wat dat eigenlijk een AI-gedreven prijsbibliotheek is, die alle offertes in ons platform geanonimiseerd verzamelt. En wij halen daar gemiddelde prijzen uit in de buurt relevant voor dit project. Dus dat een echt in 10 minuten geeft, totdat ze anders op weken verzamelen.
0: 10 minuten?
2: Ja, ja, ja.
0: En bij wie zijn jullie klanten dan?
2: Langs de architectenkant kleine, middelgrote architectenkantoren en langs de aannemerkant gelijkaardige aannemerbedrijven. Dus dat zijn echt de gemiddelde aannemer die je in gedachten hebt, dat zijn zij.
0: Ja, we zitten hier in de Waterfront, de cementtoren.
2: Ja.
0: Ben jij ook geïnteresseerd in cement, in beton? Nee, maar je begrijpt wat ik bedoel, hè, want je bent een softwarebedrijf,
2: ja.
0: Maar je bent niet...
2: Maar ik vind brutalisme bijvoorbeeld een heel mooie stroming in de architectuur. Maar ik ben zelf geen persoon uit de bouw.
0: Want je bent geen architect.
2: Nee, inderdaad.
0: Nee,
2: mijn achtergrond is in softwareontwikkeling eerder. Aan de oorsprong ben ik designer en dan in software
0: gerold. Maar dan is dit ook wel design, hè?
2: Ja, absoluut. Zeker, zeker. Ja, unieke locatie.
0: Ja. Jullie hadden dan 2 weken geleden, denk ik, of die persconferentie in Zoersel, geloof ik dat die...
2: Ja, inderdaad.
0: Bij een bouwmaterialenfirma?
2: Ja.
0: Waarom daar die...
2: Zij verkopen bouwmaterialen aan aannemers, dus in dat opzicht hebben we veel gemeenschappelijk. En zij staan ook gewoon aan de bron... met waar de alle vragen komen van hoeveel zouden we hiervoor vragen als ik dit aanpak, hoe doe ik dat? Dus op dat vlak zijn we hetzelfde probleem aan het oplossen.
0: Ja, ja. Ook over AI heb je mij gepraat, hè? Want daar praat jij ook graag over. Hè? Daarom, Julie, praat jij wel eens over AI? Het zal wel, denk ik.
1: Het staat in mijn boek, ja. Ja, ik raak het aan, ik zal het zo zeggen. Ik voel mij niet de expert voor AI, maar ja, we kunnen er niet meer omheen. En ik raak het ook aan. Ja, dus ik kan er iets over vertellen, maar waarschijnlijk jij veel meer. Zeker als je gepassioneerd bent.
2: De laatste jaren en maanden en weken is het gewoon zo'n stroomversnelling. Dat is hallucinant voor ons die er elke dag in zit. Dus ik denk dat we als gemiddelde sterveling nog niet goed beseffen wat er allemaal op ons afkomt.
0: Ja. Maar wil je dan zeggen met al die AI dat er ook heel veel mensen gaan sneuvelen? Die niet meer kunnen volgen vandaag?
2: Ongetwijfeld zal dat, zoals met allerlei kennis, denk ik. Er zijn mensen die de kennis hebben en er zijn mensen die de kennis niet hebben. En bijvoorbeeld in rechtspraak en zo, denk ik dan, dat creëert spanningsvelden. En dat zal ook zo zijn met AI. Mensen die daarin mee zijn, mensen die daar minder in mee zijn. En dan toekomst. Als je het hebt, is het zo'n exponentiële kracht een beetje dat je vast hebt, dat het verschil gewoon nog groter wordt. Het is misschien heel abstract uitgelegd.
0: Ja, oké. Okay. Julie, hoe zie jij AI?
1: Hoe dat ik dat zie? Je hebt zo in de communicatiewetenschappen heb je zo van die... Ja, theorieën en zo, die zeggen van als er een nieuw medium komt, dan gaat iedereen zo heel veel schrik hebben en zo. En dan valt het uiteindelijk wel mee. Ik denk aan de introductie van boekdrukkunst en radio, televisie. En altijd dachten we, oei, oei, oei, dat gaat nogal wat geven. We zouden dan nu kunnen zeggen van AI, maar ik voel wel aan alles dat het wel veel meer is dan een... Oei, wat gaat dit geven? En het is toch niet zo erg geweest. Want je voelt het dat het zoveel verandert in alle niveaus, op alle niveaus, bij iedereen. Iedereen gebruikt het. Ik zie daar naar als een soort groot, abstract, log beest. Mm. Maar het is geen beest, want dat zijn nulletjes en enetjes en systemen. En Maar het is zoiets alsof dat wij als mens daar geen vat meer op hebben. Maar ik denk dat wij daar... Ik denk van ja, we moeten daar toch wel vat op kunnen hebben. Maar ja...
2: Ik zie je naar mij kijken. Ja. Ik heb absolute antwoorden niet. En ik denk dat wat dat de bezorgdheid is van heel veel mensen, is dat zelfs de mensen aan de top die de AI maken, ook niet de antwoorden hebben.
1: Dat vind ik maf. Ik kan dat niet begrijpen.
2: Ja, inderdaad. Ja. Maar ik denk dat er zeker iets te zeggen valt voor je analogie. Mm-hmm. Van, we denken soms het zal veel sneller gaan. Bijvoorbeeld driverless cars, de zelfrijdende auto, wordt ook al 15 jaar voorspeld. Bij ons rijden er nog geen in de straat, ook in de VS. Ondertussen nu een klein beetje. Maar dat valt inderdaad enorm mee. Mm-hmm. Het omgekeerde argument valt ook te maken. Bijvoorbeeld de komst van social media. Dat hebben we enorm onderschat. Facebook kwam op, je kon je familiefoto's delen. Fantastisch. Mm-hmm. Likes geven op berichten. What's the worst that can happen? En er is best wel veel gebeurd vanuit social media en dat nog aan het gebeuren is. Verslavingen, et cetera. Dus daar hebben we het enorm onderschat. Dus met AI, het kan twee kanten uitgaan.
1: Ja.
2: Ja.
1: Allee, of alle kanten.
2: Voilà, exact. Ja, absoluut. En het is ook al alle kanten aan het uitgaan. Ja.
0: Ik heb wel eens ooit een professor, Bob de Wit, dat is een professor uit Rotterdam, die vertelde mij in uitzending, 4 jaar geleden, al zo lang is het al geleden, van als die robot er komt van 400 IQ, die gaat zich gewoon vermenigvuldigen. En die gaat baas worden over de mensheid. Maar zover denk ik niet dat het zal gaan gebeuren. Of hoe zie jij dat?
2: Ik weet niet of je de Hugging Face voorval van de laatste weken gevolgd hebt. Dat is wel een klein beetje wat daar gebeurt. Dus bij Anthropic, een van de toonaangevende AI-bedrijven, waren ze hun nieuw model aan het testen in een testomgeving, niet geconnecteerd tot het internet. Gewoon hun nieuwe model 1000 keer dat runt en ze moesten een examen oplossen. En per ongeluk of niet per ongeluk, daar zijn heel complexe vragen. Sommige vragen konden niet beantwoord worden. En wat een AI niet doet, is opgeven. Mm-hmm. En dus de AI was verder op zoek gegaan naar manieren om het op te lossen. En de bedrijf had files ter beschikking gesteld dat ze konden consulteren om hun bevindingen weg te schrijven. En via dat achterpoortje zijn ze op het internet geraakt en zijn ze in een ander bedrijf compleet niet gerelateerd, binnengeraakt op servers, van alles gedaan, eigenlijk om hun eigen sporen ook te wissen. Ja. Dus het liep wel volledig uit de hand. Het was zichzelf niet aan het vermenigvuldigen, maar voor een stuk was het wel een monster aan het worden. Een veelkoppig monster dat eigenlijk gewoon individuele testbotjes moest zijn.
0: Oké. Okay. Julie, ik kijk nog eens naar jouw boek, Wetenschapscommunicatie. Hoe oud is jouw boek?
1: Hoe oud? 1 dag. Ik heb gisteren mijn boeklancering gehad.
0: Echt?
1: Dus ik leef nog op adrenaline.
0: Waar heb je die gehad?
1: Dat was in het GUM. Dat is het Gents Universiteitsmuseum.
0: Ja.
1: En ik ben zo sneaky geweest om de directrice van het GUM, die ik al een beetje kende, te vragen om het voorwoord te schrijven. Die heeft daar ja op gezegd. En in onze voorbereidende gesprekken zei hij, trouwens, zo heel nonchalant, zo, trouwens, als je wilt... Ja, je mag je boek wel bij ons in de plantentuin presenteren, als je dat wilt. Maar ja, dat was eigenlijk al een stiekem droom van mij en de uitgeefster om het daar te doen. Dus het was gisteren in Gent te doen.
0: Eigenlijk is het een beetje een primeur vandaag dan.
1: Ja. Ja.
0: Straks hebben we nog een primeur, dus dat is wel mooi.
2: Proficiat.
1: Dank je.
0: Proficiat, ja. Waarom heb je zelf dat boek geschreven?
1: De waarom van het boek loopt eigenlijk gelijk met de waarom van mijn job. En dat is een beetje abstract. En dat is eigenlijk dat ik geloof dat wetenschap ook de wereld een beetje kan helpen begrijpen. Mm. En redden is misschien heel veel gedacht, maar wel helpen begrijpen. En wetenschap kan daar gewoon... Een belangrijke rol in spelen. Maar om dat te kunnen, op dat wetenschap een rol kan spelen, is het wel nodig dat er wordt gecommuniceerd, dat er wordt verbonden, dat er inzichten worden gedeeld met betrokkenen en met mensen die er iets van moeten weten. En dat is dan eigenlijk mijn functie. Ik probeer die verbindingen te maken tussen wetenschappers en de maatschappij. Maar ja, dat kunnen beleidsmakers zijn, journalisten, burgers, organisaties, middenveldorganisaties. Het kan van alles zijn. En ja, er is zoveel potentieel, er is heel veel werk te doen, omdat onderzoekers eerder de neiging hebben om te communiceren binnen de muren van het academisch wereldje. Mm-hmm. En ze worden eigenlijk niet gemotiveerd of echt erkend als ze extern communiceren en met maatschappelijke actoren. En ja, ik pleit er heel hard voor om dat wel te doen.
0: Meer in dialoog te gaan.
1: In dialoog te gaan. En eigenlijk, ja, in mijn job kan ik maar zo x aantal teams en mensen begeleiden en helpen. En ik voel dan al enkele tijd van, ik zou zoveel meer mensen willen begeleiden. Maar dat gaat niet, want je hebt maar beperkte tijd. En dan, Lies, mijn uitgeefster van Alpress, die ik ook al langer kende, zei, ja, anderhalf jaar geleden, van, zeg, zou je niet een boek schrijven? En toen ineens was het allemaal rijp en dacht ik, ah wel, we zullen dat eens doen. En heb ik heel mijn zomer eraan gespendeerd, vorige zomer dan wel. Dus de waarom van mijn boek is eigenlijk een next step in mijn loopbaan of zo. Mm. Ja.
0: En wie zijn jouw klanten?
1: Onderzoekers, vooral onderzoeksteams van vooral universiteiten en hogescholen. Dus dat is eigenlijk mijn publiek waar ik mij naar richt. En ik doe dat heel bewust, hè, want dat is zo'n niche die ik graag heb, omdat ik graag met onderzoekers praat. Maar ondertussen vinden overheidsinstellingen ook wel al de weg naar mij. Soms bedrijven, maar daar moet ik een beetje de grens leggen van, als je echt zo een berg content hebt, een berg resultaten, inzichten, data, waar dat je van vindt van, dat moet hier de wereld ingestuurd worden, maar ik weet niet hoe en naar wie en op welke manier, met welke boodschappen en via welke kanalen, ja, dan kan je wel bij mij terecht. Maar zo echt de corporate communicatie of de slogans, ja, daar zijn andere mensen beter in dan mij. Maar dus heb je een berg content en zo, dan kan ik wel iets doen. Ja.
0: Kasper, is dat iets voor jullie?
2: Wij hebben een berg content.
1: Ja. En veel data, denk ik.
2: Wel, ja, enorm veel data, inderdaad. Dus zeker raakvlakken wel. Ik zie wel parallellen met wat wij doen. We zitten ook een beetje tussen dat spanningsveld van onze AI-developers. Mm-hmm. En dan het pure, gezonde, logische verstand van aannemers. Mm-hmm. En wij proberen dus logica en reden te halen uit de data die dan steekhoudt voor de aannemers. En dat geeft wel grappige situaties soms. Allee, ja, niet grappig, gewoon...
1: Dat is veel vertaalwerk.
2: Enorm veel vertaalwerk, inderdaad. Ja. Ja. Ja.
0: Hebben jullie bewust gekozen voor aannemers?
2: Nee. Wel, ik ben per ongeluk hierin gerold.
0: Oké.
2: Okay. Ja, dus ik werkte hiervoor bij Imoweb. Dus ik was daar productverantwoordelijke. En ik was een MBA aan het doen bij Vlerik. En dus ik was eigenlijk al decennia op zoek naar mijn eigen bedrijf, een start-up. Maar het juiste idee vond mij maar niet en ik vond het idee niet. En plots moest ik een aannemer binnenlaten om een keuken te renoveren. En die vroeg, wat doe jij? En we praten. En hij zei, ik heb een idee voor een app. Want hij had begrepen dat mijn job dan iets met apps was. En ik dacht, nog iemand met een idee voor een app. Maar dus zo hebben we de aannemers gevonden. Want zijn frustratie was, ik moet hier offertes opmaken, prijzen geven. En ik heb eigenlijk vaak geen idee hoe dat ik eraan moet beginnen. En ik denk dat het handig zou zijn, mochten we dat elkaar niet allemaal in ons hoekje zitten, onze prijs te becijferen, maar dat we dat op een manier zouden delen met elkaar. Wat dat uiteraard een heel complex probleem is, qua concurrentiebeding, et cetera. Maar er bestaan wel benchmarkprijzen dan, maar die zijn nooit up-to-date. Bijvoorbeeld de overheid brengt prijslijsten uit, maar die lopen een jaar, twee jaar achter, logisch. En dus voilà, dat was een beetje de setup. Zo zijn we bij de aannemer terechtgekomen.
1: En heb je eigenlijk de principes van Imoweb meegenomen naar je huidige...
2: Ja, zeer veel zaken komen overeen. Imoweb is een marktplaats voor kopers en verkopers. En de dynamiek achter de business is, hoe meer huizen er aanwezig zijn, hoe meer mensen er zoeken achter huizen. En mensen zoeken achterhuizen op Immoweb omdat alle huizen daar staan.
1: Ja.
2: En het, bij ons is het ook wel een beetje zo dat een architect is op zoek naar aannemers. Aannemers zijn op zoek naar prijzen. En hoe meer dat er zijn, hoe meer dat ze er vinden, hoe gelukkiger dat de architecten worden.
1: Mm-hmm.
2: En dus is dat ook zo'n wiel dat ronddraait. Dus er zijn heel veel zaken dat we overnemen van wat dat we geleerd hebben bij Immoweb.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Oké. Okay. Jullie houden ook van muziek, hè?
2: Zeker.
0: Jij bent ook iemand die ooit DJ geweest is, hè?
2: In een ver verleden, ja, inderdaad.
0: En hoe zag dat er dan uit, die muziek?
2: Dat was heel breed. Dat was, ik deed dat, mijn hoogtepunt, zal ik zeggen, draaide ik samen met een vriend die ook een zeer harde crate digger was. En dan draaiden we op Brus in het
0: Brus.
2: En elke week daagden we onszelf uit om een set te draaien in een compleet ander genre. Dus soms was dat Atlanta rap. De andere keer was dat space disco, zeg maar. En voilà, dat was een beetje wat we deden.
0: Ja. Ben jij een muziekliefhebster?
1: Maar dan op een andere manier. Of ja, ik ken de DJ-wereld ook wel, want mijn man komt ook uit die wereld. En ik zelf ben meer van het akoestieke. Ik heb een achtergrond in piano en gitaar.
0: Ja.
1: En op dit moment speel ik het nog, maar dat is dan zo met mijn vriendinnen, zo wat thuis, gewoon wat jammen zo. Dus zalig, maar niet meer op een podium. Ik heb dat wel een tijd gedaan, zo in groepjes gezeten. En dan, ik vond dat veel te spannend. Ook op trouws gespeeld, zo mijn violisten. En ik deed dan de piano en dan een violisten en een zangeres. Dat was wel leuk. Ik vond de repetities fantastisch, maar dan echt performen, liever dit dan muziek spelen op een podium waar dat ik mij niet 100% de juiste persoon vervoelt. Wel zo op voor mezelf, maar niet voor anderen.
0: Nee.
1: Zo'n introverte muzikanten eigenlijk.
0: Ja. Dus welke plaat gaan we nu spelen? Wat willen jullie nu horen?
1: Jij mag kiezen. Jij bent DJ. Jij kunt heel snel denken, denk ik.
2: Ik weet niet wat dat de sfeer is, maar ik vind Fred Again. Laat iets recent van Fred Again, zou ik zeggen.
0: Oké. Okay. Ja. We gaan dat doen naar Wolfgang.
3: Absoluut.
2: Maar ik had mij moeten voorbereiden.
0: No problem. Doet dat goed? Fred Again.
2: Dat met die piano.
0: Ah, piano, dat is iets voor jou dan, hè?
2: And I just stand there, of zo denk ik.
1: Is dit live of niet?
0: Ja, toch wel.
1: Ja. Dus we zijn hier live ook.
0: Ja,
1: muziek is aan het zoeken. En
2: just stand there.
0: Dat is de trage wereld, hè?
1: Dat is leuk, ja.
4: And I just stand there. It's been a while since I heard my own voice.
5: You guys.
4: I just stand there, just before she says that she loves me. She loves me. She loves me. I sit with the night in appreciation of this ability to hear a world. I'm alive. I'm alive and I can feel it.

0: Ja, Fred Again, ongeveer 11:30 is het nu, denk ik. En ja, Julie de Zwet en Casper, de CEO van Kalki. Hè. Je hebt juist gezegd, je bent een designer.
1: Ben je van opleiding.
0: Van opleiding?
1: Ja.
0: Ben je dan ook een modefreak?
1: Nee.
0: Nooit? Nee. Met mode of zo? Nee.
1: Nee, en dat zou mijn vriendin tegenspreken.
0: Nee. Want als je designer bent, hoogstwaarschijnlijk heb jij ook een heel ander zicht over bijvoorbeeld een Tesla als ik heb. Jij ziet daar andere raakpunten in, hoogstwaarschijnlijk. Ik vind dat persoonlijk geen mooie auto's die ze vandaag. Ik ben fan van een Citroën DS, als je begrijpt. Zelf nog getekend. Hoe is dat bij jou?
1: Ik zie mezelf ook niet meer of niet echt als designer, maar het passioneert mij wel. Ik vind het leuk om naar een schilderij te zien en te zien of dat de schaduw klopt of niet. Was er één lichtbron of twee lichtbronnen? En zeker objecten, schoonheid, tuurlijk, dat spreekt mij aan. Maar net zo goed het verhaal en de oorsprong van waar komt het, waarom is dit gemaakt en waarom houdt dat steek dat zo gemaakt is, kan mij even zozeer raken als hoe dat het eruit ziet. Vaak is hoe dat het eruit ziet bijna bepaald door waarom en hoe en wat dat we aan het doen zijn. Bijvoorbeeld, wat wij doen met softwareontwikkeling, vind ik ook design. Omdat je bent een probleem aan het oplossen. Eigenlijk ben je een soort vakman die aan het schaven is aan een blokje. En mensen komen je vertellen, ik heb de knop niet gevonden of ik wist niet wat ik daar moest doen. En eigenlijk is dat voor mij meer design dan bijvoorbeeld in Tesla of zo.
0: Ja, ja. Waarom ben jij ooit begonnen met design te studeren? Waar heb jij die inspiratie gevonden? Is er iemand die jou op een bepaald moment getriggerd heeft?
1: Zeker, dat was een ex-vriendin toen. Want ik was op mezelf zo beginnen photoshoppen. En zij studeerde grafische vormgeving. En daardoor wist ik dat dat bestond. Want in mijn leven bestond dat niet. Ik wist niet dat dat een ding was. En dan ging de wereld open en dat werd gestudeerd in Brussel. Dus dat was dan nog eens... Ik kom van Nieuwpoort, van aan de zee.
0: Ja.
1: Dus dat was dan een extra wereld dat open ging. Dus dat was alleen maar positief.
0: Ja, Brussel heeft die volledig veranderd.
1: Zeker,
0: En was dat VUB dat je dan...
1: Nee, Sint-Lucas.
0: Sint-Lucas natuurlijk, ja, designer. Ja. Jij hebt in Antwerpen gestudeerd.
2: Mm-hmm.
0: Jij woonde ook in Antwerpen? Of?
2: Ja, ik woon in Antwerpen.
0: Heb je dat dan in Antwerpen gestudeerd omdat dat er kort bij het huis was? Dat je jouw moeder elke dag wou zien?
2: Mocht niet op kot eigenlijk. Dat is eigenlijk wel erg, hè. Ik mocht niet op kot.
0: Nee?
2: Nee, maar ik was ook wel iemand die zoiets had van... Oh, allemaal

0: is niet aan mij besteed.
1: Nee, oké. Okay. Dan ga ik zeker niet Amara voor u spelen straks.
0: Nee.
1: Ken je dat?
0: Nee. Maar het klinkt al zo heavy.
1: Ja, maar het is wel kunstig.
0: Oké.
1: Pure kunst uit West-Vlaanderen, toch? Hè?
2: Ja. Ik vind het zeer goed. En nochtans is het ook niet mijn genre, maar dat vind ik wel...
1: Julie, waarom, wie heeft jou geïnspireerd vroeger?
0: Oh, dat is een goede vraag. Ik heb nooit in mijn leven zo van die inspiratiemensen gehad. Ik denk dat ik mij vooral laat inspireren door mensen in het algemeen, maar niet zo één persoon, zo geen iconische mensen of zo. Dus meer de mensheid inspireert mij misschien. Hoe dat mensen zijn en ja, hoe dat mensen mij doen voelen of zo.
1: Ja.
0: Dat is misschien ook weer abstract. Sorry.
1: Want als ik jou de vraag stel, hoe zie jij de ideale wereld?
0: Ik heb een heel goed idee. Over de ideale wereld, dat is zo een wereld waarin dat iedereen met elkaar verbonden is en lief is met elkaar en elkaar dingen gunt en helpt met elkaar. Alleen elkaar helpt en er zijn overal vlinders en de dieren kunnen gaan waar dat ze willen en overal... Ja, veel groen en bloemetjes. Dat is mijn ideale wereld. Ja.
1: En die voor jou, Casper?
2: Ja, daar kun je niet kwaad op zijn. Hè? Wat hij nu zei. Ja, absoluut. Dat er tweede kansen gegeven worden. Dat we allemaal zacht zijn voor elkaar. En, maar dat is makkelijk gezegd, natuurlijk. Dus nou ja, de wereld... is soms hard.
1: Ja, dat klopt. Nu, we hebben het straks nog hier met Ben Lammerichs, het hoofd van het PXL, en Thierry de Baast, een topchirurg uit Turnhout, hebben het ook nog gehad. Hè. We worden ook allemaal in hoekjes, ja, dat ken je ondertussen ook al. Hè.
2: Ja.
1: En ik heb ondertussen toch wel heel wat mensen, ik zal zelf ook wel ADHD hebben, maar ik ken heel veel mensen met ADHD die wel die wereld... mooier laten draaien.
2: Absoluut. Ja.
1: En daar hebben we het straks ook nog over gehad. Dat we allemaal in hoekjes denken. Hè, van, ja, en dat we kunnen, iedereen is bruikbaar. Allee, iedereen kan iets doen.
0: Zeker. Ja. En ook zo laat de mensen ook gewoon eens zijn.
1: Ja.
0: In plaats van, ah nee, je hoort niet volgens de mainstream wat wij ons in ons hoofd hebben. Laat de mensen eens bloeien. En ik vind dat we dat te weinig hebben.
1: Want je hebt nu dat boek van gisteren is het uitgekomen, Wetenschapscommunicatie. Je gaat nu ook lezingen doen, denk ik dan.
0: Ja, dat is ook mijn job. Hè. Ik geef heel vaak trainingen en presentaties. Ja, dus dat gaat gewoon blijven verder gaan. Ja,
1: ja wat leer je de mensen dan aan?
0: Ik leer vooral...
1: Allee, ik bedoel, je moet... welk gevoel geef je hen?
0: Ja, wat ik eigenlijk echt leer, is... elkaar proberen begrijpen.
1: Mm-hmm.
0: En je hebt verschillende patches op als mens. Ja, of als je ergens werkt, heb je patchen. Op als je in een gezin zit, heb je een patchen en zo. En probeer in elkaar schoenen te staan en probeer de ander te begrijpen. En als je dat kunt, dan heb je een heel goede sleutel in handen. Want dan kun je veel beter met elkaar omgaan, denk ik. En zachter zijn. En zoals je zegt, milder zijn voor elkaar. Elkaar dingen gunnen. Omdat je weet van, oké, die zegt dat met die intentie, met die bedoeling. Die heeft daar nood aan. En dus ik leer vooral elkaar begrijpen. Want er is veel spanningsveld tussen heel veel mensen en veel groeperingen en zo. En dat komt omdat we niet meer luisteren naar elkaar.
1: Maar heeft dat te maken met die sociale media?
0: Goh, onder andere. Maar ik zou nu niet zeggen, de sociale media is een grote boosdoener. Het is vooral de mensen. Hè? Want sociale media, dat zijn ook maar gewoon dingen die door mensen bedacht zijn en gemaakt worden. En sociale media kunnen ook heel verbindend werken. Hè.
1: Uiteraard.
0: Ik heb eigenlijk nu vriendinnen
1: ja.
0: of kennissen die ik dankzij sociale media heb leren kennen. En op een andere manier had ik die misschien niet
1: Ik heb jou ook leren kennen via LinkedIn.
0: Voilà,
1: hè.
0: kijk.
1: Ja, ik heb jou ook via e-mail, via jouw, ik weet niet hoe dat hij noemde, de man die de persberichten uitstuurt.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Dat is wel waar. Maar het is wel zo dat natuurlijk langs de andere kant sociale media.

0: ons ook durft in slaap doen bij sommige mensen.
1: Maar dan is het aan de mens zelf. Hè? Je hebt nog altijd agency, de handelings... hoe zeg je dat? Je hebt nog altijd de controle over wat jij doet. Als jij 4 uur per dag wilt scrollen op je gsm, ja, ik zou zeggen, doe maar je gaat daardoor misschien wel dingen missen in de echte wereld of in de buitenwereld. Ga je stappen op straat, praat eens met iemand die je nog niet kent, zeg hallo tegen je buren, ga naar de bakker, ga naar de supermarkt in plaats van zo naar de automatische kassa te gaan. Ga dan naar die ene kassa waar dat er nog een kassier is, bijvoorbeeld. Om toch maar een beetje dat menselijke contact te hebben. Dus je kan als mens wel nog veel verbinden, maar je moet het wel doen eigenlijk.
0: Casper, hoe ga jij met jouw klanten om? Ik bedoel, hoe vind jij die? Is het dan via een telefoon? Of hoe ga jij, hoe zoek jij klanten op?
2: Wel, we bestaan al een aantal jaar. In het begin was het wij die de architecten bellen. En toen was het vooral gefocust op architecten. Maar nu meer en meer vinden zij ons. Dus dat is wel positief. Zeker de aannemers die dus uitgenodigd worden door een architect op Kalki om een offerte te geven via Kalki. Dan vinden zij ons op die manier. Wat we merken is ook dat de mond-aan-mond wel wat begint te werken onder aannemers dan zeker. Dus dat is heel fijn.
0: Nog altijd die mond-aan-mond, dat zal toch nooit weggaan.
2: Absoluut. 2 weken geleden hebben we ook zo ons lanceringsevent gedaan. En dat was ook echt bewust van, we doen een live event. Want je kunt social media ads en zo doen en daar doen we ook wel wat. Maar er is echt vooral nog waarde in. Zeker in de bouwwereld is ook een zeer tastbare wereld. De gebouwen, we zitten er hierin. Zijn ook voor mensen die leven in die gebouwen, wordt gebouwd door gebouwen. Dus hoe hard dat wij ook met AI bezig zijn, het blijft een menselijke business. En het is dat vooral waarover het gaat.
0: Ja.
2: En ook wel inpikken op wat hij daar zei over zo de empathie. Ik vind dat ook ons werk is. En inderdaad, ik denk dat heel waardevol is om te leren je te verplaatsen in de ander. Bij ons... Het klantencontact is ook constant dat mensen die ons zeggen van dit zou anders moeten werken of dit werkt niet goed. En dan moeten we ons kindje een beetje loslaten van ja, maar wij hebben al heel veel werk gestoken in het op deze manier te maken. En we denken dat dat de beste manier is. Omdat dan van, maar waarom zegt die persoon mij dat? En wat ben je nu juist aan het doen? Ja, daarom, oké, we zullen het aanpassen.
0: Is het toch altijd zo'n mannenwereld?
2: Absoluut, ja.
0: Hoe verklaar je dat eigenlijk?
2: Veel verschillende factoren, maar wij zitten effectief in de mannenwereld, ter mannenwereld. We zijn software, wat dat al een mannenwereld is. In praktisch, ook al willen we dat niet. En dan nog eens de bouw, en dat is ook een mannenwereld. En ik heb een aantal jaar geleden eens op mijn LinkedIn een post geschreven over dat onze start-up een sausage fest is. In de hoop en de poging om vrouwelijke investeerders te vinden, vrouwelijke collega's. Maar ik moet toegeven, zoveel jaar later staan we nog waar we stonden. Het is echt moeilijk om een beetje diversiteit te vinden in de wereld waarin wij zitten.
0: Kijk dan naar jullie. Hoe zou jij dat oplossen?
1: Door een vrouwelijke CEO aan te... werven. Gewoon, eigenlijk is dat... bijvoorbeeld, ik ben een vrouw. Ik heb gisteren mijn boeklancering gedaan en wij stonden met 3 vrouwen op het podium. Mocht ik een man zijn geweest, waren daar misschien 3 mannen op het podium geweest. Dus als je ergens de controle hebt van wie neemt wie aan, ja, dat is vaak dat je neigt naar hetzelfde gender. En ik denk als je daar iets aan verandert, aan de topmanagers of dat topmanagement, dan gaat dat automatisch. Kijk naar nieuwsredacties, mediaredacties. Daar is al heel wat onderzoek naar gedaan. Daar is ook een groot probleem van diversiteit. En de journalisten zijn vroeger vooral eerder mannelijk. Of afhankelijk van topic, mannelijk, vrouwelijk. Maar als je iets gaat veranderen aan managersniveau, dan gaat dat automatisch, moet je bijna geen moeite meer doen. Maar ja, ik weet niet of dat je, jullie een vrouwelijke...
2: Of dat ik mijn job binnenkort afgeef.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen, maar ja, dat is misschien niet de bedoeling.
2: Ik absoluut wat hij zegt. En er zijn zeker, als ik bijvoorbeeld in de coworking space kijk waar we zitten, of in de we zitten zo in van die start-up programma's, ja. Van KWC Started, IMEC iStart en zo. En er zijn zeer veel vrouwelijke founders. En je merkt ook dat er een meer draagvlak is daarvoor. Dan nog zijn er heel veel studies die aantonen dat voor vrouwelijke founders moeilijker is om fundraising te doen, et cetera. Ja. Maar dan nog merk je inderdaad ook wel van soort zoekt soort een beetje. Mm-hmm. In de zin van, een start-up is vaak een gegeven waarin dat je begint te praten en je pingpongt ideeën en het komt er inderdaad vaak op neer van met wie zat je op café.
1: Ja.
2: En dan is het ook nog eens, ja, die bouwwereld, hoe dat je draait of keert. De aannemer dat ik tegenkwam, is een man. Mm-hmm. En de andere aannemer dat hij aanbrengt, zijn mannen. En de architect was nu toevallig ook een man, ook al zijn er heel veel vrouwelijke architecten. Mm-hmm. En dan onze investeerders. De investeerders zijn toekomst vaak mannen boven de 50. Want je hebt een bepaalde loopbaan gehad, je hebt een bepaalde carrière en dus middelen opgebouwd. Mm-hmm. En historisch gezien zijn dat vaak de mannen die dat kapitaal verzameld hebben. Dus er is nog een lange weg te gaan, inderdaad.
1: Ja.
2: En wat ik dan ook merk, ik had echt even voorgedaan om vrouwelijke investeerders te vinden, want ik ben het absoluut eens dat het komt van de top.
1: Mm-hmm.
2: En dan merk ik dat vrouwelijke investeerders eigenlijk ook vaak, en terecht dan, zeiden van, wij willen investeren in start-ups waarbij dat er vrouwelijke founders aanwezig zijn. Okay. Dat ik ook snap.
1: Ja, ja.
2: Maar dus dat was wel een self-fulfilling prophecy.
1: Ja.
0: Ik hoor Casper, want we moeten afsluiten.
2: Ja.
0: Dat je met Julie de Smet misschien toch iemand gevonden hebt die jou kan helpen.
2: Mogelijk.
0: Het voordeel is, het is een vrouw en ze is ook ondernemend.
2: Helaas.
0: Wat moet je nog
1: Ik ga je een bouw, kom aan.
0: Mag ik jullie bedanken? En ik ga toch wel een Duitse plaat spelen. Zullen we gaan voor Rammstein met Sonne?
1: Dat is goed. Oh, dat is denk ik dat één dat ik wel goed vind.
0: Ja? All right. Ja. Mag ik jullie bedanken?
1: Graag gedaan.
2: Graag gedaan. Dank u.
0: Dank je wel. Jullie mogen nog een bot.
3: 1, 2, 3.

0: onze eerste muzikale gasten van vanavond. Wat staat morgen, komen er ook nog. Allee, het is al vandaag eigenlijk zaterdag, hè? Vital Barbarotta, hoe was de smoes?
1: Goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Was Joost beter?
1: Dat kan ik niet zeggen.
0: Nee, oké.
1: Okay. We zijn muzikale collega's, dus...
0: Oké, okay, goed. Jullie komen hier straks een nummer brengen, ja. Zion, maar we gaan het misschien toch wel eens even met jou hebben. Mm-hmm. Zio is een project dat sinds een paar maanden bestaat. Hè? Mm-hmm. Je hebt ook heel veel gezocht naar muzikanten. Chris, jouw gitarist van TC Arno, die is gebleven. Maar voor de rest zie ik allemaal nieuwe gezichten.
1: Ja, die mensen zaten zonder werk. Dat pakte dan maar aan.
0: Nee, maar Chris Segers, ik ken hem al als gitarist. Je hebt een nieuwe drummer.
1: Ja.
0: Vertel eens wie uw drummer is.
1: Dat is Rob van Mangelschot. Drummer uit Koersel. Onder andere Jera Jera. Goeie band trouwens. Ik zal straks wel over hebben. Allee, om 2 minuten voor 1. Hè.
0: Ja, is goed.
1: En voor de rest, ja, Steven Reekmans ook. Steen goede bassist, dan een Dirk Batist.
0: Ja.
1: Ook een hele goede toetsenist. We hebben elkaar gevonden in.
0: Die Steven Reekmans, die heb ik onlangs nog in Sint-Truiden gezien. Hè?
1: Ja.
0: Zo'n slagerfestival was dat precies. Hoe heb je die dan gevonden?
1: Ik zeg het toch, die man was anders onder werk.
0: we hebben nog. Ja, Dirk Batist, we hebben gisteren ook al gezien. Hè. Jouw ambitie is groot.
1: Ja, ik denk de rest van de band ook.
0: Je bent een leider die zegt van mannen, dinsdag is de training. Zie dat je aanwezig bent.
1: Training?
0: Ik heb het niet op.
1: Repetitie? Ja, nee, dat klopt. Allee, wat is leider, Wim? Ja, je probeert voor iedereen goed te doen, denk ik. Hè. Dat heb ik met TC Arno trouwens ook. En dat wil ik met deze mensen ook. Hè.
0: Ja. Jullie gaan de New Wave zien.
1: Ja.
0: Ja? Dat was ook jouw eerste gedacht.
1: Mm-hmm.
0: Sisters of Mercy werd genoemd. Killing Joke.
1: Ja.
0: Waarom die band?
1: Dat die ook in mijn jeugdjaar heel... Dat is eigenlijk een deel van mijn jeugd. Hè. De Sisters of Mercy Killing Joke, daar ben ik mee opgegroeid. En ik denk, probeer die je muziek nu door te trekken naar 2026, 2027.
0: Ja, sommige nummers zijn ook een beetje Billy Idol.
1: Ja, dat klopt. Dat ik ook heel veel Billy Idol heb gecoverd. Ooit.
0: Ja.
1: Ja. Simple Minds ook trouwens.
0: Simple Minds, ja. We hebben vandaag begonnen nog met een plaat van Simple Minds die misschien niet zo... Waterfront is denk ik niet zo direct het jaar dat ik bij jullie zie. Ik zie dat meer die eerste LP van Simple Minds.
1: Ja.
0: En die tweede ook nog misschien nog wel. Maar jullie zijn al volop aan het repeteren.
1: Ja.
0: 20 november is het zover, hè?
1: Klopt.
0: De Muze.
1: De Zwarte Zaal.
0: De Zwarte Zaal, hè?
1: Ja.
0: Pombe Gielsen, die kennen jullie ook allemaal.
1: Ja.
0: Die was er straks ook nog mijn gast. Hè. Die heeft me zelfs uitgenodigd om naar jullie te komen. Ik zeg, maar ik ga met haar de presentatie doen. Hè. Dat hebben we zo afgesproken.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dat is zo beter, zegt hij natuurlijk. Die kijkt er ook naar uit.
1: Ja.
0: Naar jouw project. Jullie project.
1: Om spreken.
0: Mogen zij ook iets zeggen? Of?
1: Ik ga de rest van de 50 minuten aan hun doorgeven.
0: Ja, dat is goed. Aan alle vier of aan Dirk Batist alleen? Wie kan het best uitleggen?
1: Als jij met Dirk Batist, dan trekt het maar 2 dagen uit. Dus pak eerst de 3 anderen.
0: Dat is goed. Ik ga met Chris beginnen. Chris, hè, want jij speelt ook bij TC Arno. Dit is wel een ander niveau, denk ik. Hè? Jongere mensen.
2: Ja.
0: Rij jij nu met de Porsche?
2: Nee, ja, zeker niet. Zeker niet, nee, nee.
0: Nee?
2: Maar ik vind dat altijd een uitdaging. Als je zoiets nieuw op en New Wave zien, heb ik ook altijd graag gehoord, de jaren 80. Ik ben eigenlijk een hardrocker, maar New Wave hoorde ik ook weer, maar ik durfde dat eigenlijk tegen mijn kameraden niet zo zeggen, want dan werd ik uitgelachen. Ik was fan van Duran Duran in een tijd, en ik durfde dat dus niet zeggen.
0: Nee?
2: Omdat je dan door de hardrockers weer uitgelachen.
0: Ja.
2: Nu komt dat allemaal terug en nu kan ik daar wel ten volle in gaan. En nu kan ik het ook zelf spelen, die jaren. En dat vind ik geweldig.
0: Jij was ook een Pink Floyd fan, hè?
2: Pink Floyd, ja. Ja.
0: Dat was je ook,
2: dus de prog rock eigenlijk was gewoon een beetje de Yes en Genesis en die toestanden. Dat was eigenlijk mijn ding.
0: Ja.
2: Maar stiekem ook die New Wave.
0: Je zit naast jouw nieuwe drummer, Robson. Hè?
2: Ja.
0: Hoe oud ben jij, Robson?
3: Ik ben er 37.
0: 37. Met die jaren speel je met iemand van 60? Of,
2: 65. Ja. Ik ben al 65.
0: Nee, de drummer.
2: Ja. Ah ja, ja.
0: Zie je dat dan ook, dat verschil?
2: De energie wel. Dus de Robson heeft veel meer power. Heeft veel meer... Maar voor de rest zijn alle twee goede drummers. Geen twijfel.
0: Wat ik wel van Robson al gezien heb op filmpjes, want dat zien wij ook, Robson. Jij bent wel een soort animal drummer, hè?
2: Ja.
3: Ja, ik hou niet van stil te zitten, nee. ik ga wel graag heel, heel hard achter de drums.
0: Wie is jouw favoriete drummer eigenlijk?
3: Dat is Elan Rubin. Dat is nu de drummer van de Foo Fighters. Daarvoor van Nine Inch Nails. En dat is eigenlijk een van mijn idolen, waar ik ook heel veel van geleerd heb. En dat is ook een heel animal muppet, agressieve drummer, om het zo te zeggen. Dus ik heb een beetje de stijl van hem ook, wat ook in mijn eigen lichaam zit, om het zo te zeggen. Ja, ik zeg het, ik kan heel moeilijk stilzitten. Ik moet eigenlijk altijd helemaal in die muziek kunnen meegaan. En, ja, dus daarvan eigenlijk...
0: Want ik zie ook een beetje bij jou Animal van Moderat. Maar ook een beetje John Bonham heb jij ook wel.
3: Ja, John Bonham, absoluut. Dat is nummer 2, eigenlijk zou ik niet zeggen. Ook wel een van mijn nummer 1, om het zo te zeggen. Dus zeker de John Bonham triplets, die ik ook heel veel... Ja, toevoeg in mijn drumwerk, om het zo te zeggen. Dus een beetje copy-paste van hem. Maar ja, daar kun je de vetste solos en fills mee spelen, om het zo te zeggen. En ja, inderdaad, dat is ook wel een serieuze legend. En zeker wel een topfiguur waar ik heel veel van geleerd heb ook. Ja, absoluut.
0: Jij bent hier de jongste in de band.
3: Is dat zo?
0: Nee. Je speelt ook nog bij Jera, hè?
3: Ja, klopt. Zeker.
0: Daar ben je denk ik misschien niet de jongste dan.
3: Daar ben ik de middelste volgens mij, als ik me niet vergis. Ja, ik denk het wel de middelste, ja, inderdaad. Ja. Ja.
0: Want breng jij dingen mee van wat je met Jera, breng jij dat mee in Zio? Want ik kan het wel voorstellen.
3: Ja, ik moet zeggen, ik heb veel nummers bij Jera ook geschreven. Dus, maar van structuren, ook van gitaarwerk en bas en zo, noem maar op. En bij Zio, ja, Vital heeft eigenlijk de nummers allemaal geschreven. En het is voor mij dan het drumwerk implementeren, om het zo te zeggen. En bij Jera heb ik eigenlijk ook gewoon de andere melodieën en echt meegewerkt aan alle structuur van de nummers en zo. Dus eigenlijk het volledige pakketje. Dus dat is wel verschillend met nu eigenlijk met Zio. Dus Zio is eigenlijk gewoon full-on drums. Maar ook wel meedenken, want als we aan het repeteren zijn geweest, de nummers zijn eigenlijk soort van allemaal af, om het zo te zeggen. Als we dan samenkomen en we spelen allemaal live, merken we van, hey, misschien kunnen we dat hier proberen, kunnen we dat daar proberen. En daar werkt ook wel heel goed allemaal samen, als je dan live aan het spelen zit eigenlijk. Dus,
0: ja. Vital is ook een beetje zoals een vader voor jou, denk ik. Hè?
3: Absoluut.
0: Iemand die ook heel...
3: Absoluut. Zeker een vast.
0: Hij is verlegen.
3: Hoe?
0: Hij is verlegen.
3: Nee. Ik denk gewoon dat er een soort van... Nu spreek ik over heel de band eigenlijk, over iedereen. Met Chris, met Dirk, met Steve. En met Vital zijn we samengekomen. En ik moet zeggen, zo van het moment dat de eerste kickdrum en de eerste snare-slag kwam, bij het eerste nummer dat we speelden, was echt zoiets van wow, weet je. Dat was een soort van magie en energie die ontstond in de repetitieruimte. En dat was echt van damn, deze is het gewoon. En ook gewoon de persoonlijkheden van iedereen zijn gewoon echt epic. Dus daarom is het ook gewoon zo leuk om van begin al meteen zo'n goede vibe te hebben. En absoluut, met Vital is een crème van een kerel. En hoe moet ik het zeggen? Ja, dat is gewoon inderdaad een vaderfiguur. En, ja, voilà. Ja, absoluut.
0: Het is toch mooi om te horen. Hè?
3: Ja, zeker.
0: Zio, gewoon... dat is toch mooi om te horen.
1: Dat is mooi om te horen, man.
0: Maar je weet dat hij ooit ook gedrumd heeft, hè?
3: Ja, zeker. Ja. Absoluut. Ik heb hem nog niet horen drummen, dus dat moet ik nog even afwachten.
1: Ja, dat komt ooit wel.
3: Ja, dat komt wel, ja, zeker.
0: Oké. Okay. Steve of Steven is het?
4: Steven, Steven. Maar alles behalve Steve.
0: Oké, Steven, hoe gaat het met jou?
4: Super.
0: Want het is toch iets heel anders als wat je over laatst op Sint-Truiden op de markt deed. Hè?
4: Absoluut. Het is heel iets anders dan dat ik gewoon ben om muzikaal te doen in groepsvorm. Maar dat neemt niet weg dat ik voor mezelf, het muziek spelen thuis voor mezelf, dat ik heel gevarieerd keuzes heb gemaakt in de muziek. Van klassiek tot metal, tot wat ik nu doe. En ja, dit is gevraagd, hoe gaat het met mij? Echt super, dit is geweldig om te doen, geweldige ervaring.
0: Heb jij een voorbeeld van basspeler?
4: Goh, honderden. Als ik echt moet teruggrijpen naar één icoon waar heel veel uit terugkomt, is het James Jamerson, is het de Motown-legende. Daar komt zoveel... Allee, ja, dat is de grondlegger, zal ik maar zeggen.
0: Ja, dat. Je gaat nu nieuwe New Wave spelen. Mm-hmm. Jullie hebben heel sterke nummers. Ja. Ik heb gisteren, en nu kan ik dat nu op de radio zeggen, jullie zijn voor mij de sterkste Belgische band die ik eigenlijk op dit moment ken.
4: Dank
0: voor
4: u.
0: Hetgeen wat jullie op korte tijd gedaan mm-hmm. hebben eigenlijk. Je speelt nu een soort gothic New Wave.
4: Ja.
0: Dat is iets heel anders dan die Motown.
4: Dat is ook zo, dat is ook.
0: En, maar kan je daar die Motown... Kan je daar ingrediënten van gebruiken?
4: Absoluut.
0: Om, want muziek, ja, dat is een grote verbinding.
4: Ja.
0: En dat is...
4: Bassist zijnde, en dat zal Robson kunnen beamen, samen met drum is de basis leggen. En dat is niet proberen een individu te zijn in de groep die zijn project wil doorduwen. Dat is de groep samenhouden en ja, zorgen dat er kracht uitkomt. En ik denk dat dat heel goed lukt met ons twee.
3: Ja,
4: de kracht laten komen en ja.
3: Gewoon power geven.
0: Ja, hoor ik nu Robson dat jij eigenlijk de belangrijkste in de band bent?
3: Nee, helemaal niet. Ik denk dat iedereen even belangrijk is, maar het is gewoon, bij dit genre is het wel heel belangrijk om inderdaad, zoals gezegd, ik hou ook van te soleren en drumsolos te spelen, maar de kunst is soms om je eigen eigenlijk gewoon bij je job te houden. En dat je de rest ook ademruimte geeft, want dat maakt de band veel beter dan dat je eigenlijk je eigen, zoals gezegd, wilt laten zien wat je kunt. En dat is met dit genre ook heel belangrijk om gewoon echt steady te zijn en die nice new wave, dance, dark wave beats te spelen. En dat de rest erover kan gaan flowen. En ja, dat is echt wel, dat was van de eerste seconde wel meteen zo. Dus.
0: Toen Vital jou vroeg om drummer te worden bij Zio, ben jij dan de new wave? Gaan hij wel dekken? Of
3: Nee. Dit is daarom dat ik het ook zo graag doe. Dat is echt wel een genre van mij waar ik ook heel graag speel, hoor. En ja, absoluut ook meegekregen heb met mijn ouders en dergelijke. Toen ik veel jonger was. Dus ja, zeker aan vast.
0: Ja. Dus, hoe belangrijk is Dirk Batiste voor de band? Want daar hebben we het nog niet over gehad. Die hoor ik heel veel op Facebook, op sociale media. Maar hoe belangrijk is die man die is zo kalm?
4: Als Dirk niet begint, dan begint de rest niet.
3: Ja.
5: Ik heb meestal het plezier, of omdat ik mag beginnen met de nummers. Of ik weet niet of dat plezier is, maar... Dus.
0: Ja. Dirk, vertel eens, hoe ben jij bij Zio geraakt?
5: Ja, we zijn elkaar tegengekomen op Be Mind Blues. Ja. En, met TC Arno. En toevallig aan de praat geraakt. En dat was direct klik van de eerste minuut. En, of eerste seconde eigenlijk. Hè. En ja, en van... Toen denk ik dat we al elkaar geen enkele dag meer niet gehoord hebben, eigenlijk.
0: Oké, elke dag zitten jullie...
5: Vital en ik hebben heel veel contact met elkaar.
0: Ja. En dat is wel heel belangrijk natuurlijk, hè?
5: Ja, maar ook met de rest van de band, of de band is, dat is echt één lijm. Dat is
0: hebben jullie
5: familie.
0: Ook een WhatsApp-groep natuurlijk?
4: Ja,
0: ook. Waarin staat van...
5: Twee, drie...
6: Hier waar onze muziek posten, was van een nieuw nummer.
0: Ja.
6: Dat de Pim het afgemixt, dan stuur ik het daarin, Zio Music. En de andere is Zio Zever, ik zal zo zeggen. Dat komt van alle bagger in.
5: Veel bagger.
0: Ja, je noemt de naam ook Pim de Wolf, is het, hè? En niet de Wolf. Mm-hmm. Die is ook heel belangrijk voor Zio, denk ik. Hè?
6: Ja.
0: Want eigenlijk is dat een deel van de band.
6: Ja, dat is ook een deel van de band.
0: Gaat hij ook mee mixen?
6: Je gaat mee mixen, ja.
0: Oké.
6: Okay. Dat is een vaste geluidsman. Ja.
0: Ja. 20 november is het zover. Dat wil zeggen dat jullie manager moet concerten gaan zoeken. Mensen moeten uitnodigen.
6: Daar zijn we mee bezig.
5: Wij helpen hem daarmee, denk ik.
0: Dus... Robson, waar zou jij eens graag willen spelen met Zio? Als je nu mag kiezen, hè?
3: Wel, ja, er zijn zoveel vette plaatsen. Maar ik zou eigenlijk het liefste eigenlijk met de mannen, en dat meen ik nu echt, in 2027, het startschot gaan we geven in november, maar daarna zou ik heel graag in het buitenland gaan spelen.
0: Okay.
3: En dat mag van mij een weekje, misschien om te beginnen, of 2 weken gaan duren. En gewoon even weg van Vlaanderen, weg van Wallonië. En hier zijn de meeste heel vette evenementen, maar ik denk dat ook in de andere landen qua ZIO gebeuren, vooral Duitsland, ga ik ook naar Engeland, eventueel Frankrijk, daar is een markt voor onze muziek. En ik denk dat de mensen, ook in Holland, gaan ze ook al wat harder eigenlijk op de dansvloer. Hè? Dus de gemiddelde Vlaming of is iets meer terughoudender. En na het 5e of 6e nummer gaan ze vol een bak er tegenaan. Maar als je in Duitsland gaat spelen, of ik ben ook al op tour geweest in Tsjechië en Polen, die kanten, gaan ze van dag 1 gewoon, of ja, van seconde 1 gewoon keihard. En dat is gewoon super leuk om te doen. En ik denk met deze guys gewoon samen, ook de vriendschap die we hebben, gaan we daar gewoon epische avonturen beleven. Dus ja, voor mij het buitenland. Ja, absoluut.
1: De Chris heeft nooit niet gevlogen, hè?
3: Niks. Maar we hoeven niet te vliegen. We gaan als
0: maar Robson zal u wel vastpakken.
3: Absoluut, ja. absoluut.
0: Dus Robson zal wel komen.
3: Absoluut.
1: Je hebt de vader, je hebt de bomba.
3: Hey, Dirk, chill pillen. Nee, maar dus inderdaad, ik denk gewoon, er zijn zoveel vette dingen in België, maar absoluut, ik denk dat ik wil heel graag het buitenland hitten.
0: Dat is fantastisch gewoon.
3: Ja, absoluut.
0: Ja, zo'n kracht, dat heb je nodig, hè,
1: ja,
0: voor te
1: zien.
0: Wauw, prachtig gewoon.
3: Zeker.
1: De motivering is er 100%.
0: Want jij, hoeveel drums heb je ondertussen al?
3: Hoeveel drums?
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat jij niet meer één drum toekomt, hè?
3: Nee. Ik heb er nu een viertal, denk ik, ongeveer. Ja, 4. Ja.
0: En welke mag je dan de merken weten? Of is dat...
3: Ik ben een heel zware Ludwig fan.
0: Fantastisch. Dus, Alex van Heerle speelde er ook mee. Hè? Dus, ja,
3: dat is voor mij het beste merk wat er bestaat. En ja, ik heb ook een Sonor kitje. Ik heb nog een Tama kitje. Dus ik heb van alles eigenlijk. Maar ja, Ludwig blijft voor mij het beste van het beste. Qua klank en qua, ja, gewoon, ja, gewoon qua merk eigenlijk. Hè, dus,
0: Zie je soms zie je in de toekomst dat je een rol die hebt voor je eigen, zoals al die grote bands?
3: Ik heb daar soms nu al wel, dan praat ik wel over andere projecten en zo, maar ja, waarom niet eigenlijk? Maar ik doe het nog steeds graag zelf.
0: Michael Schecke heeft dat bijvoorbeeld wel, hè?
3: Ja,
0: dat is iemand van Hassel, denk ik. Ja, die heb ik vorig jaar nog gesproken.
3: Vaste Roland-drummer ook, heel veel Tronus-drummer.
0: Ja.
3: Maar ja, wie weet in de toekomst. Ja, natuurlijk is het altijd heel handig, dat je, want het is veel werk, de drums sleuren en opzetten. Dus, maar ja, zou wel leuk zijn.
0: Oké, gaan we eens luisteren naar een Zio-nummer.
3: Zeker.
0: Welk nummer zou jullie graag willen horen? Wat is jouw favoriet, Robson? Jij bent vandaag...
3: We Go Down is, dat is een van mijn favorieten, absoluut. Ja.
0: Oké.
3: Zeker.
7: Live, hè?
3: Ja.

0: speciaal voor Robson, deze plaat, hè?
1: Dank u wel.
0: Hoe gaat je die drummen? Gaat je die nog steviger als
1: nog steviger als op de plaat, ja.
0: Ja?
1: Live is dat echt pompetaat.
0: Hoeveel drumstokken doe jij zo kapot op een optreden?
1: Op een optreden gemiddeld 1 of 2.
0: Toch wel, ja.
1: Ja, toch wel, ja.
0: En welke maat gebruikt jij?
1: 5A+.
0: Dat is al iets. Ja. En dat nog kapot kloppen. Mm-hmm. Dat is mooi.
1: Zeker.
0: Ja, oké. Okay. Dirk Baptiste, ja, jij mag ook wel eens iets zeggen, hè. Dirk, wat verwacht jij van 20 november in de Muze?
2: Ik denk dat we daar gewoon geweldig veel plezier gaan maken. En hopelijk kunnen we ons het gevoel en de vibe die we hebben overbrengen naar het publiek. En daar geloof ik 100% in.
0: Ja. Zijn er nog kaarten eigenlijk?
2: Ik denk nog een stuk of 10, 15, 20. Maximum 20, denk ik. Bijna zo goed als uitverkocht, denk ik.
0: Dat is voor 200 man dat jullie dan
2: spelen. Ja, ja. Op denk ik, een paar weken tijd al.
0: Ja. Ja. Die week van 20 november, gaan jullie dan extra repeteren? Of hoe moet ik dat zien?
3: We gaan sowieso de 20ste, de 19e naar daar, om alles op te stellen. En dan eventueel nog eens... maar dat is nog een achttal repetitie, denk ik. En, die,
0: een achttal?
3: Dan gaan we nog een, echt benutten aan opbouwen van een set en een show, ja.
0: Ja, iets anders, eigenlijk daar wat ik nog niet over heb gehad. Jullie LP komt uit op 31 oktober, denk ik.
3: Ja, klopt.
0: Ja?
3: Ja.
0: Hoeveel nummers staan er op?
3: 10.
0: 10?
3: Ja.
0: Staan er ook live nummers op?
3: Nee.
0: Je gaat niet live gaan. Welke nummers staan er op? Allee, dus die nu al op Spotify staan of zijn er nog andere?
3: Dat stond er een paar die op Spotify staan, ja, en een deel nieuw, ja.
0: En want ja, je hebt in totaal, dacht ik, heb je mij toch wel eens verteld, bijna 20 nummers of zo, dat je zou kunnen gebruiken?
3: Ik heb er een dikke 35 tot 40 nummers heb ik eigenlijk in mappetjes steken. Dus we hebben er nu 15 dat we aan het afwerken zijn. De rest is het nog in de frigo.
0: Oké. Okay. En hoeveel nummers gaan jullie spelen in Heusden, Chris?
4: 15.
3: Ja.
0: 15.
4: Ja.
0: Okay. En wat is jouw lievelingsnummer dat je het liefst speelt, Chris?
4: Heel moeilijk.
0: Heel moeilijk?
4: Ja, ik vind ze allemaal heel goed. White. Echt, er is heel... Ja, ja, dat is bijvoorbeeld White Noise, Rise Again. Dat zijn zo heel... heel...
2: Het zijn nog onbekende namen voor u, hè?
4: Ja, ja.
2: Maar we worden door Vital gefeed, hè, af en toe... Gooit hem ons zo een frikadel toe. En dan...
3: Met paardenvlees.
2: Nee, en dan zeggen we van, waar tovert je dit nu weer
5: waar
2: uit?
5: Komt dat weer vandaan?
2: Waar komt dat weer vandaan?
5: Uit de frigo?
2: En uit zijn frigo. En dan zijn we weer met verstomming geslagen. En dan zeggen wij allemaal unisono van, ja, wordt weer een hit. Wordt weer een hit.
5: Ja.
2: Dus we hebben hoge verwachtingen is... Dat is niet het juiste. Zo wil ik het niet omschrijven. Maar wij krijgen die nummers binnen. We repeteren die als band en dan zeggen we, allee jongens, wat we hier in handen, dat is geweldig om te mogen doen.
0: Want zeg me dan eens, wat moet je als bis spelen dan?
2: Wat je als bis moet spelen bij Zio, van onze eigen nummers.
0: Ja, wat denk jij, Steven?
2: Goh.
5: Moeten we een bis spelen?
2: Ik zou er een paar kunnen... Jawel, ik zou er verschillende kunnen als bis kunnen voorstellen. Ik denk dat die allemaal gaan werken. Een White Noise.

0: Dat is wel eentje voor die wel binnenkomt en wat ook wel kan werken eigenlijk als bestnummer, om het zo ja. te zeggen.
1: Dus. Weet je al welke drum dat je gaat gebruiken?
0: Ja.
1: Mag je de kleur weten?
0: Ja. dat gaat zwart zijn.
1: Zwart?
0: Ja, zo zwart mogelijk.
1: Oké. Okay. Chris, weet jij al welke gitaar dat je gaat gebruiken?
2: Ja, een goede Koops.
1: Ja, Dirk, opnieuw moet ik dat niet vragen, zeker, hè?
3: Ja, ik heb
1: twee. Hoeveel keyboards heb jij?
3: 15.
1: Oh, toch? Ja. En dan, je hebt 6 bassen, of hoeveel?
3: Ja, volgens mijn vrouw te veel, je kent dat, hè. ja, veel te veel altijd, maar... Goed, daar blijft eentje altijd overeind staan en die gaat zoveel mogelijk als mogelijk met CEO het podium mee op. En dat is mijn lievelings Gosha-bas van Belgische makelij. Dus ja.
1: Oké, okay. Ja. Mooi. Ja. Goed, jullie gaan ze live brengen iets? Gaan jullie niet live?
3: Dat kan.
4: Dat kan.
1: Dus ja. Wat ga je brengen?
4: As the Silence Creeps. Eigenlijk komt... ik heb u, denk van de week nog het originele nummer gestuurd.
1: Ja. Wolfgang, je hebt het, hè? Ja. Ja. Dus we gaan me eerst eens even luisteren.
4: Ja, je kunt er een stukje horen. En we hebben ook een akoestische versie van gemaakt. En die gaan we live brengen.
1: Oké, dat is goed. Jullie mogen gaan op het podium.
0: Oké. Okay. Ja.

0: Love Like Fire was dat nog van Zio, hè? Ja, je zit hier nog, Robson.
1: Ja, zeker.
0: Je zit graag in die platenzaal.
1: Ja, dat is een hele, hele fijne zetel ook. Hè.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar absoluut.
0: Je komt nu in primeur iets brengen, hè?
1: Ja, zeker, zeker. Ja, absoluut. Ja, ja, sowieso.
0: Want je hebt een zangeres bij.
1: Ja, ja, ja,
0: vertel
1: ja,
0: zeker. Eens, wie is jouw zangeres?
1: Dat is Inge Horoté, waar ik al jarenlang mee samenwerk eigenlijk. En ja, zij is eigenlijk de frontvrouw van Jera Jera. Dus, ja.
0: Ja. Jera Jera, jullie werken dus een jaar samen. Bestaan jullie dan ook nog maar een jaar? Of?
1: Nee, we werken al veel langer samen.
2: Al heel lang samen.
1: Ja, ja, ja, zeker, absoluut. Ja. We hebben nu al sinds kort eigenlijk een vierde lid erbij. Dus we zijn altijd met drieën geweest.

0: Hier twee nieuwe namen. Ze komen allebei uit Tongeren. Het zijn buren, vrienden. Kenneth Noelmans, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Je hebt Brent van Anker bij van Radio Dien. Hè?
1: Klopt.
0: Jullie kennen elkaar vanuit Tongeren, of hoe moet ik dat zien?
1: We hebben elkaar inderdaad leren kennen door beide een zaak te hebben op dezelfde straat. En ja, zo goed als buren te zijn, inderdaad. En we komen nog wel eens bij elkaar over de vloer.
0: Ja. Ja. Jij hebt een boek geschreven.
1: Ik heb net een boek geschreven.
0: De wind zal me dragen, hè, over vallen en opstaan. Dat gaat over jouw jeugd eigenlijk, als rapper of hiphopper?
1: Nee, helemaal niet. Dus, het is inderdaad een verhaal over mezelf. Het is een autobiografisch boek.
0: Ja.
1: En er komt wel rap in voor, omdat dat heeft mij getriggerd om het verkeerde pad op te gaan, bij wijze van spreken. Maar ik ben zelf nooit geen rapper.
0: Je bent dat zelf nooit geweest?
1: Nee, ik ben zelf nooit geen rapper.
0: Je hebt het eigenlijk in je boek gebruikt om
1: Ik heb het heel even aangehaald in mijn boek, dat ik luisterde naar rapmuziek, is een van de quotes wat in mijn boek staat. En ik keek naar actiefilms en dat triggerde mij om dat leven. Dat was een sneller leven. Het was een leven wat mij meer aansprak als het gewone leven van opstaan, eten maken, één keer per jaar op vakantie gaan, naar thuis of familie kijken en terug gaan slapen en dat elke dag opnieuw. Dus ik keek naar van die actiefilms en ik luisterde naar rap en hiphop muziek. En dat triggerde mij een beetje om dat snellere leven op te gaan zoeken.
0: Ja, ja. Maar je bent op een bepaald moment, heb je ingezien dat het niet het echte leven is?
1: Nee, het, op een gegeven moment ben ik in mijn zoektocht naar vrijheid, zeg maar, ben ik gaan gebruiken en ben ik producten gaan misbruiken, drugs, om het maar bij naam te noemen. Maar die zoektocht naar vrijheid is uiteindelijk geëindigd in een gevangenis en ik zat echt wel gevangen, ik was verslaafd. En dus ik heb op een gegeven moment ingezien van dat niet de weg is die ik verder wilde afleggen. En dan ben ik op een gegeven moment uit de voet van Tongeren naar Santiago de Compostela vertrokken.
0: Ja. En hoe lang heb je daarover gedaan?
1: Ik heb er 4 maanden over gewandeld.
0: Want je bent in Tongeren vertrokken?
1: Dat is het verhaal wat ik altijd vertel, dat ik uit Tongeren vertrokken ben. In werkelijkheid ben ik in Namen vertrokken.
0: In Namen, ja, dat vertrekken veel.
1: Ja, Namen is een beetje verder dan Tongeren. Hè. We zitten 100 kilometer verder. En omdat Tongeren, ik ben opgegroeid in Tongeren. Ik heb een eigen fitnesscentrum gehad, een Luik. Daar is mijn criminele carrière, om het zo te noemen, begonnen. Dus ik had het gevoel, tussen Tongeren en Luik ken ik alles veel te goed. Dus de kans is dan heel groot dat ik het heel snel ga opgeven en terug ga keren naar van waar ik kom. Dus heb ik beslist om te vertrekken vanuit Namen, omdat ik dan iets verder uit mijn bekende wereld was.
0: En je zegt dan over drugs, hè? Ook die wereld van de fitness. Dan waren het dan anabolen, of hoe moet ik dat...
1: Zelf heb ik nooit geen anabolen gebruikt, maar wij verkochten dat wel in de zaak. Ja. Ik was 19 jaar toen ik het fitnesscentrum overnam in Luik, in Rue Saint-Léonard, wat wel een beruchte straat is in Luik en in die periode ook wel een beruchte straat in Europa. Dat was een van de straten of buurten met de hoogste criminaliteitscijfers van Europa. En ja, als 19-jarig manneke was dat eigenlijk het leven wat ik van droomde. Ik was eigenaar van een fitnesscentrum. Mijn klanten waren Hells Angels, mannen met tatoeages op hun gezicht. Dat waren gangsters. Het was van alles een beetje. En ik was al licht verslaafd, zullen we maar noemen, toen ik daar begon met softdrugs, jointjes roken enzovoort. Maar daar is dat allemaal een stapje erger geworden. En daar is dan ook de criminaliteit begonnen. Of criminaliteit is een heel groot woord.
0: Maar was je dan een soort patser?
1: En was ik het soort patser? Nee, maar ik denk wel dat ik dat wilde zijn. Maar een patser, ja, patser is een heel cool woord, hè. Maar was ik een patser? Nee, dat denk ik niet.
0: Nee. Oké. Dien, of Brent van Lenker. Radio Dien, hè?
2: Ja.
0: Hoe gaat het met jou? Want je was wel een beetje ziek, hè?
2: Ja, op dit moment ben ik een beetje herstellende van een maagsfeer, maar het gaat wel oké.
0: Ja, oké. Vertel eens, Radio Dien, hoe lang bestaan jullie al?
2: Wij bestaan nu op dit moment, als we alles moeten gaan tellen, 5 jaar.
0: 5 jaar, hè? Jij bent een van de oprichters, denk ik?
2: Ik ben de oprichter op
0: dit
2: moment.
0: Je bent gewoon de oprichter,
2: ja, inderdaad.
0: Hoe oud was je toen dat je dat opgericht hebt?
2: Een jaar of 25. Ja, inderdaad. Ja. Heb ik dat opgericht. Nu, ik had daarvoor wel een paar eigen radioprojecten gehad, maar dat was altijd zo'n beetje even proberen, internet of zo. Of ergens gaan presenteren op de lokale radio heb ik een 8-tal jaar gedaan. En daarna ben ik gewoon op mijn eigen is begonnen. En dat is blijven lopen.
0: Ja, en want dat is bij jou in de zaak, eigenlijk in de kelder, hè?
2: Ja, dat is ook een beetje in de ghetto beneden, zal ik zo maar zeggen.
0: Ja, en jouw programma's. Jij doet zelf elke dag tussen 10 en 12?
2: Elke dag tussen 10 en 12. Waar trouwens ook Kenneth met zijn broodjeszaak believer van is. Een van de eerste.
1: Absoluut, absoluut.
0: En waar gaat dat programma dan over?
2: Ik doe iedere weekdag van 10 tot 12 inderdaad mijn radioprogramma. En dat is eigenlijk, de naam zegt het zichzelf, omdat ik Brent heet, heet het ook een Brand New Day. En vanuit daar ga ik eigenlijk alle informatie van Zuid-Limburg, voornamelijk Haspengouw, maar met de grote focus op Tongerenborg-Loon nu, sinds een paar jaar, alles daarover vertellen.
0: Ja, want jij bent het soort internetradio?
2: Ja, klopt.
0: Want als je internetradio, dan kan je toch heel breed gaan?
2: Ik kan heel breed gaan, maar ik ga bewust eigenlijk lokaal. Waarom? Omdat ik verliefd ben op de regio. Dat is één ding. Ik heb een zaak in de regio. En ik raak door alleen mijn internetstreaming wel op dit moment heel wat mensen in bereik. Omdat ik merk dat heel veel mensen die bijvoorbeeld buiten Tongeren gaan wonen zijn, of Tongerenborg-Loon, buitenland voornamelijk, die luisteren en die zijn ook wel heel actief. Maar ook mensen lokaal. En die vinden het heel leuk dat ik nog iets vertel over een stad waar ze misschien wel 30 jaar weg zijn.
0: Ja. Hoe heb jij Brent leren kennen? Via Radio Dien dan?
1: Ik denk dat we elkaar hebben leren kennen via de broodjeszaak.
2: Ja.
1: Denk ik.
2: En ik ben nu gaan stalken voor radioreclame, dat weet ik nog.
1: Ja, ja. Zo gaat het ongeveer begonnen zijn waarschijnlijk. Met de vraag om reclame te maken op de radio. Wat we ondertussen ook doen.
2: Ja, inderdaad.
0: Maar jij maakt zelfs nog geen radioprogramma bij Radio Dien.
1: Ik maak momenteel zelfs nog geen radioprogramma. Nee.
2: Ik heb de vraag gesteld. Niet zo heel lang geleden.
1: De vraag is er wel, ja. Maar we zien wel of het komt.
0: Want als we het over jouw broodjeszaak hebben, dat is denk ik de grootste broodjeszaak in Tongeren.
1: Of toch in Tongeren gaat het de grootste qua zitruimte en qua locatie. Ja, denk ik wel. En we zijn de grootste broodjeszaak in Tongeren, denk ik.
0: Ja. Waarom ben je met een broodjeszaak begonnen? Wat was dat? Want ja, je hebt een fitness gehad. Natuurlijk, je bent al een ondernemer. Maar hoe kom jij op het idee om een broodjesbar te beginnen?
1: Ja, dat is een... Als ik daar heel eerlijk moet beantwoorden, dat is gewoon puur toeval geweest. Want ik heb nooit geen broodje gesmeerd in mijn leven. Ik heb nooit in de horeca gestaan. Ik heb er ook helemaal niks mee eigenlijk.
0: Maar je hebt alleen personeel, bedoel je dan?
1: Ja, maar toen ik begon, niet natuurlijk. Nee. Maar ik kwam voorbij de Panos gewandeld, die in Tongeren lag. En ja, daar hing een bordje op, over de zaak over te nemen. En ik zag dat bordje hangen en ik denk van, dat ga ik doen. Ik ga die broodjeszaak overnemen. Terwijl ik er niks van af wist. En terwijl ik ook helemaal geen kapitaal had om die zaak over te nemen. Maar ik had daar zin in. En dat is op een of andere gekke manier gelukt. Dus ik ben onmiddellijk gestopt met Panos. Ik heb er onmiddellijk foodies van gemaakt. En een jaartje later ben ik dan verhuisd en heb ik de zaak behoorlijk uitgebreid, ja.
0: Ja, denk je dat je nog meer vestigingen gaat?
1: Nee.
0: Eén vestiging genoeg?
1: Het is die vraag is er op het begin ook al geweest. Ik had er op het begin ook investeerders voor om meerdere foodies te openen. Het is ook wel een concept wat zich daartoe leent, denk ik. Maar die ambitie is er op dit moment gewoon niet meer. Ik zoek altijd nieuwe uitdagingen. Ik ben altijd op zoek naar nieuwe dingen. En wat nu het boek is dan. En een paar jaar geleden waren dat de B&B's. Ik heb dan ook enkele B&B's. En het volgende zal waarschijnlijk het nieuwe boek zijn, maar een nieuwe foodies, nee, die ambitie is er niet.
0: Want ja, je hebt ook personeel nodig. Vandaag de dag is dat niet makkelijk om personeel aan te nemen, denk ik. Je moet goede krachten
1: hebben. We hebben een heel goed team. Ja, wij zijn echt een soort familie. En nu, dat is altijd een zoektocht. Het foodies bestaat nu 7 jaar. En ik heb toevallig deze week, omdat er iemand vertrokken is, omdat hij student was en nu niet meer student is, heb ik eens gekeken. Op die 7 jaar zijn er meer dan 70 mensen gepasseerd. Maar onze vaste kern is nog altijd dezelfde. Als van 7 jaar geleden. Het zijn echt de mensen wat komen en gaan zijn. De mensen wat student zijn en niet meer student zijn. En dus wisselen omdat ze niet meer als student kunnen werken. De flexijobbers die ineens een verhuizen of een andere job erbij krijgen. Dat ze geen flexijob meer kunnen doen. Maar ons vaste team is eigenlijk heel stabiel. Ja?
0: Ja. Oké. Brent, ja, jij gaat regelmatig bij hem eten, denk ik dan.
2: Afhalen.
0: Of afhalen. Wat is het liefste broodje dat je eet daar?
1: Dat weet ik zelf.
2: Dat weet hij zelf. Ik denk, je weet van een paar klanten sowieso wat ze standaard bestellen, maar bij mij is dat zo'n beetje klaar als een klontje. Ja. Een boulet speciaal, met liefst dan nog Bikia Jeun.
0: Ja. Hoeveel verschillende broodjes heb je in de zaak?
1: Een dertigtal, denk ik. Broodjes een dertigtal. We hebben pasta's, we hebben paninis, we hebben pizzatjes, we hebben ontbijten, we hebben koffiekoeken. Dus we hebben een vrij breed assortiment, maar qua broodjes een dertigtal, denk ik.
2: Heel lekkere rijstaartjes.
1: Inderdaad, heel lekkere rijstaartjes, vind ik zelf.
0: Oké. Jij vindt de rijstaartjes goed. Dus dat wil zeggen dat je regelmatig rijstaartjes eet.
2: Inderdaad. Ja, dat is nu wel iets wat ik, als ik bij Kenneth kom, dan is dat altijd zo'n beetje mezelf verbieden voor een broodje en een rijstaartje te nemen. Maar dat zit dan zo continu naar mij te kijken. Dat is zo echt dat is irritant. Maar goed, het is heel lekker, dus daar moet je ervan eten.
0: Oké. Jullie houden ook van muziek, denk ik, hè?
1: Absoluut.
0: Welke plaats zou jullie nu graag willen horen?
1: Oef, die mocht jij kiezen, Brian. Daar heb ik helemaal niet over nagedacht.
2: Maar kom aan.
1: Ik heb er niet bij stilgestaan welke plaat.
2: Ik denk The Wind of Change.
1: Kijk, vind ik een goeie.
0: Scorpions?
2: Ja.
0: Alright. We gaan The Wind of Change luisteren. En hier komt-ie.

0: Wind of Change van de Scorpions. Ja, Kenneth Noelmans, De Wind Zal Me Dragen. Jouw boek, je hebt het in eigen beheer uitgebracht, denk ik, hè?
1: Nee, ik heb samengewerkt met Paris Books, een uitgeverij Paris uit Books. Amsterdam.
0: Ja, ja, oké. Okay. Je gaat dan een boek schrijven. Wat zijn dan de eerste gedachten? Waarom dat je dat boek wil schrijven? Wil je de mensen dan... Allee, wil je over jouw leven vertellen en de mensen zeggen van... Zo moet het niet? Of...
1: Nee, dat was eigenlijk niet de intentie. Ik heb nu het boek geschreven, dus ben ik pas meer gaan nadenken over waarom en wat wil ik hiermee bereiken enzovoort. Maar ik heb altijd al van vrij jongs af aan, ik denk 15, 16 jaar, de droom gehad van ooit ga ik een boek schrijven. En rond mijn 20er jaren is dat idee, voor mijn 20er zelfs, is het idee gekomen van welk boek dat zou worden. En dat zou een boek zijn over een jongetje wat met zijn rugzak de wereld intrekt. En die een beetje in de knoop ligt met zichzelf of een beetje in de knoop ligt met de maatschappij. En zich eigenlijk op zoek gaat naar de grote vragen of de antwoorden op de grote vragen van wat is geluk, wat is liefde. En hij trekt dus met zijn rugzak de wereld door. En hij komt allerlei interessante mensen tegen en er gebeuren dus leuke dingen. Het is een beetje een boek geïnspireerd op het boek De Alchemist van Paulo Coelho.
0: Ja, ja, ja.
1: En aan de andere kant Into the Wild. Mm-hmm. Dus het is een combinatie van die twee boeken een beetje. En dat boek ben ik al 10 jaar aan het proberen schrijven en begonnen. Maar telkens merkte ik dat ik stukken uit mijn eigen leven ging mengen in dit verhaal. En dat was niet de bedoeling, dat wilde ik niet. En nu, ergens vorig jaar, iets langer, als een goed jaar geleden, had ik zoiets van, weet je wat, ik ga eerst mijn verhaal eruit schrijven. Dan is dat van mij af, dan is dat uit mij.
0: Mooi, ja.
1: En dan is er ruimte voor het andere boek, wat ik nu aan het schrijven ben. Dus het boek wat ik altijd heb willen schrijven, is niet dit boek. Dat is het boek wat er waarschijnlijk volgend jaar zal aankomen.
0: Je zei net dat je 4 maanden naar Compostela geweest bent. Heeft dat jouw leven veranderd?
1: Absoluut, ja. Dat is echt het keerpunt in mijn leven geweest, ja.
0: Ben je teruggekomen? Heb je een gevoel gehad van... Ik tel mee in deze maatschappij dan? Of hoe zie ik dat dan?
1: Ik voelde me heel sterk toen ik terugkwam. Ik ben vertrokken als dakloze. Toen ik vertrokken was ik dakloos. Ik had geen geldige identiteitspapieren meer. Ik was zwaar verslaafd. Dus ik ben afgekikt onderweg. Ik ben vertrokken als een verslaafde. En ik ben dus afgekikt onderweg. Dus die eerste maand was verschrikkelijk hard. En heb ik ook heel vaak gedacht aan opgeven. Heel fel getwijfeld over wat ben ik hier aan het doen. Maar een van de grote voordelen was... Ik kon niet echt opgeven, want als ik zou opgeven, naar waar moest ik dan terug? Want ik kon moeilijk terug naar huis gaan, want er was geen thuis. Ik had geen officieel adres meer. En ik had er ook als een doel gesteld voor mezelf. Ik had echt zoiets van aankomen in Santiago de Compostela en afkijken onderweg en mezelf terugvinden. Zou misschien wel eens het eerste zijn wat ik succesvol tot een einde breng in mijn leven. En toen ik dan uiteindelijk ook aankwam, want die laatste 2 maanden waren heel mooi, waren hele mooie maanden, heb ik ook enorm veel mensen leren kennen. Dus toen ik aankwam in Santiago de Compostela, heb ik mij het sterkste gevoeld dat ik mij ooit heb gevoeld. Ja.
0: Ik kan me ook voorstellen dat jij in jouw voetbal zo'n mensen tegenkomt die je op die tocht tegengekomen bent, die jou misschien eens een bezoekje komen brengen.
1: Weinig. Dat gebeurt... Gebeurt dat? Ik kom wel pelgrims tegen. Dus ik heb nog altijd een warm hart voor pelgrims. Ik ben ook een pelgrim, ik zal altijd een pelgrim blijven. Maar als ik mensen voorbij zie wandelen met een rugzak en een schelp, de Sint-Jacobsschelp eraan, dan loop ik naar buiten en dan vraag ik of ze geen zin hebben in een tasje koffie. En dan praten we uren. En dan is ook bijna altijd alles van het huis. En ik heb ook al verschillende keren van die pelgrims een slaapplek aangeboden in de B&B's wat ik boven de zaak heb. Dus... Ik kom wel pelgrims tegen, want mijn zaak ligt letterlijk op een pelgrimsroute. Dus de Sint-Jacobsschelp ligt voor mijn deur. Dus okay. De weg komt voor mijn deur voorbij.
0: Ja, in die periodes waar je het zwaar had, heb je ooit aan zelfmoord gedacht?
1: Absoluut. Absoluut, ja. Die gedachten zijn er vrij vaak geweest. Maar ik heb nooit het lef gehad om het echt te doen. Dus ik heb er ooit gestaan aan het treinspoor met de gedachte van... Ik wil dit niet meer.
0: Maar wat hield u dan tegen?
1: Mijn dochter. Ik heb een prachtige dochter die nu ook fulltime bij mij in de zaak werkt. Die haar mama heeft haar ook in de steek gelaten toen ze 5 was. Dus toen zij 5 was, was ze alleen met mij, zeg maar. En mijn zus heeft zich over haar ontfermd. Maar ja, vanaf haar 5e was zij eigenlijk niet officieel, maar bijna een wees. Hè, want ze had geen mama meer en een papa die een verslaafde was en die niet aanwezig, absoluut niet aanwezig was. Dus de gedachte van dat ik die stap nog zou zetten en haar dat trauma ook nog zou meegeven, heeft mij zeker en vast tegengehouden, maar ook angst.
0: Heb jij iedereen kunnen vergeven? Want ik kan me wel voorstellen, de situaties die je meemaakte, hebben heel veel mensen jou hoogstwaarschijnlijk in de steek gelaten. Omdat ze dachten van, ja, dit is een vogel voor de katten of wat ook. Ja. Kan je iedereen vergeven?
1: Dat vind ik een hele mooie... Dat doet mij zelfs iets. Dat vind ik een hele mooie vraag. Dat heeft ook nog nooit iemand mij... Ik heb al een paar lezingen gedaan. Ik ben voor scholen gaan spreken over mijn verhaal. Maar er heeft nooit iemand mij gevraagd of ik iedereen heb kunnen vergeven. Wel, de andere kant. Mm-hmm. Hebben ze jou vergeven? En ik vind het een hele mooie vraag. Maar ja, ik heb absoluut iedereen vergeven. En ik kan het nu pas. Nu ik ouder geworden ben. Ik ben 41 jaar geworden. Ik ben nu stilletjes aan volwassen aan het worden. Zie ik het ook vanuit hun perspectief.
0: Ja.
1: En dat heeft mij heel lang geduurd.
0: Ik had een jaar geleden iemand die een week later, Nadineke noemde ze, die ging dan euthanasie plegen. En daar heb ik die vraag ook aan gesteld. En die zei, ik kan niet iedereen vergeven.
1: Niet? Nee, oké. Okay.
0: Maar heeft het dan bij jou te maken, het pelgrim zijn? Want die tocht van Compostela, ja, die heeft jou natuurlijk een heel ander mens gemaakt. En je bent een beetje zoals mijn t-shirt, Nelson Mandela, die ook iedereen aanvaarde, met iedereen in dialoog ging. Ook al had hem misschien anderen minder graag of zo.
1: Mm-hmm. Die pelgrimstocht heeft mij sowieso een ander mens gemaakt. En het is sowieso een, zoals ik straks zei, een keerpunt geweest. En als ik in het kort mijn verhaal aan mensen vertel, dan vertel ik ook van, na Compostela is mijn leven helemaal veranderd. En regenbogen en zonneschijn, en het was allemaal one happy life. Maar de werkelijkheid is anders, ik ben daarna wel nog hervallen. En de donkerste pagina in mijn leven is na Santiago de Compostela gebeurd, want er zijn nog hele heftige dingen gebeurd. Wat je dan in mijn boek kan ontdekken als je dat gaat lezen. Maar ik ben absoluut een ander mens geworden door Santiago de Compostela. En ik ben ook veel meer met andere mensen begaan. Ik ben veel beter in andere mensen begrijpen. Mm. Dus dat is absoluut een...
0: Brent, heb jij ooit met... heb jij dat geweten? Dat hij die drugsperiodes en zo...
2: Nee, want natuurlijk, ik heb hem leren kennen toen hij al in zijn ondernemingsverhaal met de foodies al bezig was. Zelfs al, ja, ik denk toen wij elkaar leren kennen, was je al toch een jaar of 2, denk ik, toen bezig. Maar ik heb wel al doen met hem te spreken, zo een beetje zijn verhaal leren kennen. En ik weet nog goed toen hij eigenlijk zei van, ja, ik ben toch eigenlijk mijn verhaal gaan neerpennen en ik wil daar iets van maken. Ben je zelfs even op schrijversretreiten geweest? Aan zee, dat herinner ik me nog. En toen liep je al een beetje vast van, wat ga ik doen? Het lijkt me heel moeilijk om te doen, om zo'n boek te schrijven. Ook omdat je vaak natuurlijk je eigen verhaal moet neerpennen. En ik denk dat wel soms moeizaam is. Maar toen ik hoorde van, hij gaat zich even afzonderen, hij gaat schrijven. En ik had eigenlijk al zo'n beetje het gevoel, dat komt goed. Hij gaat een boek schrijven. En ik wist ook al dat gewoon ging inslaan. Waar wij zitten en waar wij wonen. En dat mensen...

0: het mooiste en het inspirerendste wat Kenneth jou ooit gezegd heeft?
1: Oei.
2: Daar zit je dan.
1: Daar zit ik dan, inderdaad. Het mooiste en meest inspirerende. God, ik denk niet echt gezegd, maar ik denk eerder een daad wat ik van hem al heb gezien. Dat misschien wel het meest inspirerend is. Want Kenneth is iemand die kan met iedere leeftijdscategorie omgaan. Dat is eigenlijk wel best uniek. Sommige mensen die ouder zijn, ook van hem zijn leeftijd al, maakt niet uit. Die hebben zo wat, de jeugd dit en de jeugd dat. En die zijn niet meer gelijk in onze tijd. Maar hoe hij eigenlijk omgaat met, ja, ze zien hem als een vriend, hè? Als iedereen vindt hem cool. Er zullen wel een paar, peoples tussen zitten die het wat minder, maar ja, die hebben overal problemen. Dus dat is niet alleen bij Kenneth. Dus hij kan met iedereen praten. Hij is met iedereen heel gemoedelijk. En ik merk ook gewoon dat hij, als hij achter zijn kassa staat bij de foodies, dat is niet iemand die gewoon broodjes verkoopt. Hij is gewoon een, ja, voor heel mensen ook gewoon een luisterfiguur. En ik merk wel, ook jongeren die het nu moeilijk hebben, dat ze bij hem gaan. Mm-hmm. Omdat ze weten van, kijk, die gast heeft ook in die shit gezeten. En dat kan een inspiratiebron zijn. En de Foodies is niet alleen een broodjesbar. Ik noem het altijd een soort van, het staat ook in de reclamespot trouwens, een ontmoetingsplek. En dat is het ook. Het is gewoon een ontmoetingsplek. En soms kan je daar gewoon zitten met een rijstaartje van hoeveel kost het? Ik weet het niet, €2, ja, inderdaad. Maar dan heb je wel een hele namiddag soms een heel leuk gesprek gehad. En dat is zo uniek bij Kenneth. En vooral ook hoe toegankelijk hij is. Dat vind ik fantastisch.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat jij iemand bent die met iedereen praat. En dat jij dan ook de mens nodig hebt om inspiratie te vinden. Want ik kan me voorstellen dat jij in elk gesprek dat je daar iets uithaalt.
2: Dat probeer ik toch absoluut. En foodies was voor mij ook heel belangrijk. Zoals ik straks zei, ik heb geen horecaervaring. Ik heb nog nooit geen broodje gesmeerd in mijn leven. Maar foodies is zo hard gelukt. Nog elke dag als ik daar ben en ik rondom me kijk, dan ben ik best fier op die plaats. En het gaat puur om de ziel. Daar hangt echt een ziel in die zaak. En mensen komen daar inderdaad over de gekste gesprekken. En we hebben echt heel uiteenlopende klanten. Dus dan hebben we echt onze vaste groepjes bejaarden die daar elke dag komen. Maar we hebben ook onze vaste groepjes van advocaten, notarissen, de burgemeesters,
0: ja,
2: schepenen.
0: Je zit daar aan het gerechtshof natuurlijk.
2: Ook, ja, ja. En dan de studenten, waar ik inderdaad wel een hele persoonlijke band mee heb. Want ik denk dat ik van veel jongeren en tongeren meer weet dan sommige ouders en zo, dat ze daar met mij over komen babbelen, ja. Dus die toegankelijkheid was het kernwoord van de zaak. Toegankelijkheid, laagdrempelig. En ja, je kunt het niet uitleggen wat een ziel is in een zaak, maar dat is echt een ziel.
0: Ja, ja, je zegt, ja, ze komen veel tegen jou vertellen. Mm-hmm. Heb je al ooit moeten ingrijpen of zo dan? Want ik kan me ook wel voorstellen dat jeugd bij jou komt en dat die met dezelfde symptomen als jou zit, zelfmoord bijvoorbeeld. Hoe ga je daar dan mee om?
2: Ik ga het vertrouwen nooit schaden. Maar ik heb wel al met gesprekken met ouders gehad. Of ouders die mij gebeld hebben van zeggen van oké, er is een probleem. En we weten dat ze daar met u over praat. En dus ik heb wel persoonlijke gesprekken gehad, telefonische gesprekken gehad met ouders. Heb ik ooit ingegrepen bij de persoon in kwestie zelf wel. Dat ik echt wel een zware gesprek heb gehad. Maar ik heb nog nooit achter de rug om ouders gecontacteerd of zo. Want dat zou, nee, dat heb ik nooit gedaan.
0: Nee.
2: Maar ook niet omdat het nog niet nodig is geweest. Het is nog nooit op een punt geweest dat ik denk van oké, dit gaat zo ver dat ik moet gaan ingrijpen. Dat ik denk van oké, dit gaat fout aflopen.
0: Maar kan ik me dan voorstellen dat bij jou in de foodiesbar dat er iemand binnenkomt en dat jij daar tijd voor neemt, ook al is het druk?
2: Ja, absoluut. Het is een geoliede machine en ik kan altijd weg. Dus ik heb mijn taken, maar mijn functie voornamelijk bestaat uit het contact met de klanten. Met de klanten, de gasten, hoe je het ook wilt noemen. Dus ja, er is altijd tijd, of bijna altijd tijd voor een gesprek.
0: Oké. De wind zal me dragen.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Hoe gaat hij jou dragen?
2: Goh, dat heeft hij tot nu toe mijn hele leven een beetje gedaan. De wind zal... Die titel is ontstaan onderweg naar Santiago de Compostela. Omdat ik het een hele poëtische titel vond, ook een beetje filosofisch.

0: En ook gewoon omdat de wind een ding is geweest wat mij, zeker op het begin, ik heb de eerste weken, had ik het heel moeilijk, persoonlijk, mentaal. Maar het weer speelde ook heel hard tegen. Ik had heel erg de wind tegen, het regende heel erg. En achteraf zijn er nog andere dingen in mijn leven gebeurd waardoor de wind een belangrijke rol heeft gespeeld. Dus ik voel mij een beetje gedragen door de wind, door het leven, door de natuur. En ik heb ook zo'n beetje het gevoel dat ik tot nu toe alles een beetje gekregen heb wat ik wilde, wat ik gevraagd heb. En ik heb heel vaak de verkeerde dingen gevraagd.
1: Ja. Je bent nu op dit moment een heel gelukkig mens.
0: Ik ben een heel gelukkig mens.
1: Dat is wat ik jou
0: mens.
1: Nu hoor, hè?
0: Ja. Ja.
1: Brent, ik zie jou lachen.
2: Ja.
1: Dat doet iets met jou, hè?
2: Ja, ik ben heel empathisch als het gaat over mensen die geluk uitstralen. Ik ben dan iemand die dat een beetje opvangt. Dus ik vind als ik ook gewoon zijn zaak binnenkom, ik weet niet of hij daarop gelet heeft, en ik zie hem eigenlijk lachen achter de toog, ik begin wel altijd spontaan te lachen. En ik weet eigenlijk niet waarom, maar dat is gewoon omdat hij dat uitstraalt. En ik heb dat bij sommige mensen, als die vrolijk zijn, dan ben ik ook vrolijk.
1: Ja, ik zie, je hebt een tatoeage, It's My Life.
2: Ja.
1: Waarom heb je die laten zetten?
2: Eerst en vooral diehard Bon Jovi fan van heel vroege leeftijd. En ook natuurlijk, ja, ik heb ook wel, ik denk dat iedereen wel een rugzakje kan hebben in zijn leven. En ik heb er ook eentje. Ik heb op mijn 14 jaar een diagnose gekregen van autisme spectrumstoornis. Ik doe al radio sinds die leeftijd, omdat dat ook een beetje mijn uitlaatklep is. En ja, ik heb ook het een en het ander meegemaakt. Maar ja. Ik moet wel zeggen dat radio, ik zeg altijd radiotherapie. Of ik zeg altijd ga naar radiologie. Maar het is een beetje iets wat bij mij wel zit. En dat doet veel met een mens. Qua soms verwerking kan dat zijn, maar ook bijvoorbeeld uw ei kwijt kunnen. Dus dat is wel iets wat daarin speelt.
1: Ja, kan jij uw ei kwijt?
2: Ik kan mijn ei kwijt. Zowel in mijn eigen zaak, maar ook op de radio. Dus dat
1: is... Praat eens over jouw eigen zaak, hè? Want we hebben het wel over dat radiostation gehad.
2: Ja, dat is vrijwillig. De mens verdient er juist genoeg aan bij een radio voor het draaiende te krijgen. Maar daar moeten we niet moeilijk over doen.
1: Jouw zaak, vertel daar eens wat meer over.
2: Ja, het is eigenlijk zo dat mijn zaak zelf... Ik heb een textieldrukkerij in het centrum van Tongeren. En omdat er eigenlijk in Tongeren niet meer echt zo'n souvenirwinkel was, gelijk zoveel steden hebben, het zit dan de oudste stad, maar qua souvenirs liepen de mensen een beetje mank, zullen we maar zeggen. Heb ik gezegd van kijk, ik ga een paar figuurmagneten doen, ben ik daar eerst mee begonnen. En nu is dat eigenlijk uitgedraaid tot dialect-t-shirten en ook leuke tegeltjes over Tongeren. Ik heb sneeuwballen, ik heb zelfs vingerhoedjes. Ik wist zelfs niet dat toen dat nog altijd zo in is, maar blijkbaar wel. Ja, ik doe een beetje de gekste dingen, ook met metalen platen enzovoort. Daar druk ik ook op. En dat is een beetje mijn bezigheid. Daar kan ik echt wel mijn creatief ei in kwijt.
1: Maar zijn er dan veel toeristen die bij jou komen?
2: Dat is seizoensgebonden. Ik denk dat Kenneth dat ook wel kan beamen. In Tongeren zijn wij zijn een seizoensstad. En dat seizoen, dat is er of dat seizoen is er niet. En er zijn zo van die ups en down momenten. Bijvoorbeeld, als je nu Kenneth, als je om 12 uur de foodies binnengaat, zo tussen 12 en 1, en het is dan juist school. Ja, ik heb ooit geweten dat ze tot buiten stonden aan te schuiven. Omdat ze absoluut een worstenbroodje wilden hebben of zo. Nu, bij mij is dat nooit het geval geweest. Jammer, ik verkoop geen worstenbroodjes. Maar ik heb wel al bijvoorbeeld in het seizoen, als bijvoorbeeld gelijk in Tongeren de kroningsfeesten zijn om de 7 jaar. Of bijvoorbeeld bij kerst, dan kan het wel enorm druk worden. En dat geeft de mens wel een kick. En ik moet wel zeggen dat ik... Op die momenten echt wel, dat is tegen 100 per uur gewoon gaan de hele tijd. Vind ik leuk. Ja.
1: Oké, mooi. We zijn aan het einde van het gesprek gekomen. Maar misschien toch nog even aan jullie vragen, aan de luisteraars. Hebben jullie een boodschap?
0: Een boodschap? Ja, als ik dan terug mag gaan op mijn boek van... Je kunt altijd opnieuw beginnen. Ongeacht waar het gestaan in het leven. Als het niet goed is zoals jij het wilt, je kunt altijd opnieuw beginnen. Je hebt niet gigantisch veel middelen nodig. Je hebt geen groot netwerk nodig. Je moet het gewoon die eerste stap zetten naar een nieuw begin. En dat kan altijd. Dus ik schrijf in heel veel van mijn boeken, want ik teken nog altijd elk boek wat verkocht wordt met een boodschap. En ik schrijf dan heel vaak de tekst, de mooiste reis is die naar jezelf. En dan meen ik ook echt... De zoektocht naar jezelf en jezelf dan ook echt vinden, is de mooiste reis die je in je leven kunt maken.
1: Ja. Ik heb toch nog één vraag aan jou. Heb jij ooit schrik gehad om drugsverslaafd te worden?
0: Nee. Compleet niet. Nee. Daar sta ik ook een beetje, want ik heb nog niet zo heel lang geleden ook een avond een lezing gehad met CAD en CAW. En daar staat onze mening een beetje anders, omdat daar wordt heel vaak gezegd, ook gelijk bij de anonieme alcoholisten, eens een verslaafde, altijd een verslaafde. En dat je daar dan ook altijd tegen zult moeten vechten. En daar ben ik het niet helemaal mee eens, want ik geloof ook niet in het idee van, als je jezelf wijs maakt dat je altijd een verslaafde bent, dan zal er altijd die donkere wolk rond je hangen waar je tegen moet blijven vechten. En ik vecht tegen niks meer. Ik vecht niet meer tegen een verslaving. Er is geen verslaving meer. Dus nee, ik heb absoluut geen angst om ooit te hervallen.
1: Oké, dat is mooi. Brent, heb jij nog een boodschap?
2: Het sluit raar maar waar een beetje aan, want ik zeg van, mensen zijn nogal vaak geneigd om een etiket op iemand zijn hoofd te plakken. Is het ertoe verslaafden of is het ertoe iemand die dan autisme spectrumstoornis ooit heeft gediagnosticeerd gekregen? Je bent nog altijd jezelf en je zult wel ergens hier en daar wel een hoek af hebben, maar ik ga mijn standpunt uit. Je bent wie je bent en iedereen is uniek. Daar moet je altijd blijven onthouden. En vooral, ook een beetje die boodschap, wat er ook gebeurt in je leven, probeer altijd je rug te rechten. Er zijn misschien wel mensen in de omgeving die eigenlijk heel veel om je geven, maar dat niet altijd zo blijkt van het moment waar je staat. En soms is ergens een goed gesprek aangaan bij iemand die je vertrouwt wel een leuk dingetje. Niks opkroppen, dat is vooral een beetje het verhaal.
1: Oké, dat is wel mooi. Nu, je zegt wel mensen met een hoek af. Ik ben het er niet mee eens. Mensen met een hoek af, zorg ervoor dat wij in leven blijven.
2: Exact, dat is waar.
0: Het zijn de gekken die de wereld veranderen, hè?
1: Ja, maar ik weet niet dat het gekken zijn.
0: Nee, absoluut niet, maar...
1: Gekke is voor mij nog iets anders natuurlijk, Kenneth. Maar het is wel zo, je moet een hoek af hebben om de wereld te veranderen. Om ook een ander een standpunt te
2: hebben. Maar die hoeken kunnen soms eigenlijk samen een bouwsteen creëren, een fundament, ja, voor iets zo groter.
1: Ja.
2: Zo kun je het ook bekijken.
1: Dat is waar. We gaan afsluiten. Welke plaat willen jullie nog horen? Heb je iets in gedachten, Kenneth?
0: Ja. Hij had zijn tatoeage er straks aangehaald. Of jij haalde je tatoeage aan?
1: It's My Life.
0: Ik denk dat er geen slechter is dan.
1: Van Bon Jovi.
0: It's My Life van Bon Jovi.
1: Oké. Okay. Dank je wel, alle twee. En ik zou zeggen tot later.
0: Jij bedankt voor het leuke gesprek.
2: Ja, bedankt.
0: Dank je.

0: Maar in de hel indiest, je hoorde Anvil en Madel on Madel. Onze nieuwe gast zit hier, Christophe Eraerts. Ik had hem vorige week nog bij mij te gast. Christophe, goedemiddag. Goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Ja, goedemiddag is nog even weg, hè.
1: Ja.
0: Ken jij Anvil?
1: Nee, die groep ken ik niet.
0: Die komen volgende week, die komen nu zondag in Diest. Dat is niet zo ver. Ken je de hel?
1: Ja, daar kom ik heel af en toe eens een keer langs als er groepen zijn die me echt aanspreken. Ja.
0: Oké, okay. Deze groep die komt, dat is ook heel uitzonderlijk natuurlijk dat die naar België komen, maar ze komen wel zondag naar de hel.
1: Mm-hmm.
0: Goed, Christophe, ik heb jou vorige week geïnterviewd.
1: Ja, dat klopt.
0: Over, je hebt ondertussen 3 boeken uit.
1: Mm-hmm.
0: Dat is al een meer dan 800 bladzijden, we hebben het daar ook over gehad.
1: Mm-hmm.
0: Nu vandaag zit je hier in de toren, onze cementtoren, Waterfront. Hè? Ideaal om op dit uur te praten over je boeken, denk ik dan. Hè?
1: Inderdaad, ze hebben een zekere duistere dark fantasy kant. Ook veel horror in, dus dat leest je het beste als het donker is, ja, dat klopt.
0: Ja, oké. Okay. Silke Motmans, ik heb jou nog niet veel vandaag gehoord.
2: Nee, maar erg, hè?
0: Ja.
2: Je geeft me ook gewoon geen kans om iets te kunnen zeggen. Dus zo doorgaan jij gewoon.
0: Jij mag doorgaan nu.
2: Ja, mag ik nu doorgaan. Nu, ik vind het heel erg leuk dat ik erbij mag zijn bij het gesprek, want Christophe, wij kennen elkaar.
1: Ja, dat klopt. Van in de standaardboekhandel in Centraal.
2: Inderdaad, jij hebt je boek bij ons liggen. Ik was zeer enthousiast, dat zag je ook. Omdat wij een beetje een fantasywinkel zijn, noem ik mij af en toe. Want wij proberen fantasy-auteurs en dark fantasy en science fiction zekere kansen te geven. En, want jij bent ook zelf van
1: Sint-Truiden. En Melvre.
2: En Melvre.